0: Radio 2.
1: Zomerhits 1000. Radio 2. Zes honderd achttien.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Radio 2. Zomerhits 1000.
0: Radio 2.
2: Falling in love with me. Possibility. 612.

0: Code Yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
4: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. De Belgen kwamen 0-2 achter, maar na doelpunten van Lukaku en Tielemans in het slot en een penalty diep in de verlengingen, omgezet door alweer Tielemans, stoten ze toch door naar de 8e finales. Brandon Mechelen was tevreden met de reactie van de Belgen na een zwakke eerste helft.
1: Ja, die eerste helft was moeilijk. Een beetje te braaf, te veel zekerheid proberen inbouwen. Maar de tweede helft hebben we dat bijgestuurd. Ik denk ook al vanaf die eerste drankpauze dat al beter was. Zijn we meer man op man gaan spelen, proberen we meer risico aan de bal te leggen. En geleidelijk aan zijn we wel in de wedstrijd gekomen. En zeker die tweede helft was wel goed van ons.
0: En dan is het op de valreep dus helemaal goed gekomen. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. Het staat er 1-0 voor de Amerikanen. De winnaar neemt het op tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd wordt volgende week in de nacht van maandag op dinsdag gespeeld. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld. Daar gingen de mensen samen van de hel naar de hemel. De euforie was bijzonder groot.
2: Eén woord, euforisch. Echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij, heel blij.
3: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
4: Ja. Moeilijk, eerlijk gezegd. Maar dan ja, dan komt die Tielemans op Trossard. Assist van Trossard, waar dan net boel mee hebt gehad. En dan samen scoren, prachtig.
0: Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten. Dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de omgekomen Iraanse leider Ali Khamenei. Hij wordt volgende week begraven. Nog volgens Qatar is er al vooruitgang geboekt, maar op welke punten is niet duidelijk. In Zwitserland heeft het uiterst conservatieve priesterbroederschap Sint Pius X 4 bisschoppen gewijd, ondanks een formeel verbod van paus Leo. De paus had dinsdag al gezegd dat die wijding zou neerkomen op een schisma en excommunicatie, waardoor ze geen sacramenten meer mogen toedienen. Sint Pius X is opgericht in 1970 uit verzet tegen het Tweede Vaticaans Concilie dat de kerk moest moderniseren. De broederschap staat vooral sterk in Frankrijk en de Verenigde Staten en heeft veel aanhangers bij radicaal rechts. Dat het pauselijk gezag op die manier wordt uitgedaagd is erg ongewoon binnen de kerk. Het koelt de komende uren af tot 17 graden en er zijn hier en daar wat wolken. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met ook wat lichte regen. Tegen de namiddag wordt het droger vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het WK voetbal kan je volgen in de Sporza-app.
5: Dat is 104.

Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2. €600.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Radio 2 Zomerhit 1000. ...593.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt vannacht al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk ook explosies te horen. Niet alleen van drones, maar ook van kruisraketten en ballistische raketten. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren ook al gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Bij zware overstromingen in Ghana en Ivoorkust in West-Afrika zijn al zeker 70 mensen omgekomen. Het regenseizoen is er begonnen en er is de voorbije dagen al uitzonderlijk veel regen gevallen. Tot zowat 140 mm gisteren. En de ellende lijkt nog niet voorbij, want ook de volgende dagen wordt er nog veel meer regen verwacht in de regio. Sport dan. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. En hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudeweel.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale, na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
0: En Yuri Tielemans, man van de match, was enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Eind goed, al goed. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. De Verenigde Staten staat 2-0 voor. Hun topspits Balogun heeft het veld wel moeten verlaten na een rode kaart. Ze zitten daar in de blessuretijd. Er wordt nog een dikke 3 minuten gespeeld. Maar het ziet er naar uit dat de VS onze tegenstander wordt in de volgende ronde. Het koelt af tot 17 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen ook. En namiddag wordt het dan droger vanaf de kust met uiteindelijk nog wel veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Reacties en alles over de Rode Duivels en het WK natuurlijk te vinden ook in de Sporza-app.

0: 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.
0: Radio 2. Zomerhit 1000.

Radio 2 Zomerhits 1000. Radio 2. ...574.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ben je ook nog lang niet uitgezongen? Even bekomen en na het nieuws kan je er weer helemaal tegenaan. In Radio 2.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. En we beginnen met sportnieuws, want op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudeweel.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk, tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
0: En Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoten, die was achteraf enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: En de VS heeft met 2-0 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. En die neemt het dus op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. Die wedstrijd vindt in de nacht van maandag op dinsdag plaats om 2:00. En ook Engeland heeft zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Congo met 2-1. De Oekraïense hoofdstad Kiev wordt al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk explosies te horen. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden is. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. En op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde, vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast, zegt de syndicus van het gebouw.
3: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen is het er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
0: Het weer dan. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza.

Radio 2 Zomerhits 1000. Da-da. 567.

0: Radio 2, Zomerhit 1000.
1: VRT Radio 2.
0: Vijfhonderdvijfenzestig.

0: je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Radio 2. In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Yo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
5: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
6: Shopping. Een vliegende start voor de zomersolde in Woluwe Shopping vanaf 1 juli. Jouw favoriete boutiques zijn klaar om jou de mooiste koopjes aan te bieden. En voor nog meer shoppingplezier zijn we uitzonderlijk open op zondag 5 juli. Shopping. Woluwe Shopping, het shoppingadres voor jouw zomer.
7: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
6: De Frisco's, die zijn er al.
7: Frisco's.
6: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Frisco!
6: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Deze ochtend die voelt toch net iets lekkerder aan dan anders, want we hebben gewonnen. We gaan door. En hoe blij ben jij? Dat mag je mij laten weten. Je mag even alle vreugde loslaten in de app van Radio 2.
9: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke wedstrijd.
10: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
9: Een aanvoerder, Jurrie Tielemans, maakte na een gigantische ommekeer dus het penalty-doelpunt van de overwinning helemaal op het einde van de verlengingen.
11: Ja, ongelooflijk. Ik ben heel fier, weet je, om kapitein te zijn van deze ploeg. Iedereen is winnaar in deze ploeg en we willen het beste voor ons land. En dat zie je vandaag.
9: België dus naar de achtste finales en daarin speelt ons land tegen de Verenigde Staten. Dat klopte Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler, de Amerikaanse sterspeler Balogun, kreeg wel rood en mag dus niet aantreden in de match tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd vindt trouwens plaats in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde. Het klopte Congo met 2-1. Op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht konden, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans van de brand is zwaar, met 5 doden. De oorzaak is nog altijd niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
3: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
9: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al 8 doden gevallen bij Russische bombardementen. De stad wordt al urenlang zwaar gebombardeerd. Heel wat gebouwen zijn geraakt en er zouden ook al verschillende branden zijn uitgebroken. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. Het weer, eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer ook met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. Meer in de app van Sportza en VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Lode.
12: Hoogstraten aardbeien. Radio 2.
13: Sharon Slegers.
8: Ja, Wadde, als je nu pas wakker wordt en het nog niet hebt gehoord, wij gaan door op het WK voetbal.
13: VRT Radio 2.
8: Als dat niet zorgt voor de grootste glimlach op je ochtendsnoet, dan weet ik het ook niet meer. Maar nu eerst even op het gemakske wakker worden, hè. Ronan Keating en Life is a Rollercoaster bij je koffie. Goedemorgen.

Het leven is soms een rollercoaster. Af en toe is goed over kop gaan, daar is niks mis mee. Ronan Keating en Life is a Rollercoaster, onze duivels, ja. Die wedstrijd, dat was gisteren ook wel echt een rollercoaster. Hè. Wat was dat allemaal? Als je het gemist hebt, wel, dan praat ik je zo meteen met veel plezier bij.

0: denk ook dat er gisteren ook wel even wat tranen gevloeid zijn, maar dan van vreugde. Want het is gelukt. We hebben op het WK voetbal met 3-2 gewonnen van Senegal. Ajo, jij bent hier ook al bij.
1: Ja.
0: Heb je gekeken of toch niet?
1: Wel, nee. Ik had gezegd dat ik niet ging kijken en de samenvatting zien vannacht om 4 uur. Maar ik ben verplicht geweest om toch te kijken. Namelijk vanaf minuut 115 toen mijn vrouw in de huiskamer stond te brullen. Naar,
0: is het echt waar?
1: Met die strafschop.
0: Wat fijn. Ja, je had het ook gezegd dat we gingen winnen en je had gelijk. Dus die pronostiekjes, dat zit jou ook al goed. Ik ga even naar Hilda Engelbrecht uit De Haan. Hilda, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen, je hebt ook gekeken, hè?
2: Ja, de match. Van de eerste tot de laatste minuut.
0: En al een beetje bekomen, Hilda?
2: Eigenlijk nog niet. Ik heb de slaap niet kunnen vatten.
0: Nee. Ja, het heeft even geduurd, hè, voor de Duivels lieten zien wat ze waard zijn. Eigenlijk zag het er, laat ons eerlijk zijn, niet zo goed uit, hè, in het begin. Het was moeilijk.
2: Nee. De eerste 70 minuten waren zo met een klein hartje gekeken.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat veel mensen op dat moment de hoop al een beetje verloren waren. Maar goed, het is dan toch helemaal omgekeerd nog met die twee goals en dan nog één penalty gewoon binnengetapt, onwaarschijnlijk.
1: Ik denk dat veel mensen gaan slapen zijn om op minuut 70 en daarna terug wakker geworden.
0: Ja, dat denk ik ook. Zeg, Hilda, ik weet niet, ben jij nog, wat ga je vandaag nog doen? Is het voor jou nog een dag waarop dat je veel mensen gaat zien?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Want we komen en misschien na de middag een klein stukje doen om toch wat slaap in te halen.
0: Ik snap het. Het zal in ieder geval op veel plekken vandaag het gespreksonderwerp zijn. En de dag die is ook gewoon goed begonnen. Dat is fijn. Wij spelen in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts tegen Amerika in de 8e finales. Dat voelt zo zot dat we dat kunnen zeggen. En er kwam ook nog een berichtje binnen in de app van Wout de Vuist. Die zegt, ik vroeg mij af, kan je de VS naar huis sturen in eigen land? Dat is een goede vraag. Het zal de tijd moeten uitmaken, Wout.

0: The Police en Message in a Bottle. Ook een message van Peter de Vuist uit Beveren in de Radio 2-app. Die zegt, ik heb ook gekeken naar de Belgen. Het gaat een hele korte, een hele moeilijke dag worden, want hij moest er weer vroeg uit om naar het werk te gaan. Ik snap het helemaal, Peter. Maar langs de andere kant, je bent niet voor niks blijven wakker gebleven, want we gaan dus door op dat WK. Dat is het beste nieuws dat wij konden krijgen, denk ik. We gaan er hier bij Radio 2 ook geen gras over laten groeien, want de zomervakantie is begonnen. Dus wij gaan meteen op reis. En niet zomaar op reis. We gaan hier elke ochtend op muzikale wereldreis. En jij kan nu al inchecken als je wereldreis stuurt in de app van Radio 2.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vuil is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Mannekes, Pompie, heb de dag gezien?
6: Heb de dag gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen
8: met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
9: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
9: Pompie, wij klussen mee.
10: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Radio 2. Radio 2.

0: toch een beetje nostalgie hoor naar mijn kindertijd. Spring en voor een leven.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ik moet zeggen, 6:20, ja, dat begint zo stilletjes aan mijn favoriete moment van de dag te worden. En dat is omdat jij en ik dan samen op muzikale wereldreis gaan. Het is eigenlijk heel simpel. De reis die start in een bepaald land met een lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land blijft. En je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen. Ook belangrijk om te weten is dat je niet terug kan. Charlotte Maartens uit het exotische Roeselare. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Charlotte.
0: Ja,
2: goedemorgen.
0: Spannend, zeg. Roeselare, dat is ook een leuke vakantiebestemming.
2: Ja, zeker af.
0: Het hoeft niet altijd ver weg te zijn, hè? Of hoop je toch om ergens anders terecht te komen vandaag?
2: Dat is zeker waar.
0: Is er een plek waar jij graag naartoe zou willen gaan?
2: Och, er staan wel enkele dingen op het lijstje. Onder andere Costa Rica zouden wij nog heel graag eens doen.
0: Ah ja? Oké. Ja?
2: Ja, omdat ik hoor, alleen mijn zoon is daar geweest en dat het daar heel mooie natuur is. Mm. En dat het ook een redelijk een veilig land is.
0: Ja.
2: Ook bijvoorbeeld Barcelona zou ik ook nog heel graag eens een citytrip doen.
0: Oh ja, dat snap ik. Dat snap
2: ik. Ja, er zijn wel meerdere dingen, moet ik zeggen. Het hoeft ook niet altijd ver te zijn voor mij.
0: Maar de vraag is, waar gaan we terechtkomen? Hè? Zullen we er maar gewoon ineens aan beginnen? Wat denk je?
2: Ja. Oké, we zijn er klaar voor.
0: Klaar voor het eerste land. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firme las paredes de tu laberinto. Hola, Paula. Wij zitten in Puerto Rico met ons vliegtuig. Bij Louis Fonsi en Daddy Yankee. Hela, dat is niet Costa Rica, maar Puerto Rico. Ook niet slecht, natuurlijk. Wat denk je?
2: Ja, wat denk ik? Het is moeilijk. Wat zouden we zeggen? Ik zou nog een keer verder gaan.
0: Nog een keertje verder. Goed, tweede bestemming dan. Ik ben zo dol. Nu zitten wij in Oostenrijk, bij DJ Ozzy. Wat denk je daarvan? Ik denk dat je daar juist Puerto Rico dan misschien wel beter vond, niet?
2: Ja, misschien wel, maar ja, we kunnen niet terug, hè. Dus dat is
0: dat is zo. Het is ofwel
2: maar we hebben nog iets in optie, denk ik. Een derde kans.
0: Een derde kans?
2: Daar gaan we dan voor gaan.
0: Oké, prima.
2: Voor de derde.

0: Katrina and the Waves in het Verenigd Koninkrijk is het geworden voor jou, Charlotte. Ja. Wat denk je?
1: Dat is heel goed,
0: Blij mee?
1: Dat is heel goed. Voilà. Ja, maar zeker blij mee,
0: Kijk,
1: ik de moeite om een beetje vroeg op te staan.
0: Ah wel, dat is goed. Dan heb je toch al een reis achter de rug in het Verenigd Koninkrijk. Je kan daar heel veel leuke dingen gaan doen. Het is alleen top dat weer een beetje meevalt. Hè. Dat is altijd de vraag.
1: We hadden nu hier al heel
0: steeds
1: goed weer, dus mag ook hier een klein beetje minder zijn.
0: Dat is inderdaad zo. Oké, Charlotte, ik zou zeggen, doe jij je gordel al aan, hè, want wij vertrekken dan zo meteen. En vooral niet twijfelen als je zelf ook graag mee wil op wereldreis, laat het dan weten in de app van Radio 2, want dan is het morgen misschien wel aan jou.

0: Ja, leuk hè. Katrina and the Waves om weer wakker te worden en Walking on Sunshine. Wij gaan hier elke ochtend op wereldreis, maar dichter bij huis is het ook plezant. In de Kempen bijvoorbeeld. Het wordt zelfs populairder en populairder bij toeristen. Hoe dat komt, wel, dat hoor je later in de show nog. Maar nu eerst tijd. Kort nieuws wat jou
1: doet. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
2: Half zeven, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselot Terijn. Op heel wat plaatsen in Vlaams-Brabant en Brussel is de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal in Amerika gevierd. Op het Dumontplein in Sint-Pieters-Woluwe zagen zo'n 1000 voetbalsupporters de Belgen met 3-2 winnen van Senegal.
3: Wij geloven niet in het begin, maar ze hebben toch gelukt, dus wij zijn zeer tevreden.
4: Geweldig, dat was kei spannend. Allee, we hadden geen hoop meer en dan ineens scoren, scoren, scoren.
2: Ja. In de Matongewijk in Brussel werd dan weer de match tussen Engeland en Congo gevolgd. Engeland versloeg het Afrikaanse land met 2-1. Ondanks de uitschakeling zijn de Congolezen in ons land trots.
5: Super spijtig, ze hebben zo goed gespeeld, boven alle expectations, dat was goed.
6: Dit is de eerste keer dat we deelnemen aan de WK, dus we moeten echt trots zijn op onze team, ook al hebben we vandaag verloren.
2: In Vilvoorde sluit collageen- en gelatinefabrikant FB Liner zijn fabriek. PB Liner, een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, zocht al een tijdje naar een overnemer, maar die is niet gevonden. Met de sluiting verliezen 140 werknemers hun job. Het nieuws komt hard aan, zegt Olivier van den Einde van de Socialistische Vakbond ABVV.
7: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws, maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was. Maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlo Chemie op botste, namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
2: In Ternat hebben 6 jongeren tussen 14 en 17 een tijdelijk plaats- en schamenstoringsverbod gekregen. De gemeente kampt al een tijdje met overlast in het centrum, lawaaihinder, vandalisme, druggebruik en intimidatie. Burgemeester Swalens wil met het verbod niet alleen overlast voorkomen, maar ook vermijden dat de jongeren in de problemen raken. En het Vijverfestival in Dilbeek wil meer rekening houden met mensen met een beperking. Het festival start prikkelarm met rustige muziek en het festivalterrein wordt beter bereikbaar voor mensen in een rolstoel, zegt organisator Kim Ampe.
8: We hebben 2 rolstoelpodia die we ook toegankelijk maken met een aantal rijplaatsen, zodat mensen die zich enkel via een rolstoel kunnen bewegen of kinderwagens daar ook makkelijk naartoe kunnen. Daarnaast hebben we ook de bars allemaal voorzien van een verlaagde toog, zodat ook mensen met een rolstoel zelf een drankje kunnen bestellen zonder helemaal naar boven te moeten kijken.
2: Eerst zonnig, daarna wolken en regen, maxima rond de 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Moest even lachen, want er was een berichtje van Patrick Brake uit Galmaarden in de Radio 2-app die stuurt. We hebben zo slecht gespeeld in die eerste helft. Ongelooflijk dat we dan toch nog winnen. Ja, dat is een beetje het gevoel dat iedereen deelt vandaag. Maar we gaan dus door op dat WK-voetbal. Fantastisch nieuws om de dag mee te beginnen. Op de weg is nog Savakkes, hè?
9: Savakkes, absolute files van 10 minuten naar Brussel op E40 vanaf Afliegem. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten van Grote Bijgaarden tot Jette. En voor wie het nog niet wist, op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord sinds gisteren doorwerken. In beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Richting Brussel staat er 10 minuten file vanaf Kontich. En in Mechelen-Noord zijn een aantal op- en afritten tussen de N16, de R6 en E19 gesloten. Je moet dus plaatselijk omrijden liever. Meer informatie vind je op de website van Wegen en Verkeer. Op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
10: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst, Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Nou, top hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
14: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe!
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Radio 2. Radio 2.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream. Zeg, een goede dosis lef en durf, daar ben ik absoluut voor. Maar wat een drugsdealer in Ronsen geflikt heeft, dat slacht echt alles. Dat verhaal hoor je zo meteen. Radio 2. Zeg, maar eerst nog even een beetje navieren, want onze rode duivels gaan door naar de 8e finale van het wereldkampioenschap voetbal. En wat voelt dat goed om die zin uit te spreken. Het was echt een ongelofelijke match. We stonden tot het einde met 0-2 achter. Dan werd het in de laatste minuten 2-2. En in de allerlaatste minuut knalde Yuri Tielemans dan ook nog eens die winnende goal binnen. Ja, dat is echt... Ik krijg er nog altijd kippenvel van. Maar de Rode Duivels die hebben ook wel voor een kleine relatiecrisis gezorgd in Dendermonde, vrees ik. Erik de Baren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, ik zeg kleine relatiecrisis, want jouw vrouw mag nu niet meer kijken naar de wedstrijden van de Rode Duivels.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Eigenaardig genoeg. Eigenaardig genoeg, de twee eerste matchen, ziet ze ook volledig. Ja, ook niet de beste. Ook niet de beste matchen.
0: Nee, klopt.
1: Zaterdagmorgen zegt ze, ja nee, zo vroeg sta ik niet op. Dat ga ik nu wel niet doen. Het is weekend. Allee, ja, oké, vrouw, ja, blijf maar liggen. Hè. Laat mij er maar alleen in het zeteltje zitten. Goed, resultaat, 5-1. Oké, allee, ja, nu ga ik wel kijken, hè, niet? Nu gaan kijken, hè. Allee, goed. We starten. Ja, geen goede match. Het loopt niet. Het loopt niet zoals het moet. Ah, je hebt 70. Ja, ik zit in mijn zitten, zeg ze. Ik ben les.
0: Het is gaan slapen, of...
1: Ze gaan slapen. Ja, oké. Kijk. Ik sta ook in twijfel op dat moment. Draai ik op de rechterbil, draai ik op de linkerbil in die zetel. Wat ga ik nu doen? Want ik was van 's morgens al op.
0: Ja, dus je dacht, Erik, ik wil die match uitzien nu. Het is, ik moet nu
1: ja,
0: ook echt verder...
1: Ook, ik blijf een beetje diehard.
0: Ja.
1: Tegen dingen en komen wissels. De spirit komt erin, in die match.
0: En we winnen.
1: En kijk, zo waar.
0: Ja.
1: En zo waar, we winnen.
0: Ja, dus eigenlijk, als jouw vrouw niet kijkt, daar komt het eigenlijk op neer, dan winnen we. Hè? Dat is eigenlijk...
1: Ja, daar gaan we nu nog even over discussiëren.
0: Ja.
1: En bekijken, want we stonden klaar. Allee, we gaan in principe vroeger vertrekken. Want we vertrekken naar onze Duitse vrienden aan de Woezel, die we al 40 jaar kennen.
0: Ja, en daar kan je nu gaan stoeven van, hé, wij hebben wel gewoon gewonnen. Hè? Dus dat is wel fantastisch.
1: Ja, voilà.
0: Zeg, Erik, vertel
1: maar,
0: nog eens even...
1: Ja. Ja, zeg maar.
0: Nee, ik wou eigenlijk gewoon vragen, jouw vrouw, hoe heet die?
1: Marie-Christine,
0: oké. Okay. Zeg even tegen Marie-Christine dat ze geen televisie meer kijkt zolang het WK duurt. Kunnen we dat afspreken? En dan winnen die Rode Duivels gewoon vol een bak. Dus Marie-Christine krijgt vanaf nu even een WK-verbod. En dan, wie weet, winnen wij gewoon dat WK wel. Dat zou helemaal goed zijn, hè?
2: Sta op met Radio 2.
3: Legers.
0: Ja, ik weet, het is misschien een beetje overdreven, maar een mens mag dromen, toch? We zitten tenslotte in de 8e finales.

0: Alles behalve een down gevoel na die wedstrijd van de Rode Duivels van gisteravond. Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Tijd voor een zeer bijzonder verhaal uit Ronsen nu. Want een schadevergoeding vragen als je een beetje benadeeld wordt, ja, dat kan je natuurlijk altijd proberen. Je zegt altijd, ze zeggen altijd een nee heb je, een ja kan je krijgen. En in Ronsen dacht een drugsdealer daar ook zo over. Maar ik denk toch, mijn bescheiden mening, dat de kans heel klein is dat hij die schadevergoeding ook zal krijgen. Helena de Boever, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van onze VRT-nieuwsredactie in Oost-Vlaanderen. Vertel eens, wat is er daar aan de hand in Ronsen?
1: Ja, ik neem je even mee naar het Boudewijnpark in Ronsen. Daar waren ze vorige week volop in voorbereiding voor een after-work-feest. Het is er de tijd van het jaar voor. Natuurlijk.
0: Ja.
1: De organisatoren zijn alles aan het klaarzetten. Ze zijn ook hekken aan het zetten om het park zo wat af te sluiten, zodanig dat het duidelijk is waar het feest plaatsvindt en waar niet. Tot er plots een man komt afstappen op een van de organisatoren, ook een gemeenteraadslid in Ronsen, Aaron de Meulemeester. En die jonge gast komt tol vragen. Of ja, een schadevergoeding, het is maar hoe dat je het bekijkt. Want hij vond dus dat het eigenlijk, ja, hij vond het wel niet kunnen dat hij die dag geen inkomsten zou kunnen hebben. Hij kon dus geen drugs dealen in het park, aangezien het werd afgesloten.
0: Ja. Dat meen je toch niet? Allee, dus die vraagt eigenlijk om een schadevergoeding omdat hij geen drugs kan dealen die dag vanwege dat feest. Ja, wat heeft dat gemeenteraadslid dan gedaan? Want dat is toch... Allee, ja...
1: Het is te zot voor woorden, inderdaad. Ja. Ik denk dat het gemeenteraadslid er ook zo over dacht. Hij was op dat moment ja, heel verrast en in shock natuurlijk. Je maakt het natuurlijk niet elke dag mee dat iemand een schadevergoeding komt vragen. Dat misschien nog wel, maar dat het een drugsdealer is die dag dan een dag niet gewerkt is, een dag niet geleefd zeker. Ja. Maar het gemeenteraadslid heeft het dan nadien wel op de gemeenteraad aangekaart.
0: Amai, die zullen ook raar gekeken hebben, denk ik, toch?
1: Ik denk dat het scheepcollege vooral ook in shock was. Maar jammer genoeg zou het wel vaker gebeuren dat er in dat park, in het Boudewijnpark in Ronsen, drugs gedeeld worden.
0: Ja, als je daar dan zo normaal over doet, dan kan dat bijna niet anders, toch? Dat is geen nieuw probleem daar dan.
1: Nee, inderdaad, jammer genoeg niet. De drugsdealers zetten blijkbaar zelfs hun openingsuren, tussen aanhalingstekens, op sociale media, op Snapchat, zodanig dat klanten hen zeker zullen vinden. Dus ja, het is inderdaad jammer genoeg in Ronsen, maar in heel veel steden en gemeenten eigenlijk vormen drugs een probleem. De burgemeester heeft ook wel gezegd dat de politie ermee bezig is. Eigenlijk elke dag gaan ze wel op pad om drugsdealers te klissen, om mensen ook van de drugs te houden natuurlijk. En de burgemeester zei ook, en dat is misschien wel goed om te weten, van soms lijkt het probleem misschien ook wel erger dan het is. Ik verklaar hem. De burgemeester heeft ook wel gezegd dat de politie ermee bezig is. Eigenlijk elke dag gaan ze wel op pad om drugsdealers te klissen, om mensen ook van de drugs te houden natuurlijk. En de burgemeester zei ook, en dat is misschien wel goed om te weten, van soms lijkt het probleem misschien ook wel erger dan het is. Ik verklaar mij nader. De politie voert wel onderzoeken, maar

0: Het Boudewijnpark. Wat misschien ook nog had gekund, is dat het gemeenteraadslid zelf naar de politie had gebeld, toen, op dat moment, om te melden wat hem was overkomen.
1: Ja.
0: De politie zit daar heel dichtbij en misschien had het dan wel nog kunnen dat een agent ter plaatse was gekomen en die drugsdealer had kunnen aanspreken.
1: Dat had ook nog een optie geweest, natuurlijk. Ja. Zeg, is de afterwork party, was dat nog plezant dan?
0: Het was heel leuk. Ja, het was vorige week nog tijdens de hittegolf, dus ik hoop dat er ook wat verkoeling was voor de mensen, maar ik denk dat het heel leuk was. Dus de werkende mensen, of de normale werkende mensen zal ik zeggen, hebben een fijne tijd gehad. De drugsdealer heeft wel geen schadevergoeding gekregen natuurlijk.
1: Oh, jammer zeg. Maar ja, proberen gaat mee, zeggen ze dan. Hè. Je leest er binnenkort alles over op VRT Nieuws. Helena de Boever van VRT Nieuws Oost-Vlaanderen, dankjewel voor het gesprek.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharons Legers.

fantastische muziek van Isabella A. En smeek maar niet om mij. Ja, onze planning ziet er vandaag iets anders uit. Het komt natuurlijk door de rode duivels. Want normaal gezien, om 7:10 kan je hier de groetjes doen. Maar om 7:10 gaan we even plaatsmaken voor Tom Boudeweel, want we moeten het echt over die rode duivels hebben. En dus doen we de zonnegroetjes even een uurke later, om 7:10. Maar dat is goed nieuws, want dat geeft jou ook gewoon meer bedenktijd. Want wie zou jij graag eens de groetjes willen doen? Is dat misschien aan de buren die voor je hond zorgen terwijl jij op reis bent? Of aan de kinderen die op kamp vertrekken of vertrokken zijn? Het kan allemaal. Laat het mij even weten. Hè. Je mag gewoon een berichtje sturen wie jouw zonnegroet krijgt. Laat het maar weten in de app van Radio 2. En zet er wel even je telefoonnummer bij, hè, zodat je zeker die groeten zelf kan overmaken. Ondertussen op het gemakkelijke wakker worden met Hot Chocolate en Girl Crazy.

0: zo'n ochtend dat de tijd voorbij vliegt. Het is alweer bijna 7 uur.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, Mirjam die wordt vrolijk wakker in Waregem, want die was gisteren na de 0-2 gaan slapen. En die wordt nu wakker met 3-2 voor de Rode Duivels. Hoe dat allemaal gelopen is, dat horen we nu in het nieuws.
9: 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn al tenminste 9 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev. Goedemorgen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen dus gewonnen van Senegal met 3-2. Ons land stoot door naar de 8e finales. Het werd een wedstrijd waarin de Belgen een 0-2 achterstand nog konden goedmaken. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke match.
10: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest zijn meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moret. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
9: En Jori Tielemans, die de beslissende penalty dus binnenschoot, was achteraf enorm opgelucht.
11: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben wij goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
9: Overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald, was dat het geval, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar werd het een groot feest. Peter de Kroebele was erbij.
12: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
13: Super goed dan, echt super content, echt waar. Heel woorden voor.
14: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor kracht. Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
15: Het was 0-2 en we zijn nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
12: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
16: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
17: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
15: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
12: De DJ ging lekker door hier. het feest van de duivelse opluchting.
9: Ons land gaat dus door naar de achtste finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte de afgelopen uren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Folarin Balogun kreeg wel rood en mag dus niet spelen in de match tegen de Rode Duivels. En die wedstrijd tegen de VS wordt trouwens gespeeld in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde op het WK. Dat versloeg uiteindelijk Congo met 2-1. Op linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht kunnen, die zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar, met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
18: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
9: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Dat blijkt uit cijfers van GOKA Vlaanderen, dat is de sectorfederatie voor de keurings- en rijexamencentra. Die sterke afname is volgens GOKA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 9 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op Oekraïense hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is daar juist gebeurd?
19: Wel, urenlang is Kiev bestookt met drones en raketten. Volgens een Oekraïense krant gaat het zelfs om een van de zwaarste aanvallen op de Oekraïense hoofdstad sinds het begin van de oorlog in 2022. Op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel, in brand staan en één flatgebouw is zelfs gedeeltelijk ingestort. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanvallen gericht waren op militaire doelwitten en energieinstallaties. Maar volgens de Oekraïners zijn vooral woongebouwen geraakt. Er zou schade zijn aan tientallen gebouwen en beide slachtoffers zouden ook verschillende kinderen zijn. Ook andere Oekraïnse steden lagen vannacht onder vuur. Buurland Polen heeft uit voorzorg straaljagers de lucht in gestuurd, maar heeft geen schending van zijn luchtruim vastgesteld.
9: Dankjewel, Veerle. Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten, dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. Die kwam meer dan 4 maanden geleden om het leven bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval, maar wordt pas later deze week begraven. Volgens Qatar is er wel al vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar op welke punten is nog niet duidelijk. Het weer, eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig. Vanaf de kust maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm. Zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. De WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal die zat vooraan in het nieuws. Die match eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand goed maakte in een onwaarschijnlijk slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Audio, video, analyse en reacties vindt u op sportza.be.
0: Dankjewel, Lode. Over naar jou dan. Hajo, naar de weg.
20: Ja, naar Brussel hebben we vertragingen van een kwartier ongeveer. Op de E40 vanaf Afligem en op de A12 ook een kwartier van Breendonk tot Londerzeel. Binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Grote Bijgaarde en Jette. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Hou rekening met files van zo'n 10 minuten voorlopig vanaf Kontig en vanaf Mechelen-Zuid. Naar Antwerpen, even kijken. 10 minuten erbij vanaf Zwijndrecht op de E17. Op de E313 ook in Wommelgem. Heeft te maken met een defecte auto daar. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
21: Sta op met Radio 2.
22: Sta op met Radio 2.
23: Sharon Slegers.
0: Welkom op deze toch wel leuke ochtend.

0: en pride. Ja, trots zijn we allemaal. En dat merk ik ook in de app van Radio 2. Daar is heel veel vreugde die gedeeld wordt rond de overwinning van de Rode Duivels natuurlijk. Radio 2. Want het is toch een ochtend die net iets zoeter smaakt dan anders, dankzij die Rode Duivels op het WK gisteren. Maar echt, wat een zotte manier dat de Rode Duivels die wedstrijd hebben omgegooid. En Jury Tielemans, die hem dan op het einde nog keihard binnenknalt. De Jury.
1: De Jury. En de goal! België op 3-2. Jury Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je penalty binnentrappen in deze fase van de wedstrijd. Einde van de wedstrijd. België keert voor de tweede keer in zijn WK-geschiedenis een zeer scheve situatie om. Rudy Garcia is de winnaar.
0: Ja, ongelooflijk. Ik krijg er nog altijd kippenvel van. En ik heb dat nu al, ja, ik weet niet, 3 keer gehoord deze ochtend of zo. Tom Boudeweel, collega bij Sportdag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. Ben jij al een beetje bekomen intussen?
2: Goh, stilletjes aan. Nu bekijk je dat allemaal een beetje door een andere bril. Maar meteen na de wedstrijd, we hebben samen met Peter van den Bempte commentaar gegeven. Toen moesten we toch even met de ogen knipperen, een beetje lang uit op onze stoel. Een beetje verdwaasd voor ons vooruitkijken. Want ja, we hebben niet echt beseft wat we daar hebben meegemaakt. Filip gaf het ook al even aan. Het is de tweede keer dat dat gebeurt. We waren er ook samen bij tegen Japan. Dat was dan ook een moeizame overwinning met 3-2, met die fantastische goal helemaal op het einde.
0: Ja, we hebben dit eigenlijk al eens gedaan, hè? Ja.
2: Ja, maar dat was toen anders, omdat de Belgen dan veel beter speelden. Ja. Nu was het echt een drama. Werden de messen al geslepen, de artikels waren al klaar met een vernietigende analyse. En dan moet je dat toch een beetje aanpassen. Toch? Ha,
0: wees eens eerlijk, Tom, had jij de hoop al opgegeven?
2: Ja, tuurlijk. Echt waar. Je zit helemaal niet in de wedstrijd. Je speelt een dramatische wedstrijd. Senegal was veel beter. Er was geen beterschap in de tweede helft. Dan zie je al die rare wissels van Rudy Garcia. Die uiteindelijk nog een beetje goed uitgedraaid zijn, veronderstel ik. En dan beginnen twee Rode Duivels nog wat onderling ruzie te maken. Dan denk je van, ja, dit is helemaal het einde. Maar dan plots, in minuut 86, ze hadden nog geen kans gehad in de tweede helft, draait het dan helemaal om en ja, zie je iets wat je denk ik maar 1 keer in je leven gaat meemaken. En daar waren we bij.
0: Ja, daar was je bij. Het is een stukje voetbalgeschiedenis, denk ik, inderdaad. We hadden het er kort al even over, of je haalde het dan al aan, die wissels van de bondscoach. Hoe moeten we daar nu naar kijken? Was dat tactiek, wel overwogen tactiek, of is dit puur geluk geweest?
2: Wel, wij hebben onze ogen uitgekeken. Omdat je dan toch De Bruyne eraf haalt. Doku, die heeft dit WK nog niet gepresteerd. Maar daarna haal je dan Hans van Aken naar de kant. Dus dat zijn allemaal jongens. Je moet scoren die doelpunten kunnen maken en die ook doelpunten kunnen aanbrengen. Lukaku moet je brengen, dat is logisch. Maar dan haal je De Kuyper eraf, wat toch de gevaarlijkste Rode Duivel was. Breng je Meunier erin, die ook in die eerste twee wedstrijden enorm is tegengevallen. Dus dan denk je, naar wat zitten we hier eigenlijk te kijken? Alsof hij wat de dobbelstenen aan het gooien is en zegt van, ah ja, nu jij. Maar uiteindelijk is het wel goed uitgevallen, want Meunier heeft een assist gegeven voor de eerste goal. En Moreira is er ingekomen voor zijn eerste minuten op het WK. Ik had al de voorbije wedstrijden afgevraagd, waarom speelt hij niet mee? Want ja, deze wissel heeft toch veel bepaald. Er is diepgang gegaan, snelheid, heeft heel goed gespeeld, die Moreira.
0: Ja,
2: en uiteindelijk heeft de coach wel gelijk natuurlijk, want België gaat door.
0: Ja, ongelooflijk eigenlijk. Nu komen we uit tegen Amerika, hoe moeten we dat inschatten?
2: Ja, dat is natuurlijk het thuisland. Ik was zwaar onder de indruk van hun eerste twee wedstrijden. Mm-hmm. Omdat ze heel veel intensiteit hebben gebracht. Die derde wedstrijd tegen Turkije, dat was met een halve B-ploeg. Nu hebben we nog een stukje gekeken naar hun 16e finale, want dat was meteen na ons. Toen speelden ze tegen Bosnië, een laag blok. Was het niet absoluut de top, maar was het toch heel efficiënt. Maar belangrijk vind ik wel, is dat de Balogun, toch hun hele goede spits, Die heeft er al 3 gemaakt, vandaag ook weer. Die is geschorst, want die heeft een rode kaart gekregen.
0: Oh.
2: En dat is natuurlijk, speelt natuurlijk wel in de kaart van de Rode Duivels. Maar het wordt zeker een match om naar uit te kijken, ook nu hier weer in Seattle. Omdat het is tegen USA. We hebben Trump nog nergens gezien. Dus stel je voor
0: dat
2: hij komt kijken.
0: Oh.
2: Ja, dat komt. Wie weet.
0: Wauw, ja, dat zou echt ongelooflijk zijn. Hè? En ik vind het nu al ongelooflijk om te zeggen dat wij gewoon naar de 8e finales gaan. Dat op zich is al waanzin, maar het gaat gebeuren. Dus voilà. Nog een klein feestje daar of toch in je bed, Tom?
2: Het zal in bed te doen zijn. Collega's zijn vertrokken om nog iets te gaan eten. We hebben alleszins onmiddellijk patat opgezet in de auto met de ramen open, omdat hier en daar nog wel wat Belgen aan het wandelen waren. En we toch even met de bol gingen in de auto met de cameraman en Tess die uit het raam hingen. Dus dan hebben we ons wel even laten gaan, maar uiteindelijk is het morgen weer een vroeg dag. Hè?
0: Voilà, dan is het weer gewoon werkendag op naar de volgende WK-matchen. Zeg, Tom, geniet er daarvan en maak er daar vooral nog een heel fijn WK van.

0: Somber en Homewrecker. Ik moet zeggen, ik stond vanmorgen vroeg voor mijn kleerkast en ik dacht, kan dat nu een broek aandoen vandaag? Maar ja, het is toch een van de minder warme dagen. Wat voor weer we de komende dagen krijgen, dat mag Sabine ons zo meteen even vertellen.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Radio 2.

0: benieuwd of de zon ook zal schijnen aan de zee en aan het strand bij Radio 2 aan zee in Blankenbergen. Want op donderdag 20 augustus om 19:30, dan is ze erbij, onze Lisa Lewis. Ja, Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ik moet eerlijk zeggen, Sabine, al mijn kleedjes die lagen in de was. Dus ik heb vanochtend eigenlijk een broek gekozen. Ook omdat het eigenlijk nog best wel frisjes was op dat moment. En de voorbije dagen zelfs de poepverwarming heb moeten aanzetten in de auto. Maar nu vraag ik mij af, ga ik spijt hebben van die broek straks?
1: Het hangt er vanaf waar je gaat zitten, in de zon of in de schaduw.
0: Ah, okay.
1: Dat geeft al een groot verschil. Het gaat misschien een beetje te warm zijn, maar ik snap het wel. Want de nachten zijn zeker fris en het uur waarop jij moet opstaan, is het nog koel. Dus dan kun je zeker wel een lange broek dragen. Maar straks gaan we toch opnieuw naar hier en daar een zomerse 25 graden.
0: Oh ja.
1: Dus dan is het misschien een beetje te veel. Maar de zon die gaat eventjes ook verdwijnen. Want we zitten nu met nog mooie zonnige momenten. Maar er komt een zwakke storing dichterbij. Dus al gauw gaan we vanaf het westen meer wolken krijgen deze voormiddag. En kan er ook een beetje lichte regen of wat motregen vallen. Maar het is weinig, het stelt weinig voor. En dan na de middag wordt het opnieuw droog. En krijgen we opnieuw opklaringen, zelfs mooie opklaringen vanaf de kust. En daar horen dan maxima bij van 21 tot 25 graden. En een matige wind, aan zee soms een vrij krachtige, dus meer wind dan gisteren.
0: Mm-hmm.
1: Een zuidwestenwind, aan de kust soms rukwinden tot 55 km per uur. En die draait dan later naar west tot noordwest. Voor volgende nacht wordt het opnieuw vrijwel helder. Af en toe wat lage wolkenvelden misschien van over zee. Vooral over het westen en het noorden van het land. Dus vooral over Vlaanderen. En het wordt koel. Temperaturen tussen 9 en 14 graden. En dan morgen een mooie dag. Wat wolkenvelden. Aangenaam ook. 20 tot 25 graden. Ook zaterdag mooi. Iets warmer. Tot 27 graden. Zondag zijn er dan wat meer wolken. En is er kans op wat regen over het noorden van het land. Maar we geraken opnieuw tot die 25 graden. Maandag is er licht wisselvallig weer met kans op misschien een spatje regen. Maar blijft nog altijd best wel aangenaam zomers tot 25 of 26 graden. En dan voor dinsdag en woensdag, Sharon, is het wat onzeker. Dus er zijn zwakke storingen en die kunnen eventueel voor wat meer bewolking zorgen. En misschien ook een beetje gedruppel. Maar die temperatuur blijft wel aangenaam tot 24 graden.
0: Oké, goed. Maar dus ja, misschien toch morgen het broek thuis laten?
1: Ja, denk het wel.
0: Ja, dan is het weterig worden, dat willen we ook niet, hè?
1: Ja, denk ik.

0: terug naar de jaren 2000. Naar de Nillies met Gwen Stefani en Aiken en The Sweet Escape. Zeg, vertel eens. Waar vertrek jij binnenkort naar vakantie? Wat is jouw vakantiebestemming? Ben ik heel benieuwd naar. Mag je mij laten weten in de Radio 2-app. En wij gaan straks naar de Kempen, want die zijn blijkbaar razend populair.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Half acht, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. In Vilvoorde sluit collageen- en gelatinefabrikant PB Liner zijn fabriek. Dat is gisteravond beslist op een bijzondere ondernemingsraad. PB Liner, een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, zocht al een tijdje naar een overnemer, maar die is niet gevonden. Met de sluiting verliezen 140 werknemers hun job. Voor de vakbonden komt het nieuws hard aan, zegt Olivier van den Einde van de Socialistische Vakbond ABVV.
1: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws. Maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was. Maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlo Chemie op botste. Namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
0: Internat heeft burgemeester Ines Wales 6 jongeren een tijdelijk plaats- en samenscholingsverbod opgelegd. Het gaat om jongeren tussen de 14 en 17 jaar. De gemeente kampt al een tijdje met overlast in het centrum, lawaaihinder, vandalisme, druggebruik en intimidatie. Het gemeentebestuur en de politie zijn eerst gaan praten met de jongeren en hun ouders. Burgemeester Wales wil met het verbod niet alleen overlast voorkomen, maar ook vermijden dat de jongeren in de problemen geraken. Op het Dumontplein in Sint-Pieters-Woluwe zagen zo'n 1000 voetbalsupporters gisteravond hoe de Rode Duivels wonnen van Senegal op het WK-voetbal. De overwinning werd daar uitbundig gevierd.
2: Wij geloven niet in het begin, maar ze hebben toch gelukt, dus wij zijn zeer tevreden.
3: Geweldig, dat was kei spannend. Allee, we hadden echt geen hoop meer en dan ineens scoren, scoren, scoren. Ja.
0: De kerk van Lovenjoul Bierbeek wordt een sociale buurtwinkel. Sociale kruidenier de Savoy verhuist van de oude pastorij naar de kerk. Het gebouw wordt ingedeeld in een winkelgedeelte en een koffiehoek, bar en speelruimte. En in Brussel trok gisteren de omgang door het centrum het eeuwenoude spektakel dat de hoofdstad terugbrengt naar de renaissance. Ongeveer 1400 figuranten, waaronder ridders, muzikanten en kruisboogschutters, namen deel aan de historische stoet. Het evenement herdenkt de intrede van keizer Karel en zijn zoon Filip in de 16e eeuw. Zowel bezoekers en figuranten genoten van het spektakel.
4: Het is ook iets anders en we vonden het prachtig.
5: Het is altijd plezant als muzikant als je appreciatie krijgt voor je spel. Hè, ja.
0: Morgen trekt de omgang nog eens door de straten van Brussel. Eerst zonnig, daarna bewolkt met lichte regen, maxima rond de 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
6: Zo meteen nog een fantastische plaat uit de jaren 90, waar jij nog op gefeest hebt, hè?
7: Absoluut, in mijn studententijd. Kijk. Heel op gedanst.
6: Als je wil ontdekken welke dat is, blijf luisteren. Wij gaan ondertussen aan de weg kijken wat er daar allemaal gebeurt.
7: Ja, in Zwijnaarden, daar moet je opletten voor een ongeval op de aansluiting vanuit de E40 naar de E17 richting Kortrijk. Dus eigenlijk op de invoegstrook daar een beetje uitkijken dus. Verder naar Brussel hebben we files van zo'n 20 minuten vanaf Aalst op de E40. Op de A12 20 minuten van Breendonk tot Londerzeel. Dat is extra druk te bewerken op de E19 natuurlijk. En op de E40 vanuit Luik ook een kwartier vanaf Heverlee. Binnenring rond Brussel begint vol te lopen hoor. 20 minuten ben je kwijt tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de E19 Antwerpen-Brussel nog steeds daar. Die werken bij Mechelen-Noord. Je moet in beide richtingen over twee smalle rijstroken. In beide richtingen zorgt dat voor ongeveer een kwartier file. En in Mechelen-Noord zelf zijn ook een aantal op- en afritten tussen de N16, R6 en E19 gesloten. Meer informatie daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer. Naar Antwerpen dan op de E313. Daar ben je een kwartier kwijt van Rans tot Wommelgem. Heeft te maken met een defecte auto. En op de Antwerpse ring tot slot richting Nederland een klein kwartier aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
8: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
9: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
10: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
11: In Walibi!
12: Tot en
11: met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
12: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
13: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
14: Mama, is mijn broodels klaar?
15: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
16: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
14: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
12: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
17: Hoogstraten.
12: Hoogstraten aardbeien.

0: Ohio heeft hier daarnet bekend dat hij op dit nummer in de jaren 90 uitging. En nog geen klein beetje gooide hij erachter. Ik heb daar allerlei beelden bij. Maar goed, kijk. Robin S. en Show Me Love. Zeg, vertel mij eens, waar gaat jouw vakantie naartoe deze zomer? Al heel wat mensen hebben hun plannen gedeeld in de Radio 2-app. Nele van de Kastelen bijvoorbeeld uit Damme. Die laat weten dat ze dinsdag voor een week naar Schotland gaat, samen met een oud collega. We huren daar een auto en zullen proberen genieten van de natuur. Dat zal wel lukken, denk ik. Nele, gaat niet zo moeilijk zijn. Sophie Huigen uit Stabroek, die zegt dat ze 2 weken naar Blankenbergen komt. De eerste 2 weken van augustus kunnen we elke dag hallo komen zeggen. Ja, doe dat, hè, want vanaf morgen... Volgende week maandag zitten wij daar aan de pier met Radio 2 aan zee. Wordt super plezant. En Geert Rampelberg uit Londerzeel die gaat volgende week naar Nieuwpoort. Dat doet hij blijkbaar al meer dan 20 jaar. Het hadden evengoed de Antwerpse Kempen kunnen zijn. Want die zijn populairder en populairder bij toeristen. Hoe dat komt, dat gaan we zo meteen even checken op camping De Groene Linde in Brecht.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
2: Sharon Slegers.

0: Ja, sfeertjoor hier deze ochtend. Iedereen met een grote glimlach, omdat die Rode Duivels natuurlijk gewonnen hebben van Senegal met 3-2. Hoe zot is dat? En dat maakt de ochtend eens zo goed samen met deze Phil Collins. En Susudio. Radio 2. Bovendien is de zomervakantie begonnen. Veel mensen die zijn al met vakantie of die vertrekken binnenkort. En je hoeft niet altijd ver weg te gaan. Het is echt ook prima vertoeven in eigen land. In de Antwerpse Kempen bijvoorbeeld, want die lokte vorig jaar meer toeristen. En ze deden het ook opvallend beter dan andere Vlaamse toeristische regio's. Vooral kamperen in de Kempen is populairder dan ooit. Dus we gaan even naar een camping, hè? Naar die van André Wens. Dat is camping De Groene Linde in Brecht. André, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, zeg, de Kempen die wordt steeds populairder. Heb jij ook veel meer werk dan ja, in vergelijking met een paar jaar geleden? Merk je dat daar?
1: Ik merk wel een groei in het aantal dagkampeerders of kortetermijnkampeerders, inderdaad, ja.
0: Oké, en kan je dat in cijfers ongeveer inschatten of beschrijven?
1: Ik merk toch een groei van een 20% ten opzichte van voor corona, ja.
0: Ja, oké. Ja, dat is toch wel een groot verschil. En vooral kamperen blijkt dan populair te zijn.
1: Ja, inderdaad. Ik ook heel verrassend, maar dus tenten worden voor mij veel populairder.
0: Ja?
1: Waar ik vroeger af en toe een kampeerder had met een tent, heb ik nu regelmatig mensen, jong en oud, met tent.
0: Mm-hmm.
1: En ook campers en caravans zijn terug populairder aan het worden. Ja.
0: Oké, ja, als ik campers en caravans hoor, dan denk ik vooral aan de Nederlanders. Is dat ook vooral het publiek dat je trekt of ook nog andere nationaliteiten?
1: Ja, door mijn ligging. Ik lig op de Noord-Zuidas.
0: Ja.
1: Ik heb veel Nederlanders die naar het zuiden trekken of terugkomen en die een nachtje of enkele dagen langer blijven.
0: Ja, zeg, en wat maakt de Kempen dan volgens jou zo'n populaire bestemming?
1: Dichtbij, groen en moderne accommodatie, ja.
0: Ja. Ja, het is wel echt de Kempen, de stille Kempen, maar vooral ook de mooie Kempen natuurlijk.
1: De mooie Kempen en dan trappisten Westmalle bij mij, dat is persoonlijk bij mij in de zaak. Ik merk toch dat er heel veel vragen is achter zullen van die toeristische doelen, zoals de trappisten Westmalle, mooie fietstochten,
0: knooppunten. Ja, ja. Ons land is zo mooi, hè. Echt waar. En we hebben zo fijne streekproducten. Eigenlijk hoef je echt niet ver te gaan om er iets moois van te maken. Als je daar graag meer over wil weten, over dat toeristische succes van de Kempen, lees dan zeker het artikel op VRT Nieuws. Zeg, even een vraag, André. Is iedereen daar al wakker of liggen ze nog in hun bed na de duivels?
1: Ik denk dat er nog wel aan bekomen zijn van de voetbal. Ja.
0: Was het feest bij jullie? Of,
1: Ja, toch altijd. Het is altijd... We hebben een groot scherm en dat wordt dan toch echt goed gevolgd.
0: Ja, dat snap ik helemaal. En dan zeker als we winnen natuurlijk. Ik zou zeggen, zet de radio daar gewoon wat luider, André. Want de Romeo's die gaan ervoor zorgen dat de camping wel wakker wordt. Maak er een mooie dag vandaag, ja, hè.

En ik zag jou maar even. Is dit een nieuwe zomerhit? Dat is de vraag natuurlijk. Eén ding weet ik wel zeker en dat is dat ze op maandag 27 juli om 3:30 gewoon bij ons op ons podium staan bij Radio 2 aan Zee. En het hele overzicht van alle artiesten, ja, dat vind je bij Radio 2 op VRT Max. Volg ons daar even en dan hoef je gewoon niks te... Radio 2. Dat is de vraag natuurlijk. Eén ding weet ik wel zeker en dat is dat ze op maandag 27 juli om 3:30

betrokken zijn. Het kan allemaal. Laat het mij eens even weten aan wie jij zo meteen de groetjes wil doen op de radio. En mag je dat doen door een berichtje te sturen in de app van Radio 2. Dit zijn de Four Seasons.

0: En dat was zeer, zeer heet allemaal. Niet alleen dankzij de hitte. Roxy Dekker en jouw idee. En zo is het weer bijna 8 uur. Zometeen het nieuws om je bij te praten over wat er allemaal gebeurt.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Helemaal.
6: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Geef jezelf even een high five, dat helpt om de dag goed te beginnen. Net zoals de nieuwe gast in de nieuwe aflevering van de podcast Peter van de Veire en De Zandloper.
8: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Wie dat is, dat hoor je straks na het nieuws.
9: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn nu al tenminste 11 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev.
10: 5 minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de 8e finale. Tielemans tegen de jou. Tielemans. En hij schopt hem erin. België is er door. België zit in de 8e finale. Het wonder is geschied.
9: Ja, met deze strafschop plaatste de Rode Duivels zich gisteravond op het WK voetbal. Dus voor de 8e finales inderdaad. Na zenuwslopende verlengingen klopte ons land uiteindelijk Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een memorabele wedstrijd.
11: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen. Met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2, België door naar de 8e finale, na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
9: En dat de Rode Duivels die 0-2 achterstand nog konden goedmaken, was een klein mirakel, maar Romelu Lukaku bleef er wel in geloven, zegt hij.
12: Speel met ballen aan je lijf en dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat de wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat hebben we gedaan.
9: En overal in het land hebben mensen de match gevolgd op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar is het een groot feest geworden. Peter de Kroepelen was erbij.
13: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
14: Super goed dan, super content, echt waar. Heel woorden voor.
15: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor tact. Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
16: Het was 0-2 en we zeiden nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
13: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
17: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
18: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
19: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
13: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de...
3: duivelse opluchting.
9: Ons land gaat dus door naar de 8e finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte gisteren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Balogun kreeg rood en mag dus niet spelen tegen de Rode Duivels. Wie de match live wil bekijken zal wel de wekker moeten zetten, want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich trouwens voor de volgende ronde nadat het Congo klopte met 2-1. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen gisteren mogen nog niet alle bewoners terug naar binnen. Er bleef de hele nacht nog brandwacht en bewaking aanwezig.
5: Op zulke panden komen er heel veel mensen die nieuwsgierig zijn en die eventueel naar binnen kunnen, waardoor ze zelf in gevaar kunnen geraken. Want er zit binnen heel veel roets van de rook dat stilletjes naar beneden gaat. Zodoende houden we de ingang in de gaten. Maar ook zodat er geen dieven binnentreden, want de pand is helemaal leeg.
9: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. Bij de brand zijn 5 mensen omgekomen. De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister en er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen leggen. Ongeveer 7000 studenten nemen vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. Dat vindt opnieuw plaats op de Heizel in Brussel. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties en werden computers gebruikt. Maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het examen nu niet meer digitaal. Dat zegt de voorzitter van de examencommissie, Jonas Brouwers.
20: Ik heb altijd gezegd dat ik niet gekant ben tegen digitale examens, maar zolang dat we daar geen veilig en afdoende fraude of minimaal fraudegevoelig systeem voor hebben, dan zullen we het doen op pen en papier. Dat is nog altijd de meest robuuste basis en de studenten kennen dat ook van in de scholen. Ik denk dat we daar niets mis mee doen en zodra dat we een alternatief digitaal hebben, dan zal ik dat met alle plezier bekijken.
9: Ruim 500 mensen houden toezicht tijdens het examen. Morgen en overmorgen nemen ook nog eens enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. In Kiev zijn nu al zeker 11 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is er juist gebeurd?
21: Wel, de hele nacht is Kiev bestookt met drones en raketten. En op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel in het centrum, in brand staan. En een flatgebouw is zelfs deels ingestort. Een Oekraïnse krant noemt het de grootste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanval een vergelding was voor recente Oekraïnse aanvallen op Rusland en dat ze gericht waren tegen militaire doelen en energieinfrastructuur. Maar de Oekraïnse overheid zegt dat vooral burgerdoelen zijn geraakt en dat er verschillende kinderen bij de slachtoffers zijn. Ook andere Oekraïnse steden lagen vannacht onder vuur. Even was er ook paniek in Polen. Daar zijn verschillende straaljagers gemobiliseerd, maar er is geen schending vastgesteld van het Poolse luchtruim.
9: Veerle, dankjewel. Het weer dan nog. Eerst kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw zon. Vanaf de kust maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer. Opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag nog veel zon en warm. Zondag dan wat meer wolken met een kleine kans op regen. We openden het nieuws met de memorabele WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal. Die eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand toch goed maakte. In een zenuwslopend slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Lode. Ja, die Rode Duivels, dat wordt nog de talk of the day, hè, aan de koffiemachine.
22: Dat zal de hele dag nog duren, denk ik.
0: Ik ook, bij de bakker, krantenwinkel, het zal wel zijn. Ja, het is staf, het is echt knap wat ze gedaan hebben. 184 kilometer file op de weg intussen.
22: Ja, het is heel druk naar Brussel op de E40 vanuit Gent. Je verliest een half uur vanaf Aalst. Het heeft ook te maken met een ongeval in Afligem. Op de A12 een kwartier bumperen bij Aartselaar. En verder ook nog eens een klein half uur van Breendonk tot Londerzeel. Op de E40 vanuit Luik, ook 20 minuten vanaf Bertem. Nu die drukte op de A12, dat heeft te maken met de werkzaamheden op de E19 Antwerpen-Brussel. Daar moet je bij Mechelen-Noord in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Richting Brussel levert dat een kwartier file op vanaf Kontig en richting Antwerpen 20 minuten vanaf Mechelen-Zuid. En de romrijders ook een half uur op de N1 gewestweg van Kontig naar Mechelen. De binnenring rond Brussel vrij druk ook, 25 minuten vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. Verderop ook een kwartier van Wezenbeek tot Leonard. Dat komt door een defect voertuig. Verder naar en rond Antwerpen files van een kwartier ongeveer. Dat valt redelijk mee. Dat is op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 vanaf Massenhoven. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
0: Dankjewel, Hajo.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sta op met Radio 2.
23: Sharon Slegers.
0: Het is een mooie donderdag met de overwinning van de Rode Duivels op het WK. En ik heb ook nog een belangrijke primeur die ik straks op je loslaat.
2: VRT Radio 2.
0: Een primeur, Sharon, hoor ik jou nu denken?
23: Jawel.
0: Maar nog even geduld, hè. Je weet, geduld is een schone deugd. En je gaat het heel leuk vinden, dat weet ik nu al.

0: Edwin Collins en A Girl Like You. Ik merk veel mensen die nieuwsgierig zijn natuurlijk. Ik heb jullie een beetje warm gemaakt voor die primeur. Kan je al een klein tipje van de sluier oplichten, wordt er mij gevraagd. Wel, het gaat over Hallo Radio 2. Maar dat is dus voor straks.
1: Sta op met Radio 2. De zonnegroet.
0: Eerst is tijd om de groetjes te doen. En kostbare zendtijd, dat is ons geschenk aan jou de hele zomervakantie lang. Want jij krijgt hier de ruimte om de groetjes te doen aan mensen die dat echt verdienen. Omdat ze iets voor jou doen wat misschien wel lief is, of gewoon omdat het toffe mensen zijn die je al lang niet meer gezien hebt en die je even van je wil laten horen. Wel, het kan allemaal. En vandaag worden de groetjes overgemaakt door Anne-Katrien Poelmans uit Oudenaren. Anne-Katrien, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Sharon.
0: Jouw werkshift is eigenlijk net begonnen. Waar sta jij momenteel?
2: Ik sta in de hulppost op de camping in Werchter.
0: Ah ja, Rock Werchter natuurlijk. Dat begint vandaag. Het is dag 1, hè?
2: Het is vandaag dag 1, ja, inderdaad.
0: Dan ben ik benieuwd. Welke mensen komen er zo vooral bij jullie terecht?
2: Oh, een beetje van alles. Onderkoelingen, van 's nachts te lang buiten te liggen. Schaafwondjes, brandwondjes, van alles. Medicatie in bewaring brengen.
0: Ja.
2: Is echt,
0: je hebt het allemaal
2: heel
0: al gezien, denk ik. Is het alleen van werken, of kan je ook af en toe een concertje meepikken dan?
2: Het is werken van 8 tot 8, dus het zijn lange shiften. Maar daarna mogen wij wel een concertje meepikken.
0: Ah, kijk, dat is ook wel eens tof.
2: Ik hoop dat ik Charlotte een beetje kan meepikken.
0: Ah ja, grote fan?
2: Nee, maar ik heb het al eens gezien op Pukkelpop. Ik vond het wel superleuk, dus ik wil wel eens terug gaan.
0: Ik heb zo het gevoel dat dan daar in die tent van het Rode Kruis toch even uit de bol wordt gegaan. En jullie hebben groot gelijk. Anne-Katrien, jij levert goed werk daar, maar je bent niet alleen, want er zijn heel veel vrijwilligers daar. En aan die mensen wil jij graag de groetjes doen.
2: Ja, ik wil aan al mijn collega's heel graag superveel groetjes doen en ze heel veilige en fijne Rockwerchter wensen.
0: Ja, ik denk dat dat wel gaat lukken, dat het een hele mooie editie mag worden daar. Maak er een mooie dag van en die groetjes zijn bij deze overgemaakt.
2: Doen we. Ja, voor jullie ook. Daarna. Met Radio 2.
1: De zonnegroet.

0: goesting in de dag krijg je wel met dit nummer, hè? Alphabeat en Fascination. Wil jij morgen ook graag de groetjes doen? Dat kan. Laat dan nu al even van je horen in de Radio 2-app. Ja, zeg, we moeten eerlijk zijn, er is veel euforie vandaag in Vlaanderen. Iedereen is zo blij met de overwinning van de Rode Duivels in de 16e finale van het WK voetbal. Maar, en daar moeten we ook bij stilstaan, er is ook verdriet. Want gisteren zijn bij een brand in een appartementsgebouw op Linkeroever 5 mensen gestorven. Dat nieuws heb je vast en zeker wel gezien of gehoord of gelezen. En de buurt daar die verkeert nog steeds in shock. Onze VRT-nieuwscollega Bart Segers die is daar nu ter plaatse in Linkeroever. En we gaan zo meteen even live naar daar.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
4: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
3: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
4: Oké. Okay.
3: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
5: Enagreen.
3: Energierebellie.
6: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
10: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Wat?
11: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo.
13: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Radio 2.
1: Radio 2.

0: Maxime en Babette en hoe dan ook. Ja, en dan gaan we toch even naar Linkeroever in Antwerpen, want wat een beelden zagen we gisteren van daar komen. Het heeft daar gisteren hevig gebrand in een appartementsgebouw. 5 mensen die zijn er gestorven en de brand die is ondertussen geblust. Maar ja, zo, hoe is de voorbije nacht geweest? De buurt verkeert daar nog steeds in shock. We gaan even naar Bart Segers van de VRT Nieuwsredactie in Antwerpen. Die staat daar voor ons op Linkeroever. Bart, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Sharon. Ja. Ik hoor jou zeggen in shock. Dat klopt wel, want ik heb daarnet met een vrouw gesproken die hier met haar hond voorbij kwam gewandeld. Die woont in het rechtse gedeelte, het minst getroffen gedeelte van dat appartementsgebouw. Mm-hmm. Maar het was te moeilijk voor haar om daarover te praten. Ze zei, het was een verschrikkelijke nacht. Het is heel moeilijk om te verwerken dat hier vlakbij ons appartement 5 mensen overleden zijn gisteren tijdens die verwoestende brand. Mm-hmm. Ik ben ook eens even rond het gebouw gelopen, Sharon. Vanmorgen. Ja, op het eerste gezicht is daar nu niet veel van te merken. Aan de linkerkant hangt nog altijd wel een stevige brandlucht. Dat merk je wel daar. En bij mij staat ook een van de bewoners van ja, toch wel het zwaarst getroffen gedeelte van dit appartementsgebouw op Linkeroever. Walter Kallebout, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij hebt hier niet kunnen slapen vannacht. Waar dan wel?
2: Wij zijn gelukkig bij de zoon terechtgekomen. En we hebben heel veel aanbiedingen gekregen. Dus solidariteit is echt onvoorstelbaar. Dus heel veel mensen die hun woonst en Airbnb hebben aangeboden.
1: Honderden berichten, zeg je me daarnet. Hè?
2: Ja, honderden. Ik denk 500-600 WhatsAppjes die nog moeten beantwoord worden. Echt fantastisch qua steun. Dus dat doet echt enorm deugd. Enorm.
1: Heb je geslapen?
2: Ik heb geslapen. Niet zo goed, maar ik heb geslapen, gelukkig wel, ja.
1: Ja, we staan hier nu op de parkeerstroken naast of voor het gebouw. Waar woon jij nu precies, Walter?
2: Op de 8e verdieping, maar het appartement dat je van hieruit ziet is het appartement van mijn schoonouders. Wij wonen aan de achterzijde. En langs de zijde, opzij, waar de terrassen zijn, daar zijn we eigenlijk bevrijd of geëvacueerd door de brandweer.
1: Met een ladder dan ben je naar beneden gekomen?
2: Ja, met de ladderlift. Mijn ouders, mijn schoonouders beter, met de brancards naar beneden. Mensen van 92 en 89 jaar. Dus ja, dat was wel heavy inderdaad.
1: Ja. En jullie zijn er dan wel ja, levend gelukkig uitgekomen. Maar je bent echt wel mensen verloren gisteren die je heel goed kende.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Heel, heel, heel fijne, heel lieve bewoners die hier ook al heel veel jaren wonen. En dat is echt verschrikkelijk. Je moet er ook niet aan denken welke ja, doodstrijd die gestreden hebben. Dat, is echt, dat heeft me ook wel wakker gehouden, vannacht ook wel. En dat is heel pijnlijk. We hebben nog heel lang, ik moet wel zeggen, we zijn ontzettend blij met de hulp van de brandweer, met ambulance, politie, mensen van Hoofdterschelde waar we opgevangen zijn, waar we eten, drinken gekregen hebben.
1: Ja, het woonzorgcentrum hier aan de overkant is dat.
2: Ja, dat is echt fantastisch geweest, moet ik wel zeggen, maar ja, ik begrijp ook dat die mensen lang gewacht hebben met informatie, omdat ze ook 100% zeker willen zijn over de slachtoffers. Dus dat is heel lang wachten geweest.
1: Ja, zelfs de koning is hier gisteren geweest. Heb je die ook gezien en gesproken?
2: Ja eventjes. Ja. Het was een beetje een vreemd zicht, want ik stond nog, ja, ik had geen schoeisel aan. Ik stond er nog met een singletje, met een short aan. Stinkend naar de rook. Maar het was wel fijn inderdaad, het bezoek. Dat hij geweest is en de gouverneur en de burgemeester en de eerste minister. Het was echt, ja.
1: Ja. Zei de koning ook iets tegen jou? Of?
2: Nee, hij luisterde gewoon.
1: Oké, ja. We zijn nu natuurlijk een dag na die brand. Hè. Jij weet nu nog altijd niet wat er precies in jouw appartement gebeurd is.
2: Dat is verschrikkelijk. Dat is heel gek. Dat weegt natuurlijk absoluut niet op tegen het verlies van de mensen die er niet meer zijn, maar voor ons is het ook, ja, ze hebben gezegd, er zijn appartementen die toteloos zijn. Er zijn erbij die er echt nog goed uitzien. Wij weten echt niks. Dus uit veiligheidsoverwegingen mogen we ook niet binnen.
1: En hoe lang zal dat nog duren?
2: Geen idee. Dagen, weken, maanden, we weten het zelf niet. We weten het echt niet. Dus we hopen vandaag wat meer informatie te krijgen. En zo rap mogelijk binnen, want het zijn kleine spulletjes. Hè. Het is identiteitskaarten, laptops, van mijn schoonouders zelfs, de batterijlader van oorapparaten, brillen, alles hier binnen eigenlijk. Hè.
1: Ja, allemaal zo van die praktische dingen natuurlijk. Hè. Maar jij woont hier 38 jaar, ja, zal je hier nu ook blijven wonen?
2: Dat is een vraag die momenteel nog niet aan de orde is, denk ik. Weet je, wij wonen naast mijn schoonouders, weten ook niet wat daar gaat gebeuren. We hebben een beetje de zorg voor hen ook. En dat is even afwachten. Dat zijn dingen die de komende dagen, weken allemaal een beetje moeten bekeken worden, denk ik. Ja.
1: Ja, Sharon, Walter die mag dus nog niet binnen hier in het gebouw om te gaan kijken naar zijn appartement. Nu, helemaal beneden zien we hier wel dat de voordeur van dat gedeelte open staat. Dat is zo omdat er al schoonmaakploegen zijn aangekomen die gestart zijn met de opkuis na die brand. Om eventueel de roetschade al te beginnen wegnemen enzovoort. En ik sprak hier vanmorgen al heel vroeg, rond 7 uur, met iemand die hier in een auto zat te wachten. Ik dacht dat dat iemand was die hier ook woonde of spullen kwam ophalen. Maar dat bleek een brandwacht te zijn. Hier heeft heel de nacht iemand aan de ingang gestaan, die moest beletten eigenlijk toch wel dat mensen hun spullen zouden proberen op te halen. Die heeft dan ook een aantal mensen toch moeten aanspreken en sensibiliseren om dat niet te doen. Dus het gebouw is ook heel de nacht door bewaakt geweest. Nu begint er wat beweging rondom te komen natuurlijk. Allemaal vakmannen die toekomen om alle problemen hier op te lossen in het gebouw.
0: Ja, maak het maar mee, denk ik dan. Dat moet iets zijn wat je je leven lang niet vergeet. Dat is in ieder geval zo. Wens Walter en iedereen daar heel veel moed en sterkte van ons. Dankjewel Bart, om er voor ons te zijn.

0: Brian Ferry en Don't Stop the Dance. Ja, die brand van gisteren op Linkeroever. Er valt veel over te vertellen en iedereen leeft mee, dat is duidelijk. Als je er graag alles over wil lezen, alle laatste updates, die kan je ook vinden op VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Maar nu naar het nieuws uit jouw buurt.
2: 8:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. De gemeente Rotselaar is klaar voor 4 dagen Rockwerchter. Gisteren kwamen de eerste kampeerders al aan op camping The Hive. Vandaag gaat het muziekfestival echt van start. Ook de politie is er klaar voor. Zij controleren dit jaar op het bezit van drugs rond het festival. Korpschef Karen Plasgaard.
3: Maar we hebben besloten dit jaar bij de instroom van de festivalgangers naar de Hive te controleren, omdat drugs uiteraard niet getolereerd worden in en rond het festival. En op het moment van de instroom zijn zowel de festivalgangers als ook een bagage en het voertuig op één en dezelfde locatie aan te treffen, wat het voor ons makkelijker maakt om eventuele drugs ook te kunnen aantreffen.
2: Na meerdere meldingen van vandalisme en diefstal gaan de begraafplaatsen in Linter 's nachts op slot. Ze worden afgesloten met een ketting- en cijferslot. Een voorstel van gemeenteraadslid Stef Joris.
4: We stellen vast dat niet alleen in onze gemeente, maar ook in de buurgemeenten er toch een plaag is van diefstallen, van metalen, dus vooral over kruistekens op de graven. Die zijn wel veranderlijk van messing, maar ik kan er eigenlijk niet veel mee aanvatten. Maar dat geeft wel dus natuurlijk dat die kerkhoven worden gevandaliseerd.
2: Het slot is een goedkopere oplossing dan camera's. Recordcijfers in de maand juni voor provinciedomein De Halve Maan in Diest. Zowel het domein, maar vooral de zwembaden lokten veel volk. De zwembaden waren 7 keer uitverkocht. En daar zit het warme weer natuurlijk voor iets tussen, zegt de deputeerde Ans Gevenels.
5: Zeker en vast voor het zwembad, waar dat we echt nu toch wel in jaren het record gebroken hebben dat we maar liefst bijna 30.000 zwemmers hebben mogen ontvangen in ons zwembad. En meer dan 12.000 bezoekers aan het domein zelf.
2: De Sint-Lambertuskerk van Lovenjoul Bierbeek wordt een sociale buurtwinkel. Sociale kruidenier de Savoy verhuist van de oude pastorij naar de kerk. Het gebouw wordt ingedeeld in een winkelgedeelte en een koffiehoek, bar en speelruimte. En in Brussel trok gisteren de omgang door het centrum, het eeuwenoude spektakel dat de hoofdstad terugbrengt naar de Renaissance. Ongeveer 1400 figuranten, waaronder ridders, muzikanten en kruisboogschutters, namen deel aan de historische stoet. Het evenement herdenkt de intrede van keizer Karel en zijn zoon in de 16e eeuw. Zowel bezoekers en figuranten genoten van het spektakel.
6: Het is ook iets anders en we vonden het prachtig.
7: Het is altijd plezant als muzikant als je appreciatie krijgt voor je spel. Hè.
2: Ja, en ook morgen trekt de omgang nog door Brussel. Eerst zonnig, daarna bewolkt met lichte regen, temperaturen rond de 23 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Zeg, is er zo... Muziek, helpt jou dat om goed aan de werkdag te beginnen? Is er zoiets wat helpt jou dat dan om...
8: Ja, altijd. Ik ben sowieso een radioliefhebber al sinds mijn tienerjaren. Dus ja, dat is een beetje een tweede huis. Hè.
0: Dat is toch zo? Zo'n nummer dat dan ervoor zorgt dat die werkdag voorbij gaat, alsof dat niks is, of dat werken niet als werken voelt. Dat nummer, als er zo'n nummer is dat je nu in je hoofd hebt, wel stuur het even door in de Radio 2-app. En dan mag jij straks hier een nummer kiezen om die werkdag een soort van kickstart te geven. Mm-hmm. Ja, in de file is het iets minder plezant. 201 kilometer.
8: Klopt, maar je kan wel lekker lang naar de radio luisteren natuurlijk.
0: Dat is waar,
8: files, he? Maar het gaat naar Brussel heel moeizaam op de E40. Vanaf Aalst ben je een half uur kwijt. Op de E40 vanuit Luik ook 20 minuten vanaf Berthem. En op de A12 vanuit Antwerpen uitzonderlijk veel files. Komt door omrijders door de werken op de E19 in Mechelen-Noord. Op die A12 sta je een half uur aan te schuiven. Van Willebroek helemaal tot aan de ring rond Brussel. Er is ook nog eens een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook bij Breendonk. Opletten daar. En op die E19 zijn door de werken dus ook files te melden. Richting Brussel een half uur ook al vanaf Kontich. Richting Antwerpen 25 minuten vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord, ja, nog één keer zeggen dat verschillende op- en afritten daar gesloten zijn tussen de N16, R6 en E19. Je moet plaatselijk omrijden. Meer informatie daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer. Dan de binnenring rond Brussel, daar vertraag je ook 20 minuten tussen Dilbeek en Vilvoorde. En rond Antwerpen weinig problemen te melden. Kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven naar Antwerpen, dus op die E313. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
0: Oké, dankjewel, Hajo.
9: Green. Energie Rebellie. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego
10: Keukens. Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
11: Zeevogel in 5 letters. Ja. Nee.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
12: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
11: Hoe dat?
12: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
12: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
13: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
14: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
15: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
14: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.

Zo van die dagen heb je soms ook, hè? Dat je het gevoel hebt dat er hogere krachten aan het werk zijn. Ik denk dat de duivels dat misschien gisteren ook wel voelden. Coldplay en Higher Power. Ik had je nog belangrijk nieuws, jawel, zelfs een primeur beloofd. Ah wel, kijk. Radio 2. Ik verklap dan al dat het te maken heeft met de musical Hallo Radio 2, die je dus vanaf volgend jaar kan zien in het nieuwe theater van Studio 100 in Hofstade. Ja, we weten al dat Chris van Tongelen en Peter van de Veire daar de hoofdrol spelen. En om die twee echt op elkaar te doen lijken, hebben ze een... ja, echt een gigantische transformatie ondergaan. Helemaal in 70s-stijl. Het is bijzonder. De exclusieve beelden daarvan die zie je op halloradio2.be. Ga daar eens zeker eens kijken. Halloradio2.be. En als je daar dan toch bent, dan kan je ook meteen jouw plekje reserveren voor de musical. Ja, Peter die gaat het dus nog heel druk krijgen de komende maanden. Die neemt nu eventjes vakantie, maar echt weg is hij niet. Of toch niet voor jou... Want er staat gewoon een nieuwe aflevering van de podcast Peter van de Veire en de Zandloper op VRT Max. De allernieuwste aflevering is er eentje met Miguel Wiels. Ja. En dan ben ik toch wel nieuwsgierig om hem een klein beetje beter te leren kennen. Zometeen ga ik met hem bellen naar Yevgeny en Als ze lacht.

0: Alles is zoveel mooier en zoveel gemakkelijker als je lacht. Ik hoop dat Klaas Delru dat vandaag ook extra doet, want het is tram 5 voor hem. Hij is jarig, Yevgeny en Als ze lacht. Hey, de zomer is begonnen en dat is een ideaal moment om naar de beste podcast van Radio 2 te luisteren. En goed nieuws voor de fans van Peter van de Veire en de Zandloper, want er is deze zomer gewoon elke week donderdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En sinds vanochtend dus ook, is dat ook het geval, een nieuwe aflevering die je kan luisteren met Miguel Wiels. Toch wel de bekendste muzikant van Vlaanderen, nog altijd moeten we zeggen. Miguel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is altijd een beetje bijzonder, hè? Een gesprek met Peter, heb je je ziel volledig blootgegeven?
1: Ja, het is uiteraard enorm bijzonder, want Peter is echt een hele goede vriend van mij. Dus ik ging een beetje met klamme handjes naar die podcast, omdat ik dacht van ja, dat wordt een serieus gesprek. Maar Peter en ik hebben eigenlijk nooit serieuze gesprekken met elkaar.
0: Oh.
1: Dus dat was wel een beetje aanpassen, een beetje speciaal. Maar het is toch gelukt. Peter is een begenadigd interviewer die zelfs al zijn goede vriend is van mij, er toch op een of andere manier een heel serieus gesprek uitkneden. En hij slaagde erin om mij toch weer dingen te laten zeggen die ik eigenlijk aan weinig mensen vertel.
0: Ja, dat is altijd leuk. Hè? Dan komen we zo eens iets te weten over jou. Het was een lang gesprek, onder meer over jouw carrière. Eentje van 40 jaar al intussen. Die anders gelopen was dan je oorspronkelijk dacht. Want jij wilde vooral een hele serieuze en een hele beroemde pianist worden. Zo eentje met kostuum en strikje en kandelaars op de piano. Maar dat heb je losgelaten. Daarover zei je dit tegen Peter.
2: Toen was dat een beetje een foute drang naar aandacht en applaus en beroemd zijn. Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat ik zelf niet was.
0: Ja, heeft dat tijd gevraagd om dat los te laten, Miguel?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik vertel in de podcast ook over het feit dat ik eigenlijk begon op te treden toen ik 10 jaar was. Dus ik was een klein jongetje met een grote droom. Andere kinderen willen brandweerman of piloot worden. Mijn droom was om muzikant te worden. Dus op mijn 17e, 18e kreeg ik mijn eerste platencontracten aangeboden. En ja, ik dook daar natuurlijk met volle goesting in. Maar achteraf bekeken was dat natuurlijk niet helemaal. Ja, het was eigenlijk een platencontract om een serieuze, zeg maar, romantische pianist te worden met romantische pianomelodieën. En dat was ik niet. Ja. Dat heb ik eigenlijk. Ja, ik moest ouder worden om dat te ondervinden. En ik heb pas nadien en ook door dat te doen gemerkt dat ik eigenlijk meer een componist was en een bandleider en iemand die op een andere manier in het vak zich wou voortbewegen. Dus het is een periode, het is gebeurd en ik heb daar ook heel veel uit geleerd. Maar achteraf bekeken, zoals ik ook vertel in de podcast, ja, was dat niet ikzelf die daar zat.
0: Nee, en dicht bij jezelf blijven, dat is belangrijk. Dat leer je ook alleen maar door wat levenservaring. Zeg me wel, wat is dat trouwens tussen jouw moeder en Wiltura?
1: Ja, dat is dan weer zo'n momentje tussen Peter en ik, waar we dan beginnen zwanzen met elkaar, hè, want zo noemen we dat samen.
0: Ja.
1: En het ging inderdaad over waar ik mijn muzikale talent vandaan had. En mijn vader, ja, die had helemaal geen muzikaal talent en er werd al lachend aan de familietafel gezwanst bij ons thuis, dat mijn moeder op een of andere manier toch eens een date met Wiltura moet gehad hebben om zo'n muzikaal kind te maken. Thuis heel erg om lachen. En Peter, ja, ik vertelde dat in de podcast aan Peter. Dus dat hadden we weer zo'n momentje onder elkaar. Dat ik dacht van ja, ik vertel dat nu aan jou, maar eigenlijk vertel ik het aan heel Vlaanderen.
0: Ja.
1: En dat eigenlijk een kompas tussen jou en mij. Maar goed, ja, het is.
0: Het is een hele leuke podcast geweest. Een hele mooie podcast ook, waarin je het hebt over het gemis van jouw vader, die 4 jaar geleden overleden is. Het is zeker en vast de moeite om naar te luisteren. Miguel, dank je wel voor dat gesprek. Merci om zoveel over jouw leven te delen. En je kan die nieuwe aflevering dus vanaf vandaag beluisteren in de app van VRT Max.

en Man I Need. Het is zomervakantie, maar niet iedereen heeft vakantie, want die economie, ja, die moet blijven draaien uiteraard. En die noeste werkers, ah wel, die willen wij nu eens met veel plezier een hart onder de riem steken. Dus daarom mag jij hier elke dag van de zomer een plaatje aanvragen. En dat is er dan eentje dat jou energie geeft om die bergen werk te verzetten. Dat aanvragen kan je doen via de app van Radio 2. En Stien Mispelters uit Herent, die heeft dat gedaan. Zij is vertaler Nederlands-Frans en dus is concentratie heel erg belangrijk. En dat gaat dan toch net iets makkelijker als haar dochter van 8 jaar stil is. Dus eigenlijk vraagt het plaatje niet voor zichzelf aan, maar wel voor die dochter. Dus bij deze, lieve Marta, ik ga dat plaatje draaien, maar dan moet je wel beloven dat je je mama heel even met rust laat, zodat ze zich een klein beetje kan concentreren. Dat zou heel fijn zijn. Deze is voor jou, Marta, Cover Me in Sunshine van Pink.

0: Pink en haar dochter Willow Sage en Cover Me in Sunshine. Wat een feest was het deze ochtend. Echt waar, samen nagenieten van de overwinning van de Rode Duivels op het WK. En van de vrijdag maken wij hier deze zomer ook echt een groot feest. Morgen dus, want jij kan met een dikke cadeau gaan lopen. Dan spelen wij elk uur hier in Sta Op bij Radio 2 het filmfestival. En als je dan een nummer hoort uit een film, dan maak je gewoon kans op 8 tickets om naar de cinema te gaan. Maar dat is allemaal voor morgen. Kijk ik nu al naar uit. En nu veel plezier met Benjamin en het vervolg van de Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Hey, hey, VRT.
3: Radio 2.
5: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van.
6: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu.

0: team samen in de app van Sportza.
1: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
2: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
3: Santé!
2: Vanaf maandag 6 juli, elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
4: Hallo allemaal!
2: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden. En beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Ja, zo meteen het vervolg van de Radio 2 Zomerhits 1000. En we zitten al bij nummer 571. Die krijg je zo meteen na het nieuws.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Ons land heeft zich gisteravond geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. Het klopte Senegal met 3-2. De eerste 70 minuten van de wedstrijd kwamen de Duivels er niet of nauwelijks aan te pas en kwamen ze zelfs 0-2 achter, maar daarna kantelde het helemaal en maakten Lukaku en Tielemans gelijk. Opnieuw Tielemans zorgde dan voor de zegen met een strafschop in de laatste minuut van de verlengingen. Doelman Thibaut Courtois moest terugdenken aan het WK van 2018, toen de Rode Duivels ook al eens een comeback maakten.
9: 8 jaar geleden tegen Japan was hetzelfde match, 2-0 achter. Kwamen nog terug tot 3-2. Vandaag bleven we erin geloven en we wisten dat als we 1 goal maakten in voetbal, opeens gaan alles veranderen. En dat is vandaag gebeurd. Dus heel trots op de ploeg om erin te blijven geloven. Ook de jongens die zijn ingevallen. We hebben durf getoond en uiteindelijk ja, een mooie overwinning.
8: Een opvallend moment in de match gisteravond was de felle discussie tussen Youri Tielemans en Leandro Trossard bij een 0-2 achterstand. Maar volgens Trossard was de ruzie alweer snel van de baan.
10: Uiteindelijk zijn we allemaal winnaars. Het was gewoon even een klein opstootje tussen ons, maar het was ook weer snel voorbij. Als je 2-0 achter staat, is het natuurlijk niet gemakkelijk om de hoofdjes koel te houden. Maar daarna hebben we samen die tweede goal gecreëerd, dus het is allemaal goed nu.
8: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En wie de match live wil bekijken, die zal wel de wekker moeten zetten. Want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts dus. Op de Heizel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties in het land en werden er computers gebruikt, maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het dit jaar opnieuw op papier en met strenge veiligheidsmaatregelen. Dat zegt de voorzitter van de examencommissie, Jonas Brouwers.
11: Elke deelnemer krijgt pen, papier, een markeerstift, een rekenmachientje en zelfs oordopjes. Dus we hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. Daarvoor hebben we ook lockers voorzien buiten de examenruimte als ze toch iets meenemen dat ze willen opbergen. We hebben verschillende veiligheidslagen en ik ga u vandaag niet alles uit de doeken doen, maar we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
8: Ruim 500 mensen houden toezicht. Morgen en overmorgen nemen ook nog enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen heeft een deel van de bewoners toch al thuis kunnen slapen. Zij wonen in het deel dat gespaard bleef van de brand. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost. En wie mocht terugkeren, deed dat toch met een bang hart.
12: Dan ben ik hier vannacht terug aangekomen. Overal politie, ambulances, civiele bescherming. Rook verschrikkelijk naar een brandgeur. En nu nog trouwens.
13: Het is natuurlijk erg, ook omdat ze waarschijnlijk mensen gaan kennen die hier misschien overleden zijn. Hè. Want de bouw, de meeste mensen kennen elkaar. Hè.
8: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum. En vanaf vandaag zal dat in een hotel zijn. Rusland heeft de afgelopen nacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïnse leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in de hoofdstad Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar dat lijkt niet te kloppen, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
3: De burgemeester van Kiev hebt van 30 plekken. En dan gaat het echt om flats, om woonblokken waar schade is. En daar zouden dus ook echt wat doden zijn gevallen. Dus ja, het lijkt echt een combinatie van doelwitten, fabrieken, et cetera, industrie, infrastructuur, maar toch ook wel echt woonblokken, toch ook wel echt terreur.
8: Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust. Maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Lode. Op dit moment 159 kilometer file op onze wegen. Ajo, waar staan die files ergens?
14: Wel, op de E17 van Antwerpen naar Gent. Een half uur vertragen daar van Waasmunster tot voorbij Lokeren. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder naar Brussel, vrij druk vanuit Gent op de E40. Je verliest 25 minuten vanaf Aalst. Dan op de E314 is het uitkijken voor een obstakel, zegt de politie in Wilselen op de linkerrijstrook. En op de E40 vanuit Luik gaat het 10 minuten langzamer vanaf Everberg. Het is bijzonder druk op de A12 van Antwerpen naar Brussel. Een klein half uur ben je kwijt van Willebroek tot Strombeek. En dat komt natuurlijk door die werken op de E19 Antwerpen-Brussel. Daar moet je in beide richtingen bij Mechelen-Noord over twee smalle rijstroken nog steeds rijden. Richting Brussel staat er een kwartier file vanaf Kontich en richting Antwerpen 20 minuten vanaf Mechelen-Zuid. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je ook nog 25 minuten tussen Dilbeek en Vilvoorde. Naar Antwerpen vrij rustig. Rustig vanmorgen op de E313 wel nog 10 minuutjes aanschuiven vanaf Ranst. En dan kom je met het vliegtuig landen in Charleroi, opletten, A54. Daarna met de wagen sta je een half uur in de file richting Brussel ten zuiden van Nijvel. Door een ongeval en op andere plaatsen alleen maar kleine files.
4: Nu dacht ik dat je ging beginnen over files bij vliegtuigen hier boven ons land.
14: Maar die staan er ook.
4: Oké, dankjewel Ajo.
15: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
16: Radio 2, Zomerhits 1000.
17: Benjamin Scholaar.
4: Ja, we zitten intussen al aan de vierde dag vol met de fijne zomerhits door jou gekozen. 571 is de Bad Touch van Bloodhound Gang. Yeah.

0: We zaten al meteen in de zomer van 1999. En dat was het moment waarop iedereen dacht, geef ons nog een paar maanden en er zal geen enkele computer nog deftig werken. De millenniumbug, weet je dat nog, bij die overgang naar het nieuwe millennium? Ja, en toen brak dat jaar 2000 aan en alles werkte zoals tevoren. Helemaal geen probleem. 571 was voor de Bloodhound Gang met The Bad Touch in onze Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: VRT Radio 2.
0: En de man van het Groene Woud, dat is een man van veel muziekjes. Zal je zo meteen ontdekken. Staat op nummer 5.

0: Wij vullen tegenwoordig onze nachten met naar het voetbal kijken natuurlijk. Ja, en komende maandag is het opnieuw van dat, hè? De nacht van maandag op dinsdag, volgende ronde voor onze Rode Duivels. Want ja, wat een feest was dat gisteren, die wedstrijd. Radio 2. Je kreeg beter Raymond van Groenewoud met de cha-cha-cha. Bart Peters, ja, dat is de man die komende maandag 6 juli, Radio 2 aan Zee zal openen met een eerste liveset op het dak van onze studio. Want ja, vanaf maandag is het opnieuw van dat. Hè. Dan vind je ons dus op de dijk van Blankenbergen ter hoogte van de pier. Je bent uiteraard van harte welkom. Kom eens kijken, er is altijd wat te beleven. Nu, Bart is uiteraard niet de enige die daar zal optreden. Er is een volledige line-up en wil je die hebben, wil je die zien, wel, dan moet je naar VRT Max gaan. Dan open je die app, ga je naar het kanaal van Radio 2 en daar volg je ons. Geef je ons een hartje en dan krijg jij exclusief die volledige line-up te zien van de zomer bij je Radio 2 aan Zee. Zeker eens doen, hè?
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
2: Zomerhits 1000.
1: Benjamin Scholaert. Radio
0: 2. Ja, dit is zo'n topnummer. Heel fijn dat deze er ook in staat in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Uit zijn plaat Future Sex Love Sounds. Dit is Justin Timberlake met Sexy Back.

sexy, huh? Dus je opent die app van VRT Max. Je gaat naar Radio 2. Je klikt op volgen of het hartje. En dan zie jij meteen die volledige line-up van Radio 2 aan zee vanaf volgende week maandag in Blankenbergen op de dijk ter hoogte van de pier. Je hoorde Justin Timberlake met Sexy Back. Hij kreeg trouwens de inspiratie voor dit nummer dankzij James Brown, dankzij het nummer Sex Machine. Was een grote hit bij ons in 2006 en staat op 569. Nu gaan wij naar het land van de Lego-blokjes, naar Denemarken, want daar komt de volgende vandaan. Het is Wakefield met Saturday Night. Didi na na na.

Zeg, wat was dat vorige week allemaal met deze Lionel Richie? Was aan het optreden in de States, in Minnesota. En plots moest hij gaan neerzitten tijdens dat optreden. Wat eigenlijk niet zijn gewoonte is, want ja, hij voelde zo'n beetje een flauwte opkomen. Alles ging een beetje draaien rondom hem. Uiteindelijk moest hij van het podium. En is die avond niet meer op het podium gekomen. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja, het ging even niet meer met deze Lionel Richie. Je kreeg hem met All Night Long in onze Radio 2 Zomerhits 1000 op 567. Eén plaats hoger zitten we in Frankrijk met Jean-Jacques Goldman en Michael Jones. Dit is Je te donne.

0: En tegenwoordig is die Jean-Jacques Goldman een van de mensen achter de comeback van Céline Dion. Hè? Ja, samen met haar dat nummer Danson geschreven. Midden jaren 80 werkte hij samen met de Michael Jones, Je te donne, op nummer 566. Zometeen is staan Suzanne en Freek en krijg je ook het nieuws uit je buurt.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Ze zijn terug.
4: Ken je tekstje nog?
5: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
3: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
3: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live in samenwerking met Radio 2.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bed, bold

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Half tien, veertien nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. Rotselaar is klaar voor vier dagen Rockwerchter. Vandaag gaat het muziekfestival echt van start. Gisteren kwamen de eerste kampeerders al aan op camping De Hive en ook de andere campings lopen intussen vol met festivalgangers. En zij brachten meer mee dan enkel een tentje en slaapzak.
3: De zitbank dient ook als karretje. Dus dat is... als je die wiel onder zet, heb je een kar. En dan zetten wij al het materiaal op en dan rijden we naar de vrachtwagen en klaar.
4: Er komt nog een tafel en er komen ook nog wat mensen.
5: Vooral eten eigenlijk, dat is zo wat zwaarste. Dus dat steken we daarin. En een beetje chips. En dan ja, een glazen boterham, zoals ze zeggen. Hè.
2: Ook de politie is er klaar voor. Sinds gisteren zijn agenten actief op en rond de festivalweide. Ze controleren festivalgangers al bij aankomst op het bezit van drugs. Korpschef Karen Plasgaard.
6: We hebben besloten dit jaar bij de instroom van de festivalgangers naar de Hive te controleren, omdat drugs uiteraard niet getolereerd worden in en rond het festival. En op het moment van de instroom zijn zowel de festivalgangers als ook een bagage en het voertuig op één en dezelfde locatie aan te treffen, wat het voor ons makkelijker maakt om eventuele drugs ook te kunnen aantreffen.
2: Na meerdere meldingen van vandalisme en diefstal gaan de begraafplaatsen in Linder 's nachts op slot. Ze worden afgesloten met een ketting- en cijferslot. Een voorstel van gemeenteraadslid Stef Goris.
7: We stellen vast dat niet alleen in onze gemeente, maar ook in de buurgemeenten er toch een plaag is van diefstallen, van metalen, dus vooral over kruistekens op de graven. Die zijn wel veranderd van messing, men kan er eigenlijk niet veel mee aanvatten. Maar dat geeft wel dus natuurlijk dat die kerkhoven worden gevandaliseerd.
2: Ja, het slot is een goedkopere oplossing dan camera's te plaatsen. En dan nog recordcijfers in de maand juni voor provinciedomein De Halve Maan in Diest. Zowel het domein, maar vooral ook de zwembaden lokten veel volk. De zwembaden waren maar liefst 7 keer uitverkocht. En daar zit het warme weer natuurlijk voor iets tussen, zegt gedeputeerde Ans Schevenels.
8: Zeker en vast voor het zwembad, waar dat we echt nu toch wel in jaren het record gebroken hebben dat we maar liefst bijna 30.000 zwemmers hebben mogen ontvangen in ons zwembad. En meer dan 12.000 bezoekers aan het domein zelf.
2: En dan nog het weer. We starten zonnig, al wordt het snel bewolkt met wat lichte regen. In de namiddag opnieuw droog, maxima rond de 23 graden. Vanaf morgen droog en zonnig met maximumtemperaturen tot 25 graden. Ideaal festivalweer dus. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
9: Intussen 5 minuten over 9:30. Hajo, 128 kilometer file in totaal. Waar staan de files?
10: Ja, vooral lastig rijden op de E17 van Antwerpen naar Gent. Je verliest daar ruim een half uur van Waasmunster tot voorbij Lokeren. Daar is door een ongeval nog altijd de linkerrijstrook dicht. Verder naar Brussel. Wat hebben we daar nog? Files van een klein kwartier vanaf Afliegem op de E40. Ook op de A12 een kwartier van Londerzeel tot Strombeek. Dat is extra drukte door de werken op de E19 in Mechelen. En op de E40 vanuit Luik nog een tiental minuten vanaf Sterrebeek. Op die E19 Antwerpen-Brussel dus moet je bij Mechelen-Noord in beide richtingen doorwerken over 2 smalle rijstroken rijden. Valt mee de vertraging nu wel. Een tiental minuten vanaf Kontich richting Brussel en een kwartier vanaf Mechelen-Zuid in de richting van Antwerpen. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je ook nog een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En de buitenring is er een ongeval gebeurd in Zaventem. Links is daar versperd. Levert bijna een half uur file op vanaf Wezenbeek. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen op de weg. En dan nog deze. De Fietsersbond waarschuwt voor een obstakel op de Tervuurse Steenweg tussen Elewijd en Perk richting Steenonkerzeel.
9: Dankjewel, Hajo.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Radio 2, Zomerhits 1000.
13: Benjamin Scholaert.
9: Voor ons nummer 565 gaan we samen naar Nederland. Alhoewel het afgelopen weekend waren ze bij ons op Live is Live. Het zijn Suzanne en Freek. Als het

Het is en blijft toch een prachtig nummer, hè, dit hier? Het was de grote doorbraak in Vlaanderen en Nederland voor Suzanne en Freek. We staan op nummer 565 met Als het avond is. En afgelopen zaterdag waren zij dus in ons land, hebben ze opgetreden op Live is Live in Antwerpen. Daarnet hadden we Justin Timberlake al in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Was met Sexy Back. Ah wel, en mag nog eens, ja. Maar dan wel samen met Michael Jackson op nummer 564. Vinden we ze terug met Love Never Felt So Good.

0: is eigenlijk een nummer dat geschreven werd door Paul Anka, dit hier. Ergens in de jaren 80 deed hij dat en dat lag al jaren gewoon op een schap wat stof te vangen. Tot wanneer Michael Jackson overleden was, werd Justin Timberlake erbij gehaald en werd het opgenomen. Resultaat is 564 in onze Radio 2 Zomerhits 1000 voor Love Never Felt So Good.
1: Zomerhits 1000.
0: Zeg, heb jij trouwens al gestemd voor de top 10 van onze Radio 2 Zomerhits 1000? We weten al welke songs uiteraard in die top 10 zullen staan. Maar de volgorde ervan is nog niet bepaald. Als je dat nu wil doen, dan ga je naar VRT Max, naar Radio 2. Daar vind je een foto van Kim De Brie met heel veel Frisco's in haar handen. Daar klik je op en daar kan je dus jouw ultieme nummer 1 voor deze Radio 2 Zomerhits 1000 gaan uitkiezen. Nu, welke nummers staan daar zoal in die top 10? Dit bijvoorbeeld.

0: dat zou ze toch eens moeten doen, hè. Bijvoorbeeld een video op de socials van Radio 2. Ik geef het maar even mee. Je zou dus ook kunnen stemmen op Los del Rio met de Macarena. En ook dit staat in die top 10.
1: Lekker blijven hangen.
0: Ons Margriet met Lekker blijven hangen. Wil je op haar stemmen, dan kan dat dus op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Margriet gaan we nu ook al tegenkomen in onze Radio 2 Zomer Hits 1563. Voor Laissez rouler le bon temps, Jacqueline.

562 is voor de Tramps met Disco Inferno. Ja, zit volledig in de jaren 70 sfeer, hè? Trouwens, net als onze Feel Good musical die we aan het maken zijn samen met Studio 100 Hallo Radio 2. Je kan daarvoor kaarten bestellen via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En sinds vanochtend staat er een foto van Peter van de Veire op onze socials. Volledig in personage. En Peter heeft daar een pruik op zijn hoofd. Een soort van, hoe moet ik het omschrijven? Golvend vastapijt. Ja, golvend een tapieplein op zijn hoofd. Dat is het zo een beetje. Echt wel de moeite, hoor. Check eens onze socials van Radio 2. Dit is nummer 561. Het is Michael Bolton. How am I supposed to live without you?

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: op VRT Max.
1: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Miguel Wiels.
2: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat dat ik zelf niet was. Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samenragend. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen hebben in het stadion. Het was zijn plaats.
0: Peter van der Veire en de Zandloper.
1: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max. Radio.

0: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
1: Helemaal.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
3: Shopping. Een vliegende start voor de zomersolde in Woluwe Shopping vanaf 1 juli. Jouw favoriete boutiques zijn klaar om jou de mooiste koopjes aan te bieden. En voor nog meer shoppingplezier zijn we uitzonderlijk open op zondag 5 juli. Shopping. Woluwe Shopping, het shoppingadres voor jouw zomer. Kipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert pas

0: Voor de Tour.
1: Yo, wat bedoel je dan?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sportza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sportza.
3: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbize. Treed in de voetsporen van ridders in het Domusmuseum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbize, dat is even op reis, vlakbij huis. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Met daarnet dus die tegelplakker van Michael Bolton. How am I supposed to live without you? En zometeen gaan we naar 560, dat is Milo met AO Technology. Maar eerst nieuws.
5: Elke dag.
6: Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Loder Roels. Op de Heizel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding en dat is een recordaantal. De afgelopen jaren vond dat op verschillende locaties plaats met computers, maar vorig jaar bleek dat de beveiliging niet volstond. Studenten konden bijvoorbeeld een ander tabblad openen met ChatGPT raadplegen. Daarom is er dit jaar terug een examen op papier met strenge veiligheidsmaatregelen. De 1878 deelnemers die het beste scoren mogen aan de opleiding beginnen. Deze mensen stonden al vroeg aan te schuiven, uiteraard met zenuwen.
7: Een beetje gestrest, maar op zich ja, het is ook wel oké. Voorbereiding gedaan, dus ja, we zullen wel zien wat dat brengt. Dus, ja.
8: Ik ben mij kapot aan het stressen.
9: Ja, het is moeilijk, maar het is ook, er doen heel veel mensen mee dit jaar. En je moet echt wel bij de beste zijn. Ik hoop op geluk.
10: Een beetje gestresseerd, maar ik heb goed geleerd. Dus ik weet niet, we zullen zien. Hè.
11: Ik heb wel een beetje stress, ik heb niks te slapen vannacht.
12: Ik heb wel stress, maar ik ga gewoon in mezelf geloven. Ik denk wel dat het goed gaat komen.
6: De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister voor de slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op linkeroever gisteren. Er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost nadat er vermoedelijk brand was ontstaan bij werken aan een elektriciteitskast in het gebouw. Bewoners die afgelopen nacht geen onderdak hadden, kregen opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. In Duitsland zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand in een ziekenhuis. Enkele tientallen mensen raakten ook gewond. Niemand van hen is er erg aan toe. De brand woedde in het ziekenhuis van de gemeente Ludwigslust in het noorden van Duitsland is dat. De dodelijke slachtoffers zijn patiënten. Volgens Duitse media is de brand in een kamer begonnen. Rusland heeft vannacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïense leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen bij de aanvallen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar getuigen ter plaatse zeggen dat er ook burgerdoelen werden geraakt. Het Vaticaan bevestigt dat 4 bisschoppen van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X geëxcommuniceerd zijn. Dat betekent dat ze geen sacramenten meer mogen toedienen en dat de huwelijken die ze inwijden niet geldig zijn. De 4 zijn gisteren tot bisschop gewijd in Zwitserland, ondanks een uitdrukkelijk verbod van paus Leo. Ook de 2 priesters die de ceremonie uitvoerden ondergaan hetzelfde lot. De priesterbroederschap Pius X verzet zich tegen het Tweede Vaticaans Concilie. Daarmee werd de kerk in de jaren 60 gemoderniseerd. De strekking is erg populair bij radicaal rechts, vooral in de Verenigde Staten. En de Rode Duivels hebben hun verblijf op het WK voetbal verlengd. Ze wonnen gisteren na verlengingen van Senegal met 3-2. Toen de Belgen 0-2 achterkwamen, deed bondscoach Rudy Garcia een paar opvallende wissels. Onder meer Jeremy Doku, Hans van Aken en Kevin De Bruyne moesten naar de kant. Maar de coach kreeg toch gelijk, zegt Kevin De Bruyne.
13: Uiteindelijk, dat zijn keuzes die de coach maakt. Als speler moet je daarmee tevreden stellen. En uiteindelijk heeft hem bij het recht eind, want hij heeft gewonnen.
6: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En dat gebeurt in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon. Vanaf de kust maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Lode. Afspraak dus komende maandag in de nacht van maandag op dinsdag voor televisie voor onze Rode Duivels. Zometeen ook afspraak met onze nummer 560, dat is Milo. Eerste weg op 122 kilometer file. Files naar Brussel op D40, 10 minuten vanaf Aalst. Op de A12 een kwartier van Londerzeel tot Strombeek. Op D19, 10 minuten van Kontich tot de Werken in Mechelen-Noord. Op D40 vanuit Luik, 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Wezenbeek tot Zaventem. De weg is daar nu wel vrijgemaakt, dus dat is goed. Langzaam naar Antwerpen. Op de E17 10 minuten erbij vanaf Kruibeke. Op de E19 een kwartier van Mechelen-Zuid tot de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen 20 minuten file rijden bij Heffen. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
0: Green. Energie Rebellie. Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Hey, hey. Benjamin Schollaert.
0: VRT Radio 2.
5: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

eigenlijk een hit voor 50 Cent, deze AO Technology? Ja. Uiteraard bij 50 Cent wel met iets meer beats onder. En Milo die dacht, zeg, weet je wat, ik doe die beats weg en ik steek daar gewoon een gitaar bij en het komt allemaal in orde. En het is ook in orde gekomen, want hij staat op nummer 560 in onze Radio 2 Zomerhits 1000 met die AO Technology. Dit is een zomerhit uit 2004. 559, Camaro, Une Femme Like You. Let's do this.

kan maar gewoon met een fam like you. Straks gaan wij spelen voor dat familieticket voor Mini Europa. Moet je gaan raden uit welk land die mini zomerhit komt nu. Ik heb de opgave hier bij mij en ik kan nu wel zeggen het is te doen hoor. Het is echt een oké opgave. Ik verwacht veel goede antwoorden straks. Elton John nu, samen met Kiki D, Don't Go Breaking My.

0: Zeer duidelijk en niet mis te verstaan hoor, deze Boris Gardiner. I wanna wake up with you. Voilà, het is gezegd. 557 in onze Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: En er valt ook elke dag iets te winnen hier in onze lijst. En dat zijn familietickets voor Mini-Europa. Mini-Europa, dat zijn de mooiste plekken en monumenten van Europa. In het miniatuur, in het klein dus, in de schaduw van het atomium. Zometeen hoor je een zomerhit en moet jij mij laten weten via de Radio 2-app uit welk land die komt. En het is niet zo'n heel moeilijke opgave. Hier komt-ie.
2: Mee, annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: is helemaal en volledig klaar om die zomer in te springen, deze hier. Jump van Van Halen op nummer 556.
1: Zomerhits 1000.
0: Ja, daarnet kreeg je dus die opgave van mij, die mini-zomerhit. En dan was het aan jou om te laten weten uit welk land die mini-zomerhit komt. We gaan die opgave er nog eens even bij halen. Er zijn heel veel berichtjes binnengekomen. Onder andere ook van Peggy Tollenaar uit Wetteren. Goedemorgen, Peggy.
2: Goedemorgen, Benjamin.
0: Ja, zeg het maar, uit welk land kwam dat nummer?
2: Uit Spanje.
0: Uit Spanje, inderdaad, was Mecano met Hijo de la Luna. Dat wil dus zeggen, Peggy, dat dat familieticket voor Mini-Europa, dat dat jouw richting uitkomt.
2: Heb
0: jij... Ja, voilà, zeker en vast. Zeg, heb jij zomerplannen?
2: Ja, inderdaad. Ik ben leerkracht, dus ik heb sinds gisteren grote vakantie.
0: Oh, ja, dan kan je wel veel zomerplannen maken in die twee maanden natuurlijk. Ja. Hey, Peggy, wat ga je zoal doen?
2: Ik ga binnenkort naar zee, naar Blankenbergen, want Radio 2 wil ik weer live meemaken, zoals vorig jaar.
0: Ja, ja, ja, vanaf maandag is het weer van dat, hè, Peggy. Dan staan we daar op de dijk, ter hoogte van de pier en kom zeker eens langs. Trouwens, als je wil weten welke artiesten wanneer langskomen voor een live set, dan moet je ons gaan volgen, Radio 2 gaan volgen op VRT Max. Dat doe je door het hartje aan te klikken of gewoon op volgen. En dan, Peggy, dan krijg je de volledige line-up al exclusief te zien. Dan weet je al wie wanneer komt en dat is gemakkelijk voor jou om jouw uitstap naar Blankenbergen te plannen, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Fantasie. Oké, afspraak dus daar in Blankenbergen. En geniet ook van jouw familieticket voor Mini-Europa. Fijne dag nog, Peggy.
2: Ga je zeker doen.
0: Dag.
2: Voor jullie ook.
0: Bye-bye. Dag.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. VRT Radio
0: 2. En intussen zitten wij bij 555. Zomerhit is het van exact 20 jaar geleden. 2006, Lily Allen met Smile.

familieticket te pakken voor Mini Europa. Deze namiddag geeft Carolien er ook nog één weg. Dat doet ze tussen 12 en 4 in Radio 2 Zomerhits 1000. Maak je dus opnieuw kans om zo'n ticket te winnen. Je kreeg Lily Allen met Smile en de volgende zijn zeer, zeer blij dat het vakantie is. Want ja, ze zingen Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. 554 is voor Boney M.

0: Bonnie M met Hooray, Hooray, It's a Holiday. 554. Nu moet ik wel zeggen dat er op de weg van die Holly Holiday nog niet zo heel veel te merken is, want op dit moment 118 kilometer file. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen, een kwartier file rijden bij Heffen. Naar Antwerpen ook een kwartier op de E19 van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord en op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E313 10 minuten tussen Geel-Oost en Geel-West. De rechterrijstrook is versperd door een ladingverlies. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en naar Brussel 10 minuten erbij op de A12 in Londerzeel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Het is een nummer uit de verschrikkelijke hete zomer van 1976. Een zomer die we met die lange hittegolf van de voorbije weken ook al zoetjes aan het evenaren zijn. 553 is voor Candy Staten met de Young Hearts Run Free. Och, en één plaats hoger een top duet. Dolly Parton samen met Kenny Rogers, Islands in the Stream.

0: 552. Dolly Parton samen met Kenny Rogers en The Highlands in the Stream. Zometeen Shawn Mendes.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
6: Radio 2. Zomerhits 1000.

There's Nothing Holding Me Back. 551. Nou, als we eens gaan tellen, we gaan vandaag voorbij de 500. Hè? Komen we in deel 2 terecht van onze Radio 2 Zomerhits 1000. We gaan door tot zondag om 8 uur. Hoor je wie op nummer 1 staat. En voor die top 10 kan jij dus nog altijd stemmen om ze in de juiste volgorde te zetten. Dit is 550 Slons met Lach naar mij.

nummer uit 1972, dit hier, van Julien Clerc. Ja, die man is nog altijd bezig, hoor. Zelfs zeer goed bezig. Heel veel concerten geeft hij trouwens ook deze zomer in ons land. Op 23 juli is dat op Francofolie. Dat is een festival in Spa. Ja. Stond op 549. En de volgende, die komt dan weer naar de Locustse Feesten. Vrijdag 31 juli is dat het geval. Het is Diana Ross met I'm Coming Out. 548.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Diane Ross met I'm Coming Out. 548 na het nieuws, Rolf Sanchez.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
4: De Frisco's, die zijn er al.
3: Frisco's.
4: Nu nog de zomerhit.
5: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
3: Frisco's.
5: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Ze zijn terug.
11: En doe tekstje nog.
12: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
10: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
12: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
10: Nieuwe zomerse muziek. Oh ja. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
13: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zometeen dus Rolf Sanchez en ook Bram Verbrugge. Die laatste niet met een liedje, maar wel met het

0: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Heizel in Brussel wordt op dit ogenblik het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging de deelnemers tegemoet op de Heizel.
1: Ik ben toch zenuwachtig.
2: Dat is een goed idee.
3: Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heizel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
1: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
3: De examencommissie kiest nu tijdelijk voor pen en papier.
4: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
3: De meeste deelnemers vinden dat goed. Al moeten ze dan wel van ver komen.
5: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dan kun je fraude doen, maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
6: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
3: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
7: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
0: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,8 miljard euro aan subsidies uitgekeerd. Dat blijkt uit het nieuwe subsidieregister. Het gaat om projectsubsidies, maar ook over extra budget voor kinderopvang en scholenbouw. Het totaalbedrag voor de subsidies blijft elk jaar stijgen. De Vlaamse regering had eerder beslist dat ze wilde besparen, maar minister van Begroting Ben Weitz van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
8: Je ziet dat we dit jaar al een besparing doen van meer dan 210 miljoen euro op die subsidies en dat we nog extra maatregelen nemen. Iedereen is het over eens dat we kunnen besparen op die subsidies. Tot op het moment dat je dat ook effectief doet, dan is er altijd wel de een of het andere die rechtstaat in zegt, ja, maar niet op die subsidie en ook niet op die subsidie. Wel, we zullen het toch moeten doen. We moeten de tering naar de nering zetten.
0: In het zuiden van Frankrijk is nu al 1200 hectare bos afgebrand in de streek rond Marseille. Het zogenoemde massief van Corbière is fel getroffen en ook de Aude, waar vorig jaar nog een immense brand heeft gewoed. Frankrijk blijft in de greep van een hittegolf. Er zijn nu al ook ruim 90 mensen verdronken toen ze gingen zwemmen op verboden of gevaarlijke plaatsen. De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. De aanval was zowat de zwaarste sinds het begin van de oorlog, zegt de burgemeester van Kiev. Naar aanleiding van de aanval wil de Europese buitenlandvertegenwoordiger dat Europa nieuwe sancties oplegt aan Russische bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky heeft nog eens gevraagd om meer steun voor de luchtverdediging. Hij wil vooral dat de VS Oekraïne toestemming geeft om zelf Patriot-raketten te produceren. Die afweerraketten kunnen de Russische raketten onderscheppen. In Venezuela in Zuid-Amerika is gisteravond een periode van 7 dagen van nationale rouw gestart. Een week geleden werd het land getroffen door enkele zware aardbevingen die grote schade aanrichtten. De dodentol is intussen opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt en er zouden nog altijd zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm, tienduizenden mensen zijn dakloos. Eerst kans op wat lichte regen vanochtend, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer, ook 25 graden op de thermometer. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Lode. Het is 3 minuten over 11. Naar Antwerpen een kwartier file rijden op de E19 van Mechelen-Zuid tot de werken bij Mechelen-Noord. Op de E34 is er hinder door een defect voertuig voorbij Vrazenen op de rechterrijstrook. Op de Antwerpsring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 naar Brussel is tussen de aansluiting met de Ring en de Keizer Karelaan in Brussel de linkerrijstrook versperd door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel dan een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de binnenring was dat, op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en elders op de snelweg kleinere vertragingen. In Loreningen kan je niet over de Loobrug en de politiezone Nienhoven is niet bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer. Bel voor dringende politiehulp het nummer 101 of 112.
10: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
11: Radio 2, Zomerhits 1000.
12: Hey, hey. Benjamin Scholaert.
11: VRT Radio 2. 5 547.

Hij is ooit eens op bezoek geweest bij Radio 2, deze Rolf Sanchez, een paar jaar geleden. En het enige dat ik mij nog kan herinneren van hem, dat is zijn tanden. Wit, wit, witter dan wit waren ze. Hij staat met mas en zijn tanden op 547. Vanavond na het journaal van 7 is er weer Iedereen Zomert. En dat is vanavond uiteraard ook met de stoel. Die staat dan ergens in Vlaanderen opgesteld. Jij moet er als eerste gaan inzitten met een voorwerp. En elke dag krijg je bij ons een tip om toch al een beetje in de juiste richting te zitten. De tip voor vandaag is, luister goed, historische mozaïeken en moderne kunst komen samen tussen eeuwenoude bomen. Voilà. Alsjeblieft. Dit is Alice en Franco Battiato, Treni de Tozer.

krijg net een bericht in de app van Sylvie Vrooman. Die schrijft: Benjamin, dankjewel voor de mooie Italiaanse muziek. Ja, dan ging het natuurlijk over die nummer 546 daarnet, hè. I treni detto ser van Alice en Franco Battiato. En dit was Vanessa Morozzi. Dat is trouwens alleen van de namen voor The Night of the Proms editie 2026 samen met Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood en uiteraard ook Niels de Stadsbader. En Vanessa Morozzi staat dus op 445 met Absolutely Everybody. Deze man komen wij tegen deze dagen, deze weken ook in onze Radio 2 Top 30 met I Just Might. Maar er staat ook in onze Radio 2 Zomerhits 1544. Is voor Bruno Mars en 24 Karat Magic.

0: muziek.
1: Kim de Brie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
2: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Kom ook eens langs.
2: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee.
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
13: Krevel. Leef beter. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
15: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
16: Amai, schoon.
15: Ja, ja.
16: En dat past binnen jullie budget?
15: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
16: Ah, slim.
15: Prachtige keuken, hè.
16: Ja.
17: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
18: Ego Keukens.
17: Nu solde tot 30% korting.
2: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
2: 543.
19: Soms droom.

een walsje in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Een walsje afgeleverd door Bart van den Bossen. Ga met me mee, 543. Ik krijg een bericht van Jan de Smet uit de Knokke. Die zegt, ja Benjamin, hier in Knokke veel wind en regen. Kan je dat straks eens even voorleggen aan Bram? Wel, Jan, dat treft, want hij komt zo meteen met het weer. Dat ga ik zeker eens doen. Dus dan gaan wij nog eens naar de Dominicaanse Republiek. Ja, daar waarschijnlijk geen wind en regen op dit moment. Was een grote hit in 2003. Het is Aventura met Obsession.

0: Aventura met Obsession op 542. Zeer goedemiddag, Bram.
1: Dag, Benjamin.
0: Ik heb hier een bericht gekregen van iemand uit Knokken. Van Jan de Smet heeft hij doorgestuurd via de app van de Radio 2. Hij zegt, zeg eens tegen Bram, hier in Knokken veel wind en regen en daar dan... achter. Dus het is niet met volle goesting daarbij.
1: Dank u wel voor het bericht, Jan. Maar ik zag het al op de radarbeelden inderdaad en op de satellietbeelden ook. Veel wolkenvelden die op dit moment over het land hangen. Het is een regenzone die van west naar oost trekt in de komende uren. En daar hoort inderdaad ook wel behoorlijk wat wind bij. Ik ben met de fiets, dus ik heb die wind ook gevoeld. Die was voor mij volop tegen. Voor het binnenland is dat 3 tot 4 Beaufort. Aan zee is dat 5 Beaufort uit het westen. Straks uit het noordwesten. Maar die wolken die je nu ziet, die gaan wel verdwijnen. Dus met die wolken ook de regen. Dus vanaf het westen gaat het in de loop van de namiddag opnieuw droog worden. En zelfs zeer zonnig. Dus de namiddag ziet er helemaal anders uit. Zeker daar in Knokke dan de voormiddag. Temperaturen die zijn zeer draaglijk. 22 graden aan zee, 4 of 25 graden in het binnenland. Nu, vanavond en vannacht zetten die opklaringen zich door richting het oosten. Dus overal krijgen we wellicht nog de zon te zien vooraleer ze ondergaat. Die wolken verdwijnen. Dus vrijwel helder weer vannacht. Misschien tweede deel van de nacht wat lage wolkenvelden die van over zee kunnen komen. Dus vooral in het westen en in het noorden van het land zou er eventueel wat meer bewolking kunnen zijn morgenochtend. Minima rond een 13 à 14 graden. Nu, die lage wolken die gaan morgen alweer verdwijnen. We krijgen eigenlijk een zeer zonnige dag met in het binnenland een paar stapelwolkjes. We noemen het mooi weer stapelwolkjes. Of cumulus humilis. Ken je zo die wolkjes van in de Simpsons?
2: Dat soort
1: wolkjes. In het binnenland dus. Bij 21 graden aan de kust, 4 of 25 graden elders. En een zwakke tot soms matige wind. Het weekend ziet er zeer goed uit. Zon en een paar stapelwolken. Temperaturen klimmen ietsje hoger. We gaan naar 25 tot 27 graden. Dus zomers warm, zonnig weer. Heel fijn voor alle dingen die dit weekend gepland staan. Maandag meer wolken dan. Er gaat eigenlijk een regenzone over Europa trekken. Die gaat vooral over Nederland gaan. Dus de meeste regen die blijft wellicht in Nederland. Maar het is niet onmogelijk dat we op dinsdag ook hier en daar wat lichte regen krijgen. Dus die dinsdag ziet er toch wel wat wisselvalliger uit. Maar dan vanaf woensdag opnieuw droog weer. En het gaat dan wat warmer worden. Vanaf donderdag en vrijdag zouden we zo in de richting van die 30 graden kunnen gaan.
0: Ja, dus de hittegolf die schuift altijd maar op. En misschien eind volgende week.
1: Ja, op dit moment zitten we er zelfs niet meer in.
0: Nee. Voilà, oké. Ja. Heel duidelijk. Dankjewel, Bram.
3: Energien. Energierebellie.
4: Elke dag telt voor twee. Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
5: Benjamin Scholaert.

0: net gehoord bij Bram. Nu even door de wolken en misschien regenbuien heen, maar na de middag zaten we weer gaan zomeren in ons land. Je kreeg Train met Hey Soul Sister. We gaan de weg op naar Antwerpen, een kwartier file rijden op de E19 van Mechelen-Zuid tot de werken bij Mechelen-Noord. Op de E34 is er hinder voorbij Vrasene door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpsring 35 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 naar Brussel 10 minuten tussen Kontig en de werken bij Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En elders op de snelweg kleinere vertragingen. En de politiezone Nienhoven is niet bereikbaar via het gebruikelijke telefoonnummer. Bel voor dringende politiehulp het nummer 101 of 112.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

0: Ofwel is het over een hond, alleen in dit geval een hondje, hè? Ofwel over een provincie in Mexico, want die heet ook Chihuahua. The Booming People in onze Radio 2 Zomerhits 1000 op nummer 540. En zo meteen de Spice Girls.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
5: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
6: Je kunt ook vriend worden.
5: Van Maxizo.
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Dan krijg je de specialetjes.
6: Plezante tips, eerste klas advies.
5: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
6: Daar zijn vrienden voor.
5: Ah ja.
6: Ah ja.
5: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
8: Zeg, de vos.
9: Ja, Lemmis.
8: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
9: Oei, wat doet hij er zo op?
8: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
9: Ja, en?
8: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is ze.
11: De vos Lemmis.
12: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
13: Zomerhits 1000.
14: 539.

exact 30 jaar geleden dat ze zijn doorgebroken, hè, deze Spice Girls. Het was niet met dit nummer, het was wel met Wanna Be. En dit kwam een jaar later uit, in 1997. De Spice Girls met Spice Up Your Life. Staat op nummer 539. Eén plekje hoger, The Supremes, You Can't Hurry Love.

Supremes met You Can't Hurry Love in onze Radio 2 Zomerhits 1000. We gaan al eens even kijken naar het najaar. Want op 21 oktober dan is er groot feest in het Concertgebouw in Brugge. Dan is er onze Radio 2 Eregalerij. Bart Peters wordt geëerd voor een leven vol muziek. En ook deze hier, Dana Winner op 537 met De Oude Man en de Zee.

536, James Brown met I Got You. Straks om 12 uur, dan is het Caroline de Becker die je zal horen in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Die heeft ook weer zo'n familieticket voor Mini-Europa. Kan je straks weer winnen. En om 4 uur hoor je Michael Josos. Die gaat dan door tot 8 uur. En vanaf 8 uur hoor je al die liedjes van vandaag nog eens gewoon non-stop na elkaar. En zo blijven we maar doorgaan met die Radio 2 Zomerhits 1000. Dit is Rasputin.

66 samen met Boney M en Rasputin. 535, dat is onze muziek, hè, Carolinda? Goed, hè? Ja, ja, zeker en vast. Straks na het nieuws van 12 uur dus Caroline de Becker. En er mag voor het nieuws van 12 toch nog eens... gaat toch nog eens gesloten worden in onze Radio 2 Zomerhits 1000. Want ik heb deze nog voor jou klaarstaan. 534, Angels, Robbie Williams.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a muscle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Kom koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Mannekes, heb je dat gezien?
8: Heb je
7: de
8: wat gezien?
7: De grote zomerdeals bij Gamma.
9: Ja, ze doen
10: met kortingen.
8: Tot 50%.
7: En de bon in de folder.
8: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
9: Ook gezien.
7: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
9: Bompie, wij klussen mee.
11: Yeah!
12: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
15: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
16: Hey, goedemiddag. Geen zon te bespeuren hier. Dan maar even tackelen met de zomerhits. Zie, ik begin al in voetbaltermen te praten na gisteren. Zo dadelijk gaan we verder na het nieuws.
17: Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Elk jaar worden tientallen kinderen uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Bij een zware Russische aanval op Oekraïne vallen 17 doden. En de buitenlandse pers heeft lof over, maar ook kritiek op de winst van de Rode Duivels op het WK voetbal afgelopen nacht. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar opnieuw seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Philippe Heijmans luisterde naar een van de slachtoffers.
18: Joyce was amper 6 toen ze voor het eerst seksueel uitgebuit werd.
19: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
18: Een jaar later werd ze ook naar het buitenland gebracht om daar misbruikt te worden.
19: In België, Duitsland, maar ook verder dan België en Duitsland.
18: Leden van het netwerk brachten haar ter plaatse.
19: Meestal was het in een camper of een caravan. En dan word je daarheen gebracht. En dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
18: Het Nederlandse centrum.

0: vond 125 slachtoffers, van wie er 99 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er amper slachtoffers zich melden, zegt Wieke van der Kroef van de VZW Pajoke.
1: Het onderzoek bevestigt voor ons dat de officiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
0: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
2: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, dan moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
3: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een flatgebouw in Antwerpen-Linkeroever gisteren zijn allemaal vrouwen, dat meldt het parket. 3 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. 7 andere gewonde slachtoffers zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting en heeft ook een branddeskundige aangesteld. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Het gebouw zelf is intussen weer vrijgegeven. Op de Heijzel in Brussel wordt het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging praten met enkele deelnemers.
4: Ja, toch zenuwachtig.
5: Is dat goed, hè?
4: Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heijzel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
6: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
4: De examencommissie kiest nu tijdelijk voor pen en papier.
7: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
4: De meeste deelnemers vinden dat goed. Al moeten ze dan wel van ver komen.
8: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dan kun je fraude doen, maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
9: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
4: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
10: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
3: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen. Op 4 jaar tijd is er bijna 4 miljard euro bijgekomen. Het gaat over subsidies voor allerhande organisaties, maar ook bijvoorbeeld over innovatiepremies voor burgers. Ook geld voor woonzorgcentra of om nieuwe scholen te bouwen zitten in de cijfers. De Vlaamse regering besliste eerder al om te besparen, maar minister van Begroting Ben Weits van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
11: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
3: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook nog zo'n 90 gewonden. Volgens de burgemeester van de stad gaat het om de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog, begin 2022. Het is van half juni geleden dat Rusland nog zo zwaar Kiev heeft aangevallen. En dat is geen toeval, zegt Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
12: Het lijkt erop dat Rusland toch raketten en drones heeft opgespaard om zo'n grote aanval uit te voeren. En het lijkt toch ook een beetje een reactie op wat Oekraïne aanricht in Rusland zelf. Poetin moet ingrijpen, omdat Oekraïne er toch in slaagt om de olieproductiebedrijven stil te leggen. Dat zorgt toch voor grote problemen in Rusland. En ja, dan resteert hem eigenlijk alleen maar dit soort grote aanvallen, omdat het aan het front toch ook een beetje stokt voor de Russen.
3: De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal gisteren maakt ook in de buitenlandse pers heel wat los. Steffi Merlevede, wat is de teneur?
13: Wel, de conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zeges in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. En volgens The Athletic werden de doodsberichten van de gouden generatie bij die 0-2 achterstand al geschreven. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Juri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders, zo leidt het daar.
3: Steffi, dankjewel. Het is bewolkt met hier en daar nog kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 5. 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen ook nog grijs. Daarna opnieuw volop zon en opnieuw 25 graden ook. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. En dat was de opener van het middagnieuws. Meer op vrtnieuws.be.
5: 114 kilometer file. Naar Antwerpen moet je 20 minuten aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 van voor Mechelen-Zuid tot aan de Werken bij Mechelen-Noord. Dan de Antwerpse ring, een half uur erbij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In de Kennedy-tunnel is de rechterrijstrook versperd en dat komt door een defect voertuig. Dan de E19 naar Brussel, 10 minuten extra daar tussen Kontich en Mechelen-Noord. En op de binnenring rond Brussel, 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Elders op de weg enkel kleinere vertragingen.
14: Radio 2 Zomerhits 1000.
15: Caroline de Bekker.
5: Ja, goedemiddag. Is iedereen langzaam aan het recupereren na gisteravond? Ik ben langzaam wakker aan het worden. En klaar voor nummer 533?

Chance dat er sunshine in de music zit, want ik moest toch echt wel een trui aandoen daarnet. Ik had het koud. Dat had je mij vorige week niet moeten zeggen. Maar goed, op de radio blijft het wel warm. Wat zeg ik heet? Want Niels de Stansbader is in de house met zijn vriend Kevin.

0: The Radio's and She Goes Nana. Dat werd vroeger heel vaak gedraaid op MTV Europe. Hè. Maar in Engeland brak dat toch niet door, want Nana was maandverband in Engeland. Dus iedereen dacht dat dit nummer over maandverband ging daar. Jammer, bye bye, internationale doorbraak voor The Radio's. Maar dat weerhoudt Bart Peters er niet van om 5 keer in deze zomerhits 1000 te staan. 3 keer solo, 2 keer met The Radio's. Dus die komt nog regelmatig langs. En we blijven in de 90s met zo'n een nummer waar iedereen de dansstapjes van kende. Dansstapjes, de dance steps. Steps, ik heb het eigenlijk al verraden. Na dit.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
5: Radio 2, Zomerhits 1000.

Steps en Last Thing on My Mind. En we blijven bij dance hits in de jaren 90. De een na de ander. Allee, het is toeval, ze. Dr. Alban. 1993. Hey, wist je dat we trouwens bijna in de helft zitten van deze Radio 2 Zomerhits 1000? We zitten op 528. Woensdagmiddag, we gaan door tot zondagavond. Wie staat er dan op nummer 1? Wat is de allergrootste zomerhit volgens jullie? Dat is Bordan.

0: Dr. Alban, It's My Life.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Radio 2.
1: 527.
0: En wie vroeger veel naar The Fresh Prince of Bel-Air heeft gekeken, weet hoe die hierop moet dansen. Tom Jones, It's Not Unusual.

0: heerlijke plaat, midden jaren 60. Tom Jones, It's Not Unusual. Op 527. We gaan eens kijken wat er te beleven viel in jouw regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 10, tijd voor 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. Net Brussel heeft vorig jaar maar 478 boetes uitgeschreven voor sluikstorten. Dat zijn er elk jaar minder. Medewerkers van de afvalophaling in Brussel schrijven vooral boetes uit voor vuilniszakken die op een verkeerde dag buiten staan of verkeerd sorteren. Maar ook die boetes zijn gedaald. Een verkeerd signaal, want het probleem is niet kleiner geworden, vindt Brussels parlementslid Benjamin Dalle.
1: Minder PV's betekent niet dat er minder vuil op straat is. Integendeel, het is maar door voldoende gepast en kordaat op te treden dat mensen ook de regels respecteren. En dus wij vragen dat er veel meer nog wordt ingezet op handhaving. Er is een dienst opsporing en verbalisatie bij Net Brussel die met heel weinig mensen moet werken. Die dienst moet versterkt worden.
0: Sinds vanmorgen hangt er een immens spandoek aan het stadhuis van Leuven. Op het doek is een grote foto te zien van de historische gevel. Want tot volgend jaar is het stadhuis verborgen achter grote stellingen voor renovatiewerken. Je hoort schepen van monumenten, Dirk van Sina.
2: We gaan alle beelden inspecteren of die nog goed stabiel staan. En de stelling is zeker ook nodig omdat we het dak gaan vernieuwen. Dus alle leien van het dak gaan eraf. Het dak gaat ook geïsoleerd worden langs de binnenkant. Maar door het doek zal men toch nog de pracht van het stadhuis kunnen bewonderen.
0: De volledige vernieuwing van het stadhuis in Leuven zou in 2029 klaar moeten zijn en kost zo'n 35 miljoen euro. In Werchter zijn zo net de poorten opengegaan van het vierdaagse muziekfestival Rock Werchter. En deze mensen stonden als eerste klaar.
3: Dat zijn de hoogdagen, dat zijn de vier beste dagen van het jaar. Dus ik ben nogal iemand die heel vaak front row staat, barricade staat. En ik vind het zalig om als eerste of bij de eerste op een wei te komen. Omdat je dan toch wel ziet, het terrein is nog zo maagdelijk. Het is zo gigantisch open en ja, het is een heel andere sfeer.
0: Inwoners van Sint-Pietersleeuw die wateroverlast hebben gekend, kunnen een expert aan huis laten komen voor advies. Die bekijkt welke maatregelen kunnen helpen om een woning beter te beschermen tegen hevige regen. Voor zo'n expert betaal je 150 euro, maar dat bedrag krijg je terug als je zijn advies volgt. Wie die maatregelen uitvoert, kan rekenen op een gemeentelijk subsidie van minstens 25%, zegt waarnemend burgemeester Ans Pekaert.
4: Op dat moment kan je dus een aanvraag indienen bij onze dienst. En gaan we op het moment dat er een advies wordt gegeven en alle maatregelen worden uitgevoerd, dan gaat de gemeente 25% van die werken subsidiëren. Als je ook nog een keer in een erkende gebied ligt dat door de provincie wordt erkend, kan die subsidie zelfs tot 50% oplopen.
0: Via een crowdfunding is al bijna 5000 euro ingezameld voor de volksfeesten in Moorsel. Die moesten afgelopen weekend vroegtijdig worden stopgezet door het noodweer. De mensen konden veilig geëvacueerd worden, maar alle tenten zijn kapot en het terrein lag helemaal overhoop. De financiële schade was groot, maar is dus nu al een paar kleiner dankzij de inzameling. Voorzitter Sigrid Scholle is dankbaar.
5: Dat raakt mij echt heel erg. En hele de bestuursploeg ook, dat de mensen zo solidair zijn. En ja, dat wil ik toch eens benadrukken. Voor mij is dat het allerbelangrijkste. Ik heb iets geleerd dit weekend en dat is dat er een hele grote solidariteit heerst. En dat maakt het weekend eigenlijk wel heel mooi.
0: En die volksfeesten in Moorsel zouden dus opnieuw kunnen plaatsvinden volgend jaar. Deze namiddag bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima rond 22, 23 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen wordt het zonnig bij 24 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel. Naar Antwerpen, 20 minuten file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. Op de E19 vanaf Semst moet je aanschuiven. Dat komt door de werken bij Mechelen-Noord. Tot de werken moet je daar natuurlijk aanschuiven. En op de E19 staat er ook 10 minuten file van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring een half uur bij richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 naar Brussel 10 minuten extra tussen Kontich en Mechelen-Noord. En dan op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Elders op de snelweg kleinere vertragingen.
7: Elke dag telt voor twee. Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
8: Caroline de Becker.

0: Zonde van Aaron Blommaert, dat is een zomerhit van dit jaar. Hè? Vraag mij af, zouden wij nu echt zomerhit ook gaan winnen? Dat is natuurlijk nog de vraag. Binnenkort worden de genomineerden weer bekendgemaakt. En die artiesten zijn daar nu al zot zenuwachtig voor. Dat is heel groot. Bekend worden, of genomineerd worden voor Radio 2 of VRT Zomerhit. Alleszins heel de week hier bij Radio 2. De Radio 2 Zomerhits 1000. De beste zomerhits gekozen door jou. En we gaan zo dadelijk aan naar een man die nogal vaak in Oostende rondhing. En het was geen Vlaming.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Absoluut.
6: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
7: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
6: Wel, dat is niet normaal.
7: Nee, het is tijd.
6: Hoog tijd.
7: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
6: Maar uw bed aan u.
7: Exact.
8: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: Omdat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
14: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Superlekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
15: Nu bij Maxizo.
16: Hallo!
15: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Krevel.
18: Deze zondag profiteer je nog beter van de solde bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
17: Krevel. Leef beter.
19: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Wanneer deze plaat speelt, dan denken de mensen in Oostende, ah, die is van ons. Marvin Gaye verbleef natuurlijk begin jaren 80 een tijdje in Oostende. En hij schreef daar deze classic, Sexual Healing. Op Facebook vond ik trouwens een filmpje waarin hij café Zeemans Verlangen binnenstapt in Oostende. Aan de tap gaat hangen met wat Oostendse vissers. Een potje darts met hen speelt. Twee werelden die samenkomen. Schitterend. En daarom had deze hoger moeten staan, vind ik persoonlijk. 524. Elke dag
1: telt voor twee. Radio 2 Zomerhits 1000.
0: En eentje hoger staat Clean Bandit met Jess Glynn, Rather Be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: 60s eigenlijk. Of misschien begin 70s. Maar het is 80s, de zomer van 1980. The Romantics, What I Like About You.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Vind ze op VRT Max.
6: Radio 2.
7: Shopping. Een vliegende start voor de zomersolde in Woluwe Shopping vanaf 1 juli. Jouw favoriete boutiques zijn klaar om jou de mooiste koopjes aan te bieden. En voor nog meer shoppingplezier zijn we uitzonderlijk open op zondag 5 juli.
8: Shopping.
7: Woluwe Shopping, het shoppingadres voor jouw zomer.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
9: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
10: Yo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbize. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbize, dat is even op reis, vlakbij huis.
12: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
13: Lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
14: De Frisco's, die zijn er al.
13: Frisco's.
14: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
13: Frisco's.
14: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
15: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Voor Hugo uit Hemiksem mag het Famosa La Playa zijn. Voor Filip uit Aalst, ik spring uit een vliegmachine. Amai.
16: Elke dag.
3: Wat mag voor jou op nummer 1 staan in deze zomerhits 1000? Die voetbal, hè, verdorie, gisteravond. Veel te laat.
17: 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De doden van de appartementsbrand van gisteren in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. En ook de buitenlandse pers heeft heel wat te vertellen over de winst van de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen, dat zegt het parket van Antwerpen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 dodelijke slachtoffers zijn ook al geïdentificeerd, zegt woordvoerder Christophe Aerts.
18: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slechtnieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen we die leeftijden ook meegeven.
17: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moest onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Filip Heijmans...

0: luisterde naar het heftige verhaal van een van de slachtoffers.
1: Joyce was amper 6 toen ze voor het eerst seksueel uitgebuit werd.
2: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
1: Een jaar later werd ze ook naar het buitenland gebracht om daar misbruikt te worden.
2: In België, Duitsland, maar ook verder dan België en Duitsland.
1: Leden van het netwerk brachten haar ter plaatse.
2: Meestal was het in een camper of een caravan. En dan word je daarheen gebracht. En dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
1: Het Nederlandse centrum vond 125 slachtoffers, van wie er 99 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er amper slachtoffers zich melden, zegt Wieke van der Kroef van de VZW Pajoke.
3: Het onderzoek bevestigt voor ons dat de officiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
1: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
2: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
0: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen en het gaat om allerlei soorten subsidies voor woonzorgcentra, de bouw van nieuwe scholen, maar ook subsidies voor organisaties of zelfs renovatiepremies voor burgers. De Vlaamse regering besliste eerder al om op die subsidies te besparen en minister van Begroting Ben Weits van N-VA wil ook nog wat verder gaan.
4: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
0: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. Katrien van der Schoot, het gaat om een van de zwaarste aanvallen ooit op Kiev.
5: Ja, volgens burgemeester Klitschko was het een van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Hij heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Het was wel al van 15 juni geleden dat de Russen nog zo'n hevige aanval op Kiev uitvoerden. En de schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die het allemaal meemaakte de afgelopen nacht.
6: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. De schade is heel erg groot.
0: Ja, en hoe wordt er gereageerd?
5: De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. De Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen Rusland en Rusland zelf laat weten dat het de druk op Oekraïne wil blijven verhogen. Want Rusland staat onder druk omdat Oekraïne de voorbije weken heel wat olieinfrastructuur heeft vernield en omdat het er ook niet in slaagt om verder op te rukken.
0: Dankjewel, Katrien. De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal blijft nazinderen. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. De buitenlandse pers heeft heel wat over de match te schrijven. Steffi Merlevede vat de artikels voor ons samen.
7: De conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zeges in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Juri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders.
0: En een uur geleden is het festival Rock Werchter in Vlaams-Brabant gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. En deze festivalgangers stonden als eerste op de wei.
8: Dankjewel.
9: Heel plezier.
8: Ja, we zijn eindelijk binnen.
9: Jubi.
10: Eerst wat verkennen en eens wat de nieuwe snuifjes van dit jaar ontdekken.
11: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
12: Elk jaar is dat fantastisch, hè.
13: 4 dagen lang. Wat zijn de tips om dat te overleven?
12: Veel drinken, goed hydrateren en plezier maken, hè.
13: Dansen en bier.
14: Rustig beginnen.
0: Headliners zijn dit jaar onder meer Mumford & Sons en The Cure. Het is bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn in een zware brand in een appartementsgebouw op Inkeroever zijn allemaal vrouwen. Meer over de slachtoffers in de app van VRT Nieuws.
7: Zo dadelijk een zomerhit van onze Nederlandse lievelingen. Maar eerst even naar de weg naar Antwerpen. Een kwartier extra op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E19 vanaf Sint-Job ook aanschuiven. En op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord. Mechelen-Noord, daar moet je 20 minuten aanschuiven door werken. Dan de Antwerpse ring, 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Nog de E19 naar Brussel, 10 minuten extra tussen Kontig en Mechelen-Noord. En op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde.
9: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000. Hey,
14: hey. Caroline de Bekker.
9: WRT Radio 2. 521.

Isabelle Perez met Hello World. Trouwens, volgende week, donderdag, staat ze om 3:30 middags op het dak van onze Radio 2-studio aan zee in Blankenbergen aan de Pier. Dat is volgende week donderdag. En de week daarna, op woensdag, is het aan deze man, Niels de Stadsbader, ook om 3:30. Kom allemaal eraf. Jullie zijn allemaal welkom.

0: vind het wel gek. Ik kwam Niels eergisteren nog tegen hier beneden aan de trap bij Radio 2, maar hij vroeg mij dat niet, hoor.
1: Ga je met me mee naar boven?
0: Het zal wel niet aan mij liggen. Ik ben weer niet blond genoeg waarschijnlijk. En Niels de Stadsbader. Tot binnenkort aan zee in Blankenbergen. Hij stond met mee naar boven op 518 in onze Radio 2 Zomerhits 1000. En dit

0: Chic en Good Times. Die komen nogal eens regelmatig optreden bij ons in België. Zo dadelijk een zomerhit uit 2009. Uit België werd ook de zomerhit omdat we die naar het Eurovisie Songfestival hebben gestuurd toen.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Ze zijn terug.
3: En de tekstje nog.
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat ik het beter ken dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Zomershow.live in samenwerking met Radio 2.
5: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
6: Heb je dat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen
8: met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
9: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
9: Pompie, wij klussen mee.
10: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
12: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
13: Radio 2, Zomerhits 1000.
14: 516.

HDC en Doom Tech Tech. Bij ons is dat nog altijd dat meisje uit Mol van het Eurovisie Songfestival. In Turkije is dat een superster die het ene relletje na het andere ontketent. Ze stond op 516. En dit zijn de Pointer Sisters.

0: Van Morrison and the Bright Side of the Roads op 514. Patricia van der Veken uit Nieuwpoort wil stemmen op die laatste 10 van deze Zomerhits 1000. Maar ze wint de weg niet. Is niet erg, Patricia. Ik zal het nog eens uitleggen. Je gaat naar VRT Max. De website of de app maakt niet uit. Klik bij kanalen op Radio 2. Daar zie je een mooie foto van Kim De Brie met ijsjes in haar handen. En daar staat bij bepaal mee de top 10 van de Radio 2 Zomerhits 1000. En daar kan jij stemmen. Ondertussen files naar Antwerpen. 20 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Een kwartier op de E34 tussen Vraassenen en de Liefkeshoektunnel richting Stabroek. 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel en een half uur op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord. Dat komt door een ongeval daar. Dan nog de Antwerpse ring. 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel ook 10 minuten op de E40 vanaf Ternat en op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. En dan nog de binnenring rond Brussel. 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Radio 2.
3: Carolien de Bekker. 513.

Jazz Ballet. Niels William. En 1, 2, 3, 513. En we blijven bij zo'n vrolijk Frans gitaartje. En Frankrijk. Dit is Zaz en Je veux.

0: liedje hier in de zomer van 2010. In Frankrijk natuurlijk huge. Zaz en je veux. Oké, genoeg Frans nu. Zo dadelijk is het in Spaans te doen.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat past binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
5: Ja, slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget, zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
9: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
10: Radio 2.
11: Zomerhits 1000.

0: The Supremes and Where Did I Love Go?
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Uit de zomer van 1964, toen zagen de dagen er toch nog iets anders uit dan nu. Heel veel Vlamingen moesten op zaterdagochtend ook nog gewoon werken. En op vakantie gaan, dat was vooral gewoon thuisblijven. Hè. Of een dagje met de trein naar de Belgische kust. Kamperen werd toen wel weer hot. Allee, weer, voor de eerste keer. Totaal, totaal andere tijden. En kijk nu, bomvol festivals. Wat doen wij toch allemaal? Allemaal onderweg, allemaal op reis naar het buitenland. Of festivalletjes doen. Of toch heel veel mensen. En dan voor alle mensen die zaterdag zo teleurgesteld waren omdat Katy Perry niet kwam optreden. Here we go.

Het was 2008, de zomer. En iedereen had zoiets van... Die zingt over een meisje kussen. En dan daarna, wauw, dat is cool. De grote doorbraakhit van Katy Perry, I Kissed a Girl. En dit is Madonna, Into the Groove.

0: Madonna en de zomer in de jaren 80. Dat was echt een gouden combinatie. La Isla Bonita, Holiday. En deze Into the Groove op 508. Ze staat trouwens 6 keer in de Radio 2 Zomerhits 1000. En dat is meer dan Michael Jackson. Alhoewel, er waren ook nog de Jackson 5. Hè. Misschien is het wel, gaat het gelijk op. Straks gaan we verder met de lijst.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Oké, okay, 1968 hadden de Beatles een gigantische zomerhit. Enfin, die hadden de hele tijd hits. Ik start ermee.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 van hen zijn ook al geïdentificeerd, zegt Christophe Aerts van het parket van Antwerpen.
1: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn ook volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen we die leeftijden ook meegeven.
0: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moet onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn intussen 18 doden geteld na de zware Russische aanval van afgelopen nacht. Er zijn ook zo'n 90 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester was het de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog begin 2022. De schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die in Kiev is.
2: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. En mensen zijn boos en verdrietig. Uit respect worden er vandaag heel veel publieksevenementen afgelast.
0: De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten intussen om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. En het muziekfestival Rock Werchter in Vlaams-Brabant is gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. Marianne Temmerman liep mee met de eerste festivalgangers de weide op.
3: Young Yellow! De jonge Belgische band Young Yellow mag het festival openen op het hoofdpodium. Op de uitgestrekte wei zijn 6 verschillende podia.
4: Het is een kwestie van plannen en een kwestie van goed kunnen lopen en sprinten op bepaalde momenten en regelmatig terugkomen.
3: Ook dit festival is niet helemaal uitverkocht. Dagtickets zijn nog beschikbaar.
5: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
3: En geen zon, wel grijzig miser weer.
6: Ja, het is eigenlijk een ideaal weertje. De regen is nog wel wat verfrissend, dus dat is oké.
3: De perfecte start dus voor 4 dagen festival.
7: Goeie hydraté.

0: En plezier maken. Hè.
1: Dansen en bier.
2: Headliners dit jaar zijn onder meer Mumford & Sons, The XX, 21 Pilots en The Cure. Het is dus bewolkt met hier en daar lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. En dan nog even die files, 142 kilometer op onze Vlaamse wegen naar Antwerpen. Hè. Daar is altijd de meeste miserie. 40 minuten file rijden op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord. Dat komt door een ongeval. Eén rijstrook is daar versperd. Nog een kwartier extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En dan de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel ook files. 10 minuten erbij op de E40 vanaf Ternat. En ook op de E19 tussen Komtig en Mechelen-Noord. Dan op de binnenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

Sheeran en Galway Girl. We zijn bijna in de helft van onze Radio 2 Zomerhits 1000. The Jacksons met Blame It On The Boogie staat op 505. En let op, want dit uur spelen we ook nog voor een gezinsticket voor Mini Europa. Dus blijf hangen bij ons.

Muse Corporation, Rock the Boat. Dat was een zomerhit in 1974. De zomer waarin ergens in Gent een kindje werd gemaakt. En dat kindje zou 15 jaar later op een podium staan en de zomerhit van 1990 maken hier in Vlaanderen. En kijk, nog altijd, het is zo'n classic. Op 503, Isabelle A. en Lekker Beest.

0: Ze had een geweldige permanent op haar 15e. We waren nog maar net de 80's uit, hè. 1990, Isabella A. en Lekker Beest.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal. Sleep
5: Life. Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
6: Krevel.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter.
8: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Radio 2 Zomerhits 1000.

0: heerlijke hit uit 2002.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: Shakira en Objection. Zo dadelijk spelen we voor tickets voor Mini Europa. Maar eerst de Rolling Stones.

op 501. Painted Black van de Rolling Stones. Hé, hey, we gaan spelen, hè? Want ik heb tickets voor het hele gezin voor Mini-Europa in Brussel. Aan het Atomium. Dan maak je samen een Europese rondreis, want ze hebben daar Europa in het klein neergezet. Dus als je op onze kosten wil gaan, dan wil ik één ding weten van jou. Uit welk land komt de volgende mini-zomerhit? Oh, laat maar komen via de Radio 2-app. Het juiste antwoord, zet hem in de chat. En ik zie wel wat er binnenkomt.

0: Peter Andre met zijn gespierde bast. The Mysterious Girl, dat weet ik nog.
1: Radio 2. Radio 2. Zomerhit 1000.
0: En die stond op nummer 500. Oh jongens, jongens, we zitten knal in de helft. Nog tot zondagavond gaan we door. Zondagavond 8 uur, weet je hè, wie er op nummer 1 staat. Stijn de Celle uit Ternat, wie mag er voor jou op nummer 1 staan in de Zomerhits 1000?
2: Voor mij moet dat zijn. Ze hebben in de 7 Bart Peters, maar ik weet niet dat hij in de top 10 staat.
0: Hij staat niet in de top 10. Nee, helaas, helaas. Hij staat er wel heel vaak in de lijst, maar ja, het zal hem toch niet worden. Maar ga eens even naar VRT Max. Moet je eens even kijken wie, wie in de top 10 staat. Dan, je kan, als je echt Vlaams wil gaan, dan is er nog altijd Margriet. Er is Pommelien Thijs, Willy Sommers, zoiets.
2: Ja, Pommelien is altijd goed, hè.
0: Pommelien is altijd goed, dat is waar. Stijn, oh, je hebt geen idee hoeveel reactie hier is binnengekomen. De opgave van dit nummer. Uit welk land komt deze hit? Jongens, jongens, hoeveel keer ik Italië heb binnengekregen. Was het Italië, Stijn?
2: Het was niet Italië, het was Estland.
3: Yes, see you there.
0: Het was Estland. Natuurlijk, we zetten graag mensen eens op het verkeerde been. Hè. Wist je het meteen of moest je even gaan googlen?
2: Ik was aan het twijfelen tussen Estland of Letland, maar ik heb toch voor Estland geschokt en het is blijkbaar juist.
0: Het is juist, het is juist. Inderdaad, was, hoe heet hij nu weer? Tommy, ik ben het even kwijt.
2: Tommy Cash.
0: Tommy Cash, ja, Espresso Macchiato van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. Dat heeft jou dus gezien, tickets voor Mini Europa opgeleverd, hè, beste man. Met wie ga je? Met je gezin of zit dat er niet in?
2: Ik heb geen gezin, ik ben alleen. Dus ik zal met vrienden te doen zijn. Maar ik wil eigenlijk wel eens daartoe, ben er nooit geweest.
0: Ah ja, ja, ja, dat is waar. Ja, niks omstoten, dat is het enige wat ik jou wil zeggen.
2: Ja, ik ga ons best doen.
0: Dat is goed. Oké, dankjewel Stijn, veel plezier.
1: Elke dag.
2: Ja, Caroline, dag.
1: Radio 2.
4: Zomerhits 1000.
1: VRT.
5: Radio 2. Mini Europa. Mini Europa. Das Reza.
0: Weet je wat ook reuzen is? De files op dit moment. Mijn god, 180 kilometer file naar Antwerpen. Ruim een half uur file rijden op de E19 van voor Mechelen-Zuid tot Mechelen-Noord. Dat komt door werken. Op de E17 een kwartier extra aan het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E34 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. De Antwerpse ring dan 35 minuten richting Nederland. Tussen Linkeroever en Borgerhout. Maar ook richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Daar dus ook meer dan een half uur aanschuiven. Naar Brussel ook meer dan een half uur file rijden. Op de E40 vanaf Afligem aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. De rechte rijstrook is daar versperd door een ongeval. En dan nog die binnenring rond Brussel. Een kwartier file golven daar tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde, want ook daar is een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. En dan tenslotte de buitenring rond Brussel. 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Veel moed daar in de file.
1: Elke dag telt voor.
4: Radio 2, Zomerhits

0: De La Soul en Me, Myself and I. Uit de zomer van 1989. We gaan zo dadelijk naar Rick Astley.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Santé!
4: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
6: Torfs!
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Radio 2
11: Zomerhits 1000.

0: Het was de zomer van 2004. Yves Leterme was net onze nieuwe premier. Sporta werd geboren. We kunnen het ons vandaag niet meer inbeelden, maar Sporta, wat waren we toen zonder, met al die sportzomers, zonder Sporta. En dit was een grote zomerhit. Freestylers en Push Up.
1: VRT Radio 2. Zomerhits 1000.

Geniaal, geniaal was dit nummer, echt. En we maakten ermee kennis in 2001. Dat is 25 jaar geleden. Onwaarschijnlijk. K3 en Tele Romeo. 7 keer staan ze in deze Radio 2 Zomerhits 1000. En dit is UB40, Sing Your Own Song.

0: telt voor twee.
1: In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiese. Treed in de voetsporen van ridders in het Domusmuseum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiese, dat is even op reis, vlakbij huis.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sint-Robert is er.
1: Vlakbij huis.

0: zondag 5 juli.
1: Shopping.
2: Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
5: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
6: Hey, hallo allemaal!
7: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
9: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar we zitten hier bij Radio 2 compleet in de mist. Echt letterlijk. Is dat bij jou ook zo? Maakt alleszins niet uit, we gaan gewoon verder met de beste zomerhits.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vijf mensen die gestorven zijn bij de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het zijn vijf vrouwen. De jongste was 54 en was op bezoek bij haar moeder van 93 die ook omkwam. De andere slachtoffers waren 72, 78 en 80 jaar. De meeste stierven door te veel rook in te ademen. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. VZW Pajoke, die strijdt tegen mensenhandel, is niet verbaasd dat tientallen kinderen en jongeren uit Nederland in Antwerpen en de Antwerpse Kempen misbruikt worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. In Antwerpen is de prostitutiesector erg actief en er zijn nog verklaringen, zegt directeur Wieke van der Kroef.
1: Ik denk dat het een grote stad is die goed bereikbaar is vanuit Nederland, makkelijk over de grens. Er wordt hier dezelfde taal gesproken als in Nederland, wat natuurlijk ook de overgang gemakkelijker maakt dan bijvoorbeeld naar Luik. En je ziet dat dat toch blijkbaar veel aantrekt. En blijkbaar is er ook veel nog onzichtbaar hier in Antwerpen, of weten we nog niet deze slachtoffers snel te herkennen hier in de stad.
0: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. En de VRT wil zijn video- en audioplatform VRT Max openstellen voor andere lokale mediaspelers. Er wordt steeds minder via de kabel en lineair naar televisie gekeken en meer uitgesteld via allerlei apps en platformen. Voor kleinere zenders, zoals de regionale omroepen, is het moeilijk om zelf zo'n app te ontwikkelen. En daarom wil de publieke omroep VRT Max openstellen, zei gedelegeerd bestuurder van de VRT, Frederik Delaplas, in de commissie Media van het Vlaams Parlement.
2: Openstellen voor onze collega's van de commerciële omroepen, van de regionale omroepen. Openstellen voor productiehuizen, voor uitgevers, voor operatoren, voor andere publieke omroepen. De vindbaarheid van lokale content kan erdoor verhogen. Het gebruiksgemak kan met een ruk omhoog. De technologische investeringen kunnen gespreid worden. De aantrekkelijkheid voor de advertentiemarkt kan verhogen. Voldoende redenen om het minstens te onderzoeken.
0: Het is bewolkt met hier en daar lichte regen. Straks opnieuw droger en zonniger bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Oké, er staat een hele goede Wiltura te wachten. Na Deep Blue Something. Maar eerst... Al die files, mijn god, op de Antwerpse ring verlies je 45 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, want er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maak alsjeblieft een reddingstrook. Dat vragen de hulpdiensten, een reddingstrook daar op de

0: Antwerpse ring richting Gent. Nog 30 minuten aanschuiven richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En ook file rijden naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord. Door Werken. 30 minuten moet je daar aanschuiven op die E19. Ook aanschuiven zo'n 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ook nog 30 minuten op de E313 vanaf Randst. En dan naar Brussel 45 minuten file rijden op de E40 van Afliegem tot het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde, want daar is ook een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Dan de binnenring rond Brussel, daar moet je een kwartier file rijden. Daar zijn filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Energie Rebellie.

De zomer van 1995. Dat was Passie van Clouseau. Maar ook Het is een nacht van Guus Meeuwis. Maar er was er nog eentje. We hebben er echt super lang op moeten wachten. Ik belde deze week met een luisteraar die zei... Waar blijft Will Tura met... La Melodia. Ken je hem nog? 1995. Wil Tura met een Hawaïaans hemdje.

0: Ik moet mij wel even herpakken, want het was niet Wiltura die een schreeuwerig 90s shirt aan had. Het waren zijn achtergronddansers. Wiltura is meer stylish dan dat. Strak in het pak, zoals altijd. Italiaanse design, La Melodia.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. 491.

0: Reggae to Sunshine. Jumbo, jumbo, jumbo. De zomerhit van 1994. En Michael, weet je, die ken je dan nog?
1: Ah, wel, ik was toen twee jaar toen. Dus ik heb het beleefd vanuit de pampers, Caroline, toen.
0: Ja, het was ook de zomer van Marco Borsato en Dromen zijn bedrog en zo. Maar deze, zo leuk, maar echt goed. Lekker om die nog eens terug te horen. Zo dadelijk zomernacht, maar niet van Leopold 3.
2: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Crevo. De solden zijn begonnen bij Crevo. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevo.be.
5: Crevo. Leef beter.
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
15: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meel.
14: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
16: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
17: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
16: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
17: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
16: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
17: Yo, wat bedoel je dan?
16: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
18: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
19: Radio 2 Zomerhits 1000.
20: Radio 2 489.

0: je ouder bent dan 20 jaar, dan denk je, wat is dit? Dit is de Like Me Cast, zomernacht.
1: Radio 2 Zomerhits 1000. VRT Radio 2. 488.
2: Hij is een

Wat wisten wij veel over autisme in 1991? We hadden wel eens Rain Man gezien en zo. En verder wisten we compleet niks. En dan waren er Stef Bos en Bob Sapenberg die een nummer maakten over autisme. En om geld in te zamelen voor jongeren met autisme. Voor iedereen een nummer.

0: de zomer van 2000 was voor Bahamian en Who Let the Dogs Out. Elke keer als het op tv gaat over honden, dan halen ze dit nummer altijd weer naar boven. Iemand moet eens een ander nummer over honden maken. Oh, jongens, op de weg. Ik heb medelijden met jullie allemaal. En ook met mezelf als ik er straks door moet. Want 180 kilometer file op de Antwerpse ring verlies je 50 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 40 minuten extra richting Nederland ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Ook file rijden naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord door Werken. 30 minuten extra daar. 15 minuten extra op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En 10 minuten extra op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Nog eens 40 minuten op de E313 vanaf Randst. En dan naar Brussel. 40 minuten file rijden op de E40 van Afligem tot het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. En dat komt door een eerder ongeval daar. Nog een ongeval gebeurt op de A12 tussen Breendonk en Londerzeel. 20 minuten erbij daar. Maak daar een reddingsstrook. Dat ongeval is gebeurd op de rechterrijstrook trouwens. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan op de buitenring 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En dan het laatste ongeval, hinder op de E314 naar Genk in Houthalen. Want ja, daar was dus ook een ongeval gebeurd.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Caroline de Bekker.
1: Radio 2. 486.
0: Oké. Het is wel een zomerhit, maar waarom klinkt het zo winters? Misschien omdat het over de Sovjet-Unie gaat. Het is een cover van Village People in the 70s. Maar dit zijn de Pet Shop Boys. Yeah.

Het was 1993, Go West van de Pet Shop Boys. En weet je, een jaar later trokken de Rode Duivels naar het WK in de USA. En dan maakten ze dit.

0: Gelukkig konden ze net iets beter voetballen dan zingen. De Rode Duivels. Heel leuk om nog eens terug te horen. Zullen op terrein. Wel witte lijnen zijn. Zeer, zeer goede campagne.
1: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
3: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
2: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
3: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
2: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
4: Hoe kan dat nu?
2: Ik zal het u zeggen. Zeg, het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life.
1: Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
8: Heb je wat gezien?
7: De grote zomerdeals bij Gamma.
9: Ja, ze doen.
10: Met kortingen.
8: Tot 50%.
7: En de bon in de folder.
8: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
9: Ook gezien.
7: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
9: Pompie, wij klussen mee. Yeah!
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
14: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
15: En een avonturenparcours.
13: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
16: Bellewaerde!
13: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ze zijn terug.
2: Geen duur tekstje nog.
3: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
1: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
1: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Radio 2.
6: Zomerhits 1000.
7: 485.

0: De zomer van 1979. Dat was een goed jaar, zeg ik u. Crazy Little Thing Called Love, Queen.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio
0: 2. En de zomer van 1997. Dat was pas erg, toen als een hittegolf van 17 dagen. En wij maar zeuren vorige week. Het zal wel niet zo heet geweest zijn als vorige week, dat niet. We zaten ook in de nasleep van de zaak Dutroux. Lady Di verongelukte op het einde van de zomer, weet je nog? En dit stond bovenaan de hitlijsten. Dario G. en Sunshine.

0: kerel dat ik Niels de Stadsbader vandaag mag afkondigen. De wereld draait voor jou op 483.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Caroline de Bekker. VRT Radio 2.
0: Ik zeg het er nog maar eens bij, maar op 22 juli om 3:30 staat Niels de Stadsbader op ons Radio 2 dak op te treden aan zee in Blankenbergen. Download de VRT Max app op je telefoon of ga naar Radio 2 op VRT Max. Klik op het hartje van Radio 2, zodat je ons volgt en dan kan je de hele line-up te zien krijgen.

0: Man at Work and Down Under.
1: Radio 2. Radio 2, Zomerhit 1000.
0: Ik ga mij eens in de file gooien, net als jullie, want wauw, wat is dat daar buiten. Maar Michael Josses neemt het over en hij begint meteen met een keigoede knaller van David Bowie, wat zeg ik? Bon Jovi. Tijd om naar huis te gaan.
1: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon, The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vanaf betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Dag allemaal, neemt u
4: 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze

0: smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: En zometeen is het moment om die luchtgitaar van jou eens in te pluggen, want het gaat er stevig aan toe gaan. Zometeen met Bon Jovi in de lijst en Living on a Prayer komt eraan. Het nieuws van 4.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Rond deze tijd mogen verschillende bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen eventjes terug naar huis om wat spullen te halen. Gisterochtend brak brand uit in het gebouw op linkeroever, wellicht bij werken aan de elektriciteitsinstallatie. 5 vrouwen kwamen om het leven. De bewoners hebben vanmiddag meer uitleg gekregen van de stad Antwerpen en de verzekeringsmaatschappij. Die hebben gezegd dat ze voor 5 dagen opvang voorzien. Daar waren veel bewoners niet tevreden mee.
1: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over het feit dat er voor hen gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
2: Als de burgemeester, de eerste minister, de voorzitter van de Kamer, de koning, mij zegt van, wij gaan u niet vergeten. En de dag nadien krijg je de melding van, het CAW zal u helpen. Ik heb niks niet meer. Jawel, regel het.
0: De ergst getroffen appartementen zullen 6 maanden onbewoonbaar zijn. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietster om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. Olivia en Noah waren vorig jaar opnieuw de meest gekozen voornamen voor baby's in ons land. Olivia staat al jaren op 1, gevolgd door Emma en Louise. Bij de jongens staan Noah, Arthur en Jules in de top 3. Bekende personen inspireren ook heel wat jonge ouders. Zo zijn er in ons land intussen al 265 Shakira's. Peters, Janssens en Maas zijn dan weer de meest voorkomende familienamen. En Mark en Maria de meest voorkomende voornamen. De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald bij hun moeder omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
3: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
0: En 8 dagen na de dubbele aardbeving in Venezuela is een man levend van onder het puin gehaald. De man is bewakingsagent in een winkelcentrum en hij was 's nachts aan het werk op het moment van de aardbevingen. De reddingswerkers hebben afgelopen zaterdag voor het eerst contact met hem gehad en nu is hij dus bevrijd. Bij de aardbevingen in Venezuela vielen in totaal meer dan 2300 doden. Het wordt overal droger vanavond, blijft wel bewolkt bij temperaturen vannacht rond 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij 25 graden. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Yes, dankjewel Sophie.
5: Radio 2, Zomerhits 1000.
6: Michael Josef.
4: Ja, in die zomerhits niet alleen fluitjes of saxofonen, ook stevige gitaar te vinden. Nu bijvoorbeeld zie Bon Jovi, het is aan u.

0: En intussen een appje van Doreen uit Rijke Vorschel. Die zegt, we moeten eigenlijk die wijn van Bon Jovi eens proeven. Laat ze weten in de app van Radio 2. En ik ben het effectief eens gaan opzoeken. En hij heeft zijn eigen rosé. Die heet Southampton Water. Mona, ik zie wel watertanden.
1: Een lekker wijntje.
0: Ja, het is echt een fris rosé'tje. Ideaal voor de zomer, denk ik. Maar goed, wel één keer in deze Radio 2 zomerhits duizend. Dus ja, hij kan eigenlijk terug met zijn voeten in die druiventonnen. Ja, toch niks anders te doen. Hè. Living on a Prayer op 479. En dan gaan we even de weg op, Mona.
1: Ja, want het is dus vandaag ook zeer druk. Hè. Dus op de Antwerpse ring verlies je 35 minuten richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 3 kwartier naar Nederland tussen Sint-Anna-Linkrover en Borgerhout. Richting Antwerpen op de E19 een half uur aanschuiven van Zems tot Mechelen-Noord. Doorwerken verder naar Antwerpen 20 minuten bij vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Leugenberg. En nog 40 minuten vanaf Massenhoven. Richting Brussel een half uur extra op de A12 tussen Breendonk en Londerzeel. Komt door een ongeval rechts, maakt daar zeker een reddingstrook. En op het knooppunt Machelen, want voor wie de buitenring rond Brussel op wil, is daar hinder door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Rond Brussel op de binnenring een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring meer dan 1 uur aanschuiven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. De weg is daar ook gedeeltelijk dicht door een ongeval, dus maakt daar zeker een reddingstrook. En dan verlies je 45 minuten richting Genk op de E314. En dat is in hout halen door een ongeval links.
0: Oké, dankjewel Mona. Tot straks. Zeg, die weerapp van Bart Kuil, die slaat er toch een klein beetje naast vandaag. Want ik ben vanmorgen met de jas naar Radio 2 gekomen. Het was best fris vanmorgen toch, hè? Allee, ten opzichte van vorige week bijvoorbeeld. Maar goed, hij blijft positief zien. Want hier op 478, mooi weer vandaag.
2: Ik

Je zou het eigenlijk nooit geloven, maar die mannen van Bandolero waren eigenlijk punkers. Zware punkers, dus alles in het zwart. Zwarte eyeliner, zwarte jasjes aan. En toen zaten ze in de studio en was er een foutje met de synthesizer. En opeens ja, was er deze Paris Latino. Heeft niks te maken met punk, maar goed, het is wel sober, hè? Absoluut. En terecht genoteerd op 477 in de Radio 2 Zomerhits 1000. En met Paris Latino. En dan schuiven we door. Zometeen met 1/4 van de Beatles is ook in de lijst geraakt. Het is zometeen aan Paul McCartney.

0: Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
2: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
3: Krevel, leef beter.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
0: Radio 2, Zomerhit 1000.
1: Radio 2. 476.

eigenlijk ook wel een grappig verhaal. Hij was op vakantie in Zuid-Amerika, deze Paul McCartney, en liep daar in een of ander oerwoud. En had een gitaar, met zo'n kleine gitaar, en begon daar een klein beetje te tokkelen. Tussen de giftige slangen natuurlijk in dat oerwoud. En opeens dacht hij, we hebben hem, absoluut. De zomerhit van 1993, hè. Deze Hope of Deliverance van Paul McCartney op 476 in de Radio 2 Zomerhits 1000. En afgelopen maandag zijn we eraan begonnen, hè, met de Zomerhits 1000. Met helemaal onderaan trouwens de mannen van Earth, Wind & Fire met Let's Groove. Op 1000. En dit is meteen de volgende, zie je op 475. Hier zijn ze nog eens.

uit Deurne in de app van Radio 2 en die vraagt zich af waar we al ergens zitten met de lijst. Ja, nu gaat het wel enorm snel vooruit, hè, want we zitten al voorbij de helft op 475 met Earth, Wind & Fire en September. Radio 2. Trouwens, een zondagavond, net voor 8 uur, vertelt Benjamin wie of wat er op 1 staat natuurlijk in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Maar die top 10, die ligt nog open. Het is te zeggen, die vind je nu al via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Het ding is alleen maar die top 10, die staat nog niet in de juiste volgorde. En dat mag jij vooral even gaan doen door even naar ons Radio 2-kanaal te gaan op VRT Max. En daar even de top 10 in de juiste volgorde te zetten met jouw absolute nummer 1 natuurlijk. Hè. Nu goed, wat staat daar onder andere in die top 10? Wel bijvoorbeeld de Lambada. En dat is nu toevallig de nummer 1 van vorig jaar trouwens. Van Kaoma. Maar ook de Macarena van Los Del Rio. Dat is nu toevallig het favoriete dansje van onze Caroline de Becker. Dus ja, hopelijk krijgen we dat nog te zien op de socials van Radio 2 deze week. Nu als jij denkt van ja, Marguerite met Lekker Blijven Hangen verdient ook een plekje of mag zelfs op 1 in die Radio 2 Zomerhits 1000. Dan kan dat natuurlijk, hè. Want je kan nog stemmen tot zondag, nu zondag, om 4 uur in de namiddag. En nadien sluiten wij de stempoorten officieel. Ja, dus net voor 8 uur kom je dan te weten wie of wat er op 1 staat in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Hè. Dus snel naar het Radio 2-kanaal op VRT Max of in de app van VRT Max. Om te stemmen op die top 10 en jouw favoriete nummer 1 natuurlijk. Hè. Intussen schuiven wij door met op 474 de mannen van Triggerfinger, I Follow Rivers.

0: Weet je nog, opeens begon iedereen met die koffielepel op die koffietas te tikken. De ene collega al wat beter dan de andere, maar goed, ze brachten al wat sfeer aan de werkvloer. In de zomer van 2012 was het, hè. De mannen van Triggerfinger, I Follow Rivers, in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 474.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En nu krijg je het nieuws uit jouw buurt.
3: Half vijf, tijd voor 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits erkent 3 islamitische geloofsgemeenschappen in Vlaanderen, waaronder de moskee Otman in Zaventem. Daardoor krijgt die moskee nu recht op financiële steun. Om erkend te worden moet je als geloofsgemeenschap voldoen aan een aantal criteria, zoals veiligheid, onafhankelijkheid en financiële transparantie. Minister Krevits.
4: De geloofsgemeenschap in Zaventem zal heel blij zijn, maar ze hebben alle redenen om blij te zijn. Er zijn adviezen ook ingewonnen, ook van Zaventem zelf. En die waren positief, vandaar dat er geen enkele reden was om niet te erkennen. En bovendien, als je het mij vraagt, ik heb veel liever een erkende moskee dan een garagemoskee, omdat we door die erkenning ook pak hebben en vat hebben op de manier waarop ze functioneren.
3: In totaal zijn nu zo'n 1500 geloofsgemeenschappen erkend in Vlaanderen, waarvan de meeste Rooms-Katholieke en 46 islamitische. In Halle gaan 5 gepensioneerde huisartsen weer aan het werk om het tekort aan dokters in de streek op te vangen. 2 dagen per week kan je op afspraak terecht bij het Wit-Gele Kruis in Halle, waar ze een noodpast zullen bemannen. De service is bedoeld voor mensen die geen huisarts vinden. Dr. André Lermignot is een van hen. Hij is intussen 82.
5: Ik heb dus 50 jaar mijn praktijk gehad in Rogenbos. Toen was er geen vervanging. Nu zijn er denk ik 1 of 2 praktijken, maar dat zijn enkel Franstaligen om te beginnen. Dus ik kan geen woord Nederlands of vertikken het. Ik heb dat verantwoordelijkheidsgevoel, denk ik. En ook, ja, het is mijn hele leven geweest, mijn professionele leven dan toch. Ik kan dat ook eigenlijk eerlijk gezegd moeilijk missen.
3: Uitvaartondernemer Patrick Petit uit Meissen heeft afgelopen weekend dubbel zoveel meldingen van overlijdens binnengekregen. Hij werkt samen met 45 andere begrafenisondernemers en registreerde dit weekend 42 overlijdens. Er zijn nog geen officiële cijfers van oversterfte door de hittegolf. Maar Petit merkt wel een duidelijk effect. Ook na de hittegolf moeten kwetsbare mensen voorzichtig zijn, vindt hij.
6: Ik bedoel eigenlijk, als de hittegolf er voorbij is, dat de mensen eigenlijk toch de dagen daarna eigenlijk zouden gewoon moeten verder doen met voldoende te drinken, zich toch nog wat te beschermen. Ik denk dat dat zeer veel problemen zou kunnen oplossen. Als wij binnengaan nu momenteel in rusthuizen, dan merken wij dat die temperatuur daar toch nog extreem hoog is in die gangen, in die kamers. Het valt toch op dat er zeer veel sterftes zijn en ook de thuisoverlijdens schiet een pijl snel omhoog.
3: Deze namiddag is het bij ons bewolkt met kans op wat lichte regen her en der, maxima tussen 22 en 23 graden. Vanavond krijgen we brede opklaringen, temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen een zonnige dag met wat bewolking en veel zon bij 24 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van 14 Nieuws.
7: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Michael Josef.
0: En dan krijg je nu de Britse June Lodge die in de studio dook met een prins in de 80s. Prins Mohammed krijg je nu.
7: Hey, hey, WRT Radio 2. 473.
0: En dus ook die Britse June Lodge op Someone Loves You Honey.

0: zeggen, hoe dichter wij richting die nummer 1 komen van zondag net voor 8 uur, hoe warmer die herinneringen hier worden in die app van Radio 2. Want ik krijg net een bericht van Dennis. En die stuurt, ik heb hier mijn allereerste lief op binnen gedaan. Enkele jaren geleden trouwens in jeugdhuis The Move in Dendermonde. Ja, dat is niet wel toevallig, hè? The Move heeft zijn naam niet gestolen. Hè? Mona, weet jij nog waar het gebeurd is met uw vriend? Mag ik dat vragen?
1: Ja, je mag dat zeker vragen. Ja, er is wel één bepaald punt waar dat ik het dan toch aan hem gevraagd heb. En dat was op de Albert Rooftop in Brussel. En ik had hem voor de eerste keer meegenomen naar mijn vrienden. En die zeiden allemaal, wat een toffe jongen is dat. Allee, jong. En dan, kijk, is het gebeurd.
0: Dat is...
1: Ja.
0: Zeg, hoe heet die rooftop? Het is maar als er mensen potentieel zien in iemand bijzonder...
1: De Albert Rooftop in Brussel.
0: Voilà, daar kan het
1: leuke
0: dus gebeuren.
1: Blik. Ja.
0: Goed, waar het ook gebeurt op dit moment. Ja, onderweg, het is zeer druk.
1: Ach, het is niet te doen bijna. Het is echt een hele boterham. We gaan er even door. 35 minuten aanschuiven op de E314 richting Genk. Dat is tussen Zolderen en Houthalen door een ongeval links. Maak daar zeker een reddingstrook. En hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Op de buitenring rond Brussel anderhalf uur. Bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. De weg is daar gedeeltelijk dicht door een ongeval. Op de binnenring een half uur file golven van Ruisbroek tot Vilvoorde, ook door een ongeval links. Verderop drie kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door nog zo'n ongeval links. Richting Brussel. Op de E40 in Wetteren net een ongeval gebeurd. Op de linker- en middenrijstrook 15 minuten schuif je daar aan. Die file die groeit snel aan. Op de A12 richting Brussel tussen Breendonk en Londerzeel nog zo'n ongeval. Rechts dan een half uur bij daar. En op het knooppunt Machelen, voor wie naar Brussel wil, hinder. Voor wie de buitenring rond Brussel op wil, dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Op de Antwerpse ring verlies je 35 minuten richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En bijna 1 uur richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Beveren, daar vertraag je 20 minuten. En dat is tussen de A12 en de Liefkeshoek-tunnel. Richting Antwerpen, op de E19 een half uur bij, tussen Zemst en Mechelen-Noord doorwerken. Verder 20 minuten vanaf Kruijbeke, vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Leugenberg en wel 40 minuten vanaf Massenhoven.
0: Dat zijn ze?
1: Dat zijn ze.
0: Oh, dat is goed hoor.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Invalide!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 €. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

En bij deze is al meteen uitgezongen. Jammer genoeg in de Radio 2 Zomerhits 1000. Want één keer genoteerd, Axel Red op 472 hier met Kennedy Boulevard. En dan schuiven we door, dan is het weer het moment om even die castagnetten van jou erbij te pakken. Want we zitten bij Paco, Spaanse zanger, die ook nog trouwens in België heeft gewoond. Volgens mij was hij daar de paella bij in Spanje. En dat hij meer zin in frietjes, hè, met stoofvlees, kan zijn, en mayonaise. We zitten in de zomer van 1989, zie je, op 471 is hij erbij. Paco, Amor de mis amores.

En we zwieren met die castagnetten, hè, in de Radio 2 Zomer in 1000. Op 471. Met deze Paco Amor de mis amores. En dan schuiven we door. We houden het lekker zomers. Met een Braziliaans duo ook in de lijst geraakt. En terecht, want dit was ook een heel grote zomerrit hoor. In de zomer van 2014 met João Neto en Frederico samen. Le, le, le, la, la, la.

0: Lelele, een klein beetje een zonnedansen. Dat konden we toch wel gebruiken vandaag, alhoewel ik kijk naar buiten en ja.
1: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
0: Het begint toch te beteren, Bram, goedenamiddag.
2: Het komt goed zelfs hè, vanavond. Ja, ja, de opklaringen worden breder vanaf het westen. Dus vooral eer de zon ondergaat, krijgen ze op heel veel plaatsen nog wel eventjes te zien. Dus breder worden de opklaringen in de komende uren. En ook vanavond en vannacht is het vrijwel helder, bij minima tussen 9 en 14 graden. De wind valt ook grotendeels weg, dus het wordt allemaal wat rustiger op de weerkaarten. Met tegen morgenochtend misschien wat lage wolkenvelden van over de Noordzee. Maar ja, niet overal, maar in het westen en in het noorden van het land, dus tijdelijk wat bewolking. En dan zijn we vanaf morgen vertrokken voor toch wel een heel aangename zomerse periode. Met morgen zon en stapelwolken. Vooral in het binnenland dan stapelwolken. Aan zee daar is het zeer zonnig. 21 graden op het strand en 4 of 25 graden in het binnenland. Dus daar zijn veel mensen zeker mee leven. Zwak tot soms matige wind uit het westen tot noordwesten. En ook het weekend ziet er goed uit. Zon en stapelwolken. Temperaturen gaan een beetje hoger klimmen. 6, misschien 27 graden op veel plaatsen. Wel een matige wind altijd uit het westen tot noordwesten. Ook maandag ziet er zonnig uit bij 27 of 28 graden. En dan wordt dinsdag wellicht een mindere dag. Er gaat een regenzone vooral over Nederland trekken. Maar wellicht krijgen wij nog wel het staartje mee. Dus veel wolken, wat lichte regen. Maar dat is dan maar voor één dag. Want vanaf woensdag opnieuw droog weer, zonnig weer. En stilaan ook wat warmer weer. Zeker in het tweede gedeelte van volgende week zou het wat warmer gaan worden, ja.
0: Voilà, kijk, deel 2 van de zomer kan officieel beginnen, ja. Bram. Hè? En zeker met die Radio 2 Zomerhits 1000. En Bram, dankjewel.
1: Bye-bye. Radio 2 Zomerhits 1000.
3: VRT Radio 2.
0: En tussen nog een berichtje van Katrien, die wil graag stemmen op de top 10 voor de Radio 2 Zomerhits 1000, maar ze vindt de weg niet. Wel, het is heel simpel, even naar VRT Max gaan of de app van VRT Max opengooien. Daar even naar Radio 2 zoeken en klik daar op het hoofd van Kim de Brie met Frisco's in haar hand. En stem daar even op die top

0: Je denkt dat ze uit Jamaica komen, maar ze komen gewoon uit Rotterdam. Rotterdamse reggae band, de mannen van de Roots Syndicate. Ook in de Radio 2 Zomer 2000 met Mockingbird Hill op 468. Zometeen na 5 uur de absolute favoriet van onze Margot van de regio. En ik weet, ze wacht daar al heel de dag op hoor, zometeen.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: Radio 2.
3: Heel hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden. En beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
4: Helema!
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
5: Shopping. Een vliegende start voor de zomersolde in Woluwe Shopping vanaf 1 juli. Jouw favoriete boutiques zijn klaar om jou de mooiste koopjes aan te bieden. En voor nog meer shoppingplezier zijn we uitzonderlijk open op zondag 5 juli.
6: Shopping.
5: Woluwe Shopping, het shoppingadres voor jouw zomer.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik. Voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoel je?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht. De hele zomer lang. Een leerrijke speurtocht

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterenochtend brak brand uit in het appartement. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Philippe Heijmans ging luisteren naar de bewoners.
1: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
2: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
1: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik de hele tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
2: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
3: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
2: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
4: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden voor gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
2: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
5: Ik heb niks niet meer. Jawel. Regel het.
2: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
6: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
0: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Jeroen van den Bussen van Pleegzorg vertelt welke opvanggezinnen gezocht worden.
7: Dat is te veel. En we zoeken dus echt 1500 gezinnen die bereid zijn om voor langere tijd of voor kortere tijd een kind op te nemen in pleegzorg. Want het is niet zo dat al die kinderen per definitie voor jaren op zoek zijn naar een pleeggezin. Maar ook heel wat kinderen die op zoek zijn naar kortere periodes om een zorgeloze tijd te kunnen doormaken.
0: Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1.500 creppapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De loods was ideaal gelegen voor illegale activiteiten, zegt Stefan Engelberg van de douane.
8: Net een ideale plaats om sigaretten te vragen, want afgelegen en toch redelijk dicht bij autosnelwegen. Om naar richting buitenland te vertrekken. De vracht was net gelost met tabak. Die zou geladen worden met afgewerkte producten, met de sigaretten. En die zou dan naar haar eindbestemming vertrekken. We zijn momenteel de tachograaf aan het uitlezen om te zien van waar dat tabak afkomstig is.
0: De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Er loopt een onderzoek naar wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen is dat. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat, zegt politiewoordvoerder Dirk van der Sande.
9: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
0: De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald van bij hun moeder, omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
10: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
0: In ons land hebben de Vlaamse regering en de Belgische bisschoppen in 2015 hun spijt uitgedrukt om de gedwongen adopties van de naoorlogse periode. In België gaat het om 20.000 tot 40.000 baby's. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd en ook in Gard, iets meer in het oosten, woedt een brand. Honderden brandweerlui proberen die branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel

0: Wil in Marseille deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. Ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft een alarm afgekondigd. Daardoor mogen boeren bijvoorbeeld bepaalde landbouwmachines niet gebruiken om te vermijden dat er brand kan ontstaan. Het alarm geldt al zeker tot maandag. Portugal kampt met een hittegolf. Er worden daar temperaturen voorspeld die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En in het tennis heeft Ciso Bergs zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de derde ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot versloeg de Portugees Faria in 4 sets. De volgende tegenstander van Bergs wordt de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog, blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig en tot 25 graden. Het weekend brengt ook zonnig weer, dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Een deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
1: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2. Radio 2, zomerhits 1000.
2: Michael Josens.
3: En ook een wilde Margot van de regio nu.
4: Dit is het moment waar ik al de hele week op zit te wachten. Pion.

0: ja. Als het van onze Margot van de regio afhangt, mag deze Beyoncé absoluut op nummer 1 voor haar in de Radio 2 Zomerhits 1000, hoor.
1: Dit is het moment waar ik al de hele week op zit te wachten. Beyoncé, merci Michael.
0: Ja, graag gedaan, maar ze staat wel niet in de top 10. Ze staat op 467 met Single Ladies. Mona, goedemiddag.
2: Hallo Michael.
0: Zometeen ook benieuwd naar jou nummer 1 trouwens, maar eerst de weg op, vertel eens.
2: Ja, als we daar geraken, want het is heel wat, hè. Rond Brussel op de Buitenring, meer dan 1 uur bij. En dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de binnenring 35 minuten file golven van Ruisbroek tot Vilvoorde. Komt door een ongeval links. Verderop 50 minuten bij nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Brussel op de E40 in Wetteren nog zo'n 3 kwartier aanschuiven. Komt ook door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring verlies je nu 1 uur richting Gent. Dat doe je tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval links. Richting Nederland zo'n 50 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Antwerpen op de E19. Nu 35 minuten bij. Dat is tussen Zemst en Mechelen-Noord doorwerken. Verder 20 minuten vanaf Kruijbeke, Waaslandhaven-Oost en Leugenberg. En nog een half uur vanaf Mossenhoven. En verder op de snelweg enkel kleinere vertragingen.
0: Oké, dankjewel. Dus zondag net voor 8 uur, de absolute nummer 1 in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Die vertelt Benjamin jou, maar die top 10 die ligt voorlopig nog open. Hè. Je kan nog stemmen op die top 10. Mona.
2: Ja.
0: Nu ben ik heel benieuwd wie jij op nummer 1 gaat zetten eigenlijk.
2: Ja?
0: Ja.
2: Geen ideetje?
0: Wacht, zou het kunnen zijn Ryan Adams met The Summer of 69?
2: Ah, wel, ik heb getwijfeld.
0: Of Willy Sommers kan ook met Laat de zon in je hart.
2: Ja, ja, nee, ik ga toch voor Belle Perez met Enamorada.
0: Ja, als je zegt zomerhit, dan is dit echt wel de zomerhit, hè?
2: Ja, ik vind dat toch. En dat Spaans. En dan Belle Perez, dat was vroeger altijd zo mijn idool. En ze heeft dit jaar ook wel wat erge dingen meegemaakt. Dus ik dacht, zij verdient echt volledig mijn stem. Mm-hmm, ik wil dat Belle Perez op nummer 1 staat.
0: Ja, absoluut. Ik denk trouwens heel veel luisteraars met jou. Dus ja. Voilà, kijk.
2: Ik hoop het.
0: Misschien moet jij misschien moet jij de Belle Perez fanclub oprichten.
2: Ja, ja. Ja, echt. Ik ben zotte fan.
0: Allee, bon, we gaan het natuurlijk zien. Hè. Zondag net voor 8 uur. En dan nu... Oh, oelala.
3: Radio 2 Zomerhits 1000.
4: Michael.

0: Kenneth in de app van Radio 2 is zijn auto aan het poetsen met de heerlijke zomerse muziek op Radio 2. Want ja, dit is de Radio 2 Zomerhits 1000. Hè. Wij gaan nog door tot zondagavond. En net voor 8 uur kom jij dus te weten wie of wat jij op nummer 1 hebt gestemd. Dat gaat Benjamin jou vertellen. Dit was alleszins Miami Sound Machine 465 en Dr. Beat. En dan zometeen een bende zotte Britten waar onze Piet Piraat nog iets van kan leren. Ik vertel zometeen waarom.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Miguel Wiels.
3: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat ik zelf niet was. Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samenragend. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen hebben in het stadion. Het was zijn plaats.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
4: Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo. Hallo, beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
4: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
4: Tot binnenkort.
6: Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
9: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
10: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
9: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
10: Oké. Okay.
9: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
11: Enagreen.
9: Energierebellie. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Radio 2.
2: Zomerhits 1000.
12: That's what they dance in Colombia.
1: 464.

0: Dit was toch een heel zotte bende, hoor.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Die mannen van Sailor die hadden een speciaal ritueel voor ze opgingen. Ze deden de soundcheck met de volledige band en ze stonden in een cirkel met z'n allen, dus met de volledige band, de zangers er rond. En wie het eerst in de lach schoot, moest de hele dag met een soort onnozele piratenhoed rondlopen. Dat was hun ritueel voor een optreden. Ja, kijk, speciaal en bijzonder. Maar goed, ze staan wel in de Radio 2, Zomerhits 1000 met La Cumbia op 464. En dan schuiven we door en dan is het vooral aan onze meteor die nu volledig horizontaal gaat. Zonder piratenhoed, denk ik hoor. Op 463 in de lijst.

0: zes keer in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Meteor. En komt er ook nog vier keer aan voor de finale zondag om 8 uur tussen. Hier horizontaal van Meteor 463.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En nu krijg je het nieuws uit jouw buurt.
3: Want 17:30, 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Halle gaan 5 gepensioneerde huisartsen weer aan het werk om het tekort aan dokters in de streek op te vangen. 2 dagen per week kan je op afspraak terecht bij het Wit-Gele Kruis in Halle, waar ze een noodpost zullen bemannen. De service is bedoeld voor mensen die geen huisarts vinden. Dokter André Lermignot is een van hen. Hij is intussen 82.
4: Ik heb dus 50 jaar mijn praktijk gehad in de Rogenbos. En toen was er geen vervanging. Nu zijn er denk ik 1 of 2... praktijken, maar dat zijn enkel Franstalige om te beginnen. Dus kunnen geen woord Nederlands of vertekenen het. Ik heb dat verantwoordelijkheidsgevoel, denk ik. En ook, ja, het is mijn hele leven geweest, mijn professionele leven dan toch. Ik kan dat ook eigenlijk eerlijk gezegd moeilijk missen.
3: En dan naar Rock Werchter. In het dorpje Werchter zelf maakt de lokale bakkerij overuren. Al jaren verkoopt bakkerij Wouter Segers extra goed tijdens Rock Werchter. Maar de bakkerij is ook al een paar jaar 's nachts open, zegt Emily Segers.
5: Jaar na jaar blijkt dat toch een groot succes te zijn. Ondertussen hebben we onze vaste klanten die weten van ah, de bakker in Werchter is open, we gaan langs gaan. Meestal doen wij de bakkerij open rond 9 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Ik denk dat onze koffiekoeken met pudding en de worstenbroodjes dat wel degene zijn waar dat de mensen het liefst voor langs komen.
3: Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits erkent 3 islamitische geloofsgemeenschappen in Vlaanderen, waaronder de moskee Otman in Zaventem. Daardoor krijgt die moskee nu recht op financiële steun. Om erkend te worden moet je als geloofsgemeenschap voldoen aan een aantal criteria, zoals veiligheid, onafhankelijkheid en financiële transparantie. Minister Krevits.
6: De geloofsgemeenschap in Zaventem zal heel blij zijn, maar ze hebben alle redenen om blij te zijn. Er zijn adviezen ook ingewonnen, ook van Zaventem zelf. En die waren positief, vandaar dat er geen enkele reden was om niet te erkennen. En bovendien, als je het mij vraagt, ik heb veel liever een erkende moskee dan een garagemoskee, omdat we door die erkenning ook pak hebben en vat hebben op de manier waarop ze functioneren.
3: In totaal zijn nu zo'n 1500 geloofsgemeenschappen erkend in Vlaanderen, waarvan de meeste Rooms-Katholieke en 46 islamitische. Kunstschaatser Nina Pinzarone uit Sint-Lambrits-Woerden en langebaanschaatser Bart Swings uit Herent en Jason Suttles uit Tiene behouden hun topsportcontract. Dat betekent dat ze een maandloon krijgen en dat ook hun coaches betaald worden. Zo kunnen de 3 zich volledig focussen op topprestaties op het ijs. Vanavond krijgen we brede opklaringen bij minima rond 12 graden. Morgen zonnig en wat bewolkt en dan halen we 24 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: Michael Joosens.
0: En dan zitten we nu bij Gimme Gimme Gimme. Niet van de Abbas, wel van Narada, Michael Walden en Patty Austin samen hier in de lijst.
2: Hey, hey, WRT Radio 2.
0: Op 462.

0: ook boomkoppen tijdens de zomer van 1985. Narada Michael Walden en Patty Austin samen in Gimme Gimme Gimme op 462. Zometeen is dan de Abbas.
1: Hoe je ook reist, touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
0: Het is ook zo'n goede zomersong, Summer Night City. Maar eerst is het aan Mona. Mona, 5:30 en nog steeds problemen, toch?
2: Ja, ik heb een bijna 1,5 uur file mee. Rond Brussel op de buitenring sta je daar dus zo lang. En dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Anderlecht. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring 3 kwartier file golven van Tilbeek tot in Tervuren. En dan richting Brussel enkel 10 minuten aanschuiven op de E40 in Wetteren. Op de Antwerpse ring verlies je nu meer dan 1 uur richting Gent. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Komt door een ongeval links. Maakt daar dus zeker een reddingstrook. Ook 1 uur bij richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkrover tot in Borgerhout. Richting Antwerpen. Die lange file op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord. Die staat er nu ook. 3 kwartier verlies je daardoor werken. Verder 15 minuten bij vanaf Kruijbeke, Waaslandhaven-Oost en Leugenberg. En 3 kwartier vanaf Massenhoven.
0: Yes, dankjewel.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
1: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
6: Radio 2, Zomerhits 1000.
7: 461.

berichtje van Dennis uit Oostende. Die zegt, eindelijk zijn ze daar. Ik heb ze heel de week al moeten missen. Abba, maar nu gewoon lekker schaamteloos meebrullen, want ja, de buren zijn toch op vakantie. Zeggen, dat is hier nog zeker niet de laatste keer voor ABBA in de Radio 2 Zomerhits 1000, want ze staan er 5 keer in. Dit was de 2e keer. Summer Night City op 461. En kijk eens hier, dit is voor Britney 460.

Ze was nog maar 16 jaar, weet je nog, in de zomer van 1998? Met dat schoolpakje toen, hè, Britney Spears. Hier op 460, Britney Spears en Baby One More Time. En niet alleen door Dennis uit Oostende wordt er hard meegebruld, want de buren zijn op vakantie. Er zijn ook nog heel wat luisteraars onderweg naar vakantie of naar de zee met Radio 2 erbij. Laat ook maar eens weten waar jij aan het genieten bent, waar jij aan het meebroom bent met al die geweldige zomerrits op Radio 2. Intussen twee Belgen in de lijst en Lena.

0: dus nog een berichtje van Erik. Die herinnert zich een bepaald optreden van de Mannen van Twee Belgen. En hij zegt, ja, op een bepaald moment was het rookmachine kapot op deze Lena. En je zag die Mannen van Twee Belgen niet meer staan. Het gaf een extra speciale vibe. Zeker toen ze deze Lena helemaal live brachten, hè. Het is dan al een paar jaar geleden. Dankjewel om dat even door te delen, Erik. En terecht in deze lijst natuurlijk. Hè. Op 459 dus met Lena.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: Michael Josens. VRT
0: Radio 2. En dan nu de man. Ja, een soort rookmachine op zichzelf. Want ook heel wat energie meegepakt. Op 458 Jesse Matador.

En uiteraard moet je Rhythmics erbij zijn in de Radio 2 Zomerhits 1000 hier op 457. En vanaf volgende week maandag, je weet dat intussen, zitten we terug aan zee in Blankenberg aan de pier. Heel de zomer lang met Radio 2. Het zou ook leuk zijn om jou daar eens live te zien. En er komt ook sowieso een pak schoonvolk optreden. Hè. Volgende week maandag Bart Peters bijvoorbeeld. En als je nu in primeur wil weten wie of wat er nog gaat optreden, dan moet je nu naar VRT Max gaan. Even naar Radio 2 en ons daar een hartje geven. Dus geef Radio 2 een hartje op VRT Max. En dan ontdek je nu al wie er gaat optreden de komende weken. En dit is er zo nog eentje. Volgende week woensdag rond 3:30 gaat hij er zijn. Sam Goris op 456.

0: tijd voor een podcast van Radio 2. Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max. Radio 2. In het groene hart van Limburg vind je het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Zoek deze zomer het avontuur op in de landcommanderij Aldenbiezen. Treed in de voetsporen van ridders in het Domus Museum. Ontdek de tijdelijke cartografie-expo. Of ga op speurtocht met de familie. Aldenbiezen, dat is even op reis, vlakbij huis.
1: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
0: De Frisco's, die zijn er al.
1: Frisco's.
0: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
1: Frisco's.
0: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
2: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
3: Hey, hallo allemaal!
4: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoel je?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: Shopping. Een vliegende start voor de zomersolde in Woluwe Shopping vanaf 1 juli. Jouw favoriete boutiques zijn klaar om jou de mooiste koopjes aan te bieden. En voor nog meer shoppingplezier zijn we uitzonderlijk open op zondag 5 juli. Shopping. Woluwe Shopping, het shoppingadres voor jouw zomer.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Met zometeen het vervolg van deze Radio 2 Zomerhits 1000. En we gaan nog eens richting de jaren 70. Altijd goed met Viola Willis zometeen.

6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 Vlaamse

0: We kregen 10 minuten, dus niet veel tijd eigenlijk.
1: Eén voor één mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
0: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
1: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
2: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
1: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
3: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden voor gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
1: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
4: Ik heb niks niet meer. Jawel. Regel het.
1: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
2: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
5: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Radiopresentator Tom de Kok is zelf pleegouder en Peter van Pleegzorg.
6: Je voedt natuurlijk mee een kind op dat niet jouw kind is. Dus je hebt rekening te houden met een andere ouder of andere ouders. Je zorgt voor een kind dat hopelijk in het beste geval ooit gewoon terug in zijn eigen thuissituatie kan opgroeien. Dus er is soms afscheid. Soms is dat er ook niet en blijft een kind tot zijn volwassenheid bij jou. En is dat gewoon een extra familielid. Bij ons voelt dat alleszins heel erg zo. Maar het machtige, prachtige is dat je iets geeft en ook iets terugkrijgt.
5: Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1500 krijtpapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland. Dat is de zone in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat. De feiten zouden dateren van begin deze week, vertelt politiewoordvoerder Dirk van de Sande.
7: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
5: In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Vlaams minister van Binnenland, Hilde Krivits, erkent 3 islamistische geloofsgemeenschappen. Het gaat om 3 Marokkaanse geloofsgemeenschappen van de Soenitische strekking in Maasmechelen, Maaseik in Limburg en Zaventem in Vlaams-Brabant. Om erkend te worden moet je als geloofsgemeenschap voldoen aan een aantal criteria zoals veiligheid, onafhankelijkheid en financiële transparantie, zegt minister Krivits.
8: Door die gunstige adviesrapporten rond veiligheid en ook van mijn eigen screeningdiensten heb ik een beslissing kunnen nemen om tot erkenning over te gaan. En bovendien, als je het mij vraagt, ik heb veel liever een erkende moskee dan een garagemoskee, omdat we door die erkenning vat hebben op de manier waarop ze functioneren.
5: In totaal zijn er nu zo'n 1500 geloofsgemeenschappen erkend in Vlaanderen. De meeste zijn Rooms-Katholiek. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd. Honderden brandweerlui proberen de branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel in Marseille ook deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. En ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft daarom een alarm afgekondigd. Portugal kampt met een hittegolf met temperaturen die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En Zizo Bergs heeft zich in het tennis voor het eerst kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot neemt het in die volgende ronde op tegen de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog. Het blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zon.

0: weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt zonnig weer, dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
1: Oké, dankjewel Sophie. 6 over 6. Het is iets rustiger, alhoewel toch nog aanschuiven naar Antwerpen op de E313 vanaf Masshoven. In Ranst is de linkerrijstrook dicht door een ongeval en je rekent daar 50 minuten extra. Dan ook file rijden naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord. Door die werken daar natuurlijk ook 50 minuten extra aanschuiven daar. Dan nog aanschuiven ook naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeek en een kwartier. En ook 10 minuten op de A12 vanaf Leugenberg. Dan kijken we eens op de Antwerpse ring 3 kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan ook 3 kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. De buitenring dan rond Brussel, 50 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Ook op de binnenring 3 kwartier file golven van Tilbeek tot Tervuren. En naar Brussel nog eentje op de E40 van 10 minuten in Wetteren. Schuif je daar ook aan daar.
2: Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
3: Hey, hey. Michael Jonsson.

0: En hiermee zaten we natuurlijk weer in een hete zomer in de jaren 70 met Viola Willis in de Radio 2. Zomerhits 1000 op 455.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: En eigenlijk zou dat een song kunnen zijn die je misschien hoort passeren in de musical die we op dit moment aan het maken zijn samen met Radio 2 en Studio 100. Hallo Radio 2, over de geschiedenis van Radio 2. En dat gaat zeer plezant zijn. Die gaat in première volgend jaar, 2027, met onder andere Chris van Tongelen in de hoofdrol, maar ook onze Peter van de Veire. Die gaan Walter spelen, een radioproducer uit de jaren 70. En je moet eens even de Instagram van Radio 2 gaan opzoeken, want daar vind je nu al de eerste beelden in primeur van hoe onze Peter van de Veire er gaat uitzien. Echt waar, je moet het gaan opzoeken. Het ziet er zeer grappig uit. Peter heeft zo'n soort pruik op. Het ziet eruit als een dode poes. Het is heel bijzonder. Ga het maar even opzoeken. Maar goed, die musical, dat wordt wel de moeite hoor. Dus in maart, denk ik, 2027 gaan zij in première. En als je denkt, ik moet daarbij zijn, dat kan absoluut. Even naar de VRT Max gaan, het Radio 2-kanaal. Of halloradio2.be om jouw tickets nu al te scoren. Hè. Goed, dat is voor maart 27. Nu vooral even doorschuiven in de lijst, want we moeten wel door natuurlijk. Op 454 zitten we nu met Hot, Hot, Hot. Het gaat warm worden hoor.
2: Radio 2, Zomerhits 1000. VRT.

0: als je genoeg hot, hot, hot zegt, hè, dan krijg je het wel warm. Hè. Maar het wordt wel beter terug volgende week. Weerman Bram heeft het daar straks gezegd. Volgende week opnieuw tot 27 graden. En dit was dan eigenlijk ja, de perfecte opwarmer. Hè. Op 454, Pester, Point Dexter en Hot, Hot, Hot. En dan moeten we even doorschuiven met Nelly. Artiest Nelly die 24 jaar geleden in de studio stond. Daar een nieuw nummer ging opnemen, maar de airco was kapot. Best lastig in putje zomer. En ze zei tegen de producer op een gegeven moment... Zeg, it's getting hot in here. Ze hebben dat zinnetje opgenomen en dan heb je opeens een zomeritie voor Nelly. Ze staat ermee op 453 met Hot in Here.
1: Zomerhits 1000.

0: En intussen ook een berichtje van Charlotte uit Vorselaar. Die is helemaal wild aan het gaan op deze Radio 2 Zomerhits 1000. Met een bende uitgelaten vriendinnen onderweg op dit moment naar de Provence richting Frankrijk. Met op de achtergrond de Snap en de Power op 452. En zometeen nog eens even zo'n momentje in de lijst door Modern Talking.
1: Vanaf maandag vind je Radio 2 aan zee in Blankenbergen.
2: 2 maanden lang strand, ijsjes, optredens, de tofste Radio 2-dj's.
1: En veel muziek.
2: Kinderbrie, Zita Wouters en Niels de Stadsbader zorgen voor een knallende start.
1: Luister maandag vanaf 9 uur naar Radio 2 en ontdek de 20 genomineerden voor VRT Zomerhits.
2: Kom ook eens langs.
1: Check de volledige zomeragenda van Radio 2 op VRT Max.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
7: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede...
2: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
8: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio 2. Zomerhits 1000.
2: 451.

0: een heerlijke, kleffe song waarvan je toch een klein beetje van gaat zweten. Hè? Maar dan in positieve zin, vind ik. Hè? De zomerhit in de zomer van 1985 voor Modern Talking op 451. Daar staan ze. Dus zondagavond net voor 8 uur kom je dus te weten wie of wat er op 1 staat in deze Radio 2 Zomerhits 1000. Dan vertelt Benjamin wie er op 1 staat. Nu, die top 10, die ligt daar nog. Die kan jij nu vooral even gaan kijken via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En het ding is alleen met die top 10, die staat nog niet in de juiste volgorde. En die volgorde die mag jij nu bepalen. Dus ga maar even kijken naar Radio 2 op VRT Max om jouw top 10 nog bij elkaar te stemmen. Hè. En in die top 10 staan onder andere de volgende songs bijvoorbeeld. Dit is de nummer 1 van vorig jaar. De Lambada van Kaoma. Zou je op kunnen stemmen, maar het kan evengoed de Macarena zijn. Of Margriet Hermans met Lekker Blijven Hangen. Als je denkt van Margriet, verdient dat wel om dit jaar op 1 te staan.
1: Lekker blijven hangen.
0: Met Lekker Blijven Hangen, dan moet jij nu vooral gaan stemmen. Hè? Even Radio 2 opzoeken via VRT Max. Daar op het hoofd klikken van Kim de Brie, die trouwens wat frisco's vast heeft. En dan kan je jouw top 10 nog bij elkaar zoeken. Hè? Dit zijn de mannen van Toast.
2: 2 uur s'nachts, ik kan niet slapen. Ik denk heel veel aan jou.
0: Op 450.
2: We komen.

0: En hier bij Zaterdag nummer 450 gaat vooruit. En met de mannen van Toast, ik schreeuw het van de daken. Zometeen dan Kylie Minogue, Spinning Around. Maar eerst toch even de weg op, het is 6:30. En best nog wel druk. We beginnen naar Antwerpen op de E19 van Zemst tot Mechelen-Noord. Daar vertraag je op dit moment 3 kwartier. Komt daardoor die werken natuurlijk. Hè. Op de E313 vanaf Randst ook 1 kwartier. En dan kijken we eens op de Antwerpse ring. Daar verlies je op dit moment een klein 30 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Ook 30 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring dan rond Brussel 30 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zellik. Nog op de winring 20 minuten ook tussen Rijsbroek en Wemmel. En verder ook 10 minuten tussen Wezenbeek en de Groenendaal. Dan nog eentje in Brussel. Daar is hinder op de generaal Jacquelaan door een ongeval ter hoogte van de Hippodroomlaan op de rechterrijstrook.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2. 449.

deze Kali Minogue heeft een driebeurtenkaart in de Radio 2 Zomerhits 1000. Dit was meteen de volgende keer. Op 449, Spinning Around. En dan schuiven wij nu vooral door met een band waarvan je zou vermoeden dat ze uit Barcelona komen. Maar ze komen gewoon uit Zweden. Het is een moppeken van de band in kwestie. Ze komen uit Jönköping. Mijn Zweeds is niet fantastisch. Als er iemand beter Zweeds kan, gooi het even binnen in de app van Radio 2. Jönköping, daar komen deze mannen van. I am from Barcelona. Op 448.

0: Ik dacht dus altijd dat die echt van Barcelona kwamen. Hè? Die mannen van I Am From Barcelona. Op 448 met I Am From Barcelona. Of nee, We Are From Barcelona. Ja, het wordt ingewikkeld hoor.
1: Radio 2, Zomerhits 1000.
0: Radio 2. Het wordt nog ingewikkelder, want ze komen dus niet uit Barcelona, maar ze komen wel uit Zweden. Meer bepaald uit, ik dacht dat ik het zo moest uitspreken, Jönköping. Maar er is gelukkig Brecht. Brecht, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Brecht, het is niet Jönköping, hè? Dat is totaal verkeerd. Hè? Wat moeten we dan wel zeggen?
2: Ja, het is eigenlijk Jönköping. Jönköping. Dus de K voor de omlaut wordt heel zacht uitgesproken in Zweden.
0: Dus Jön...
2: Ja, zoals de beroemde balletjes ook, hè? De Zweedse balletjes. Schut, bollar. Geen kut, maar schut. Dus ook de stad wordt Jönköping.
0: Oké, dus ja, het is niet, voor al duidelijkheid, Jönköping, het is Jönköping.
2: Jönköping, ja,
0: oké.
2: Dat is het.
0: Allee, kijk. Merci Brecht om dat even te laten weten in de app van Radio 2. Kunnen we weer voort.
2: Graag gedaan.
0: Hè, met de lijst. Merci en zometeen dan vooral Always There van Incognito en Jocelyn Brown.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Yo, wat bedoel je?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
10: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Radio 2, Zomerhits 1000. Radio 2.
11: 447.

Dit was zo'n grote hit in de zomer van 1991, weet je nog, Incognito en Jocelyn Brown samen. Always There, ook een plekje gevonden in deze Radio 2 zomerhits, 1000 op 447. En dan moeten we even terug naar 1980.

0: 1968, want toen was er dit straffe duet.
1: Ik scheur de rotsen met mijn stalen verhoogde meren in de dalen.
0: Dat geweldige orkestrale pastorale van Ramse Shaffy en Lisbeth List samen. Nu, Nicole en Hugo die kwamen er ook mee in de zomer van 2008 met hun eigen versie van pastorale. En ik mag toch wel zeggen, dat is minstens even straf hoor. Je hoort ze nu ook in de lijst op 446.

Colin Hugo. Met hun versie van de Pastorale natuurlijk in de Radio 2 Zomerhits 1000. En dan nu een song die je tijdens de zomer van 2002 overal op elke kermis hoorde. Komt van een Italiaanse, van Ygritte.

appje van Thomas uit de Deurne. Die zegt, Genie stond in mijn top 3 trouwens voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Ze zal niet in de definitieve top 3 belanden, want ja, ze staat op 444 met I Love Your Smile. Die top 10, je weet het, die kan jij nog door elkaar gooien, hè? Via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Ga maar even kijken daar. Op het hoofd klikken van Kim de Brie en dan komt dat goed. Dit dan is Jimmy Wohorn op 443.

0: and Dance Across the Floor op 443. En dan maken wij ons klaar zo meteen na 7 uur voor de zomerhit der zomerhits. Die komt eraan zo meteen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Ja, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En zullen we zometeen André van Duin eens binnenlaten met zijn enige notering. Maar wat voor notering? Op 442 komt hij eraan. Als de zon schijnt. Zometeen.

Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie heeft een man van 19 opgepakt in een Airbnb in Antwerpen omdat hij een belangrijke rol zou spelen in een phishingbende. De Antwerpenaar zou zelfs een leider zijn van een bende die mensen in heel Europa oplichtte. De criminele organisatie verstuurde valse e-mails die van de overheid leken te komen en ze werkte ook met valse bankmedewerkers om zo toegang te krijgen tot de bankrekeningen van slachtoffers. De bende zou meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben. De man is intussen aangehouden. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand... Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Veel mensen kunnen intussen terecht bij familie of vrienden. Voor wie dat niet lukt, voorzien de verzekeringen

0: mijn portemonnee, mijn rijbewijs. Gewoon al de nodige dingen voor de komende dagen zeker in orde te zijn.
1: Bij de brand in het appartementsgebouw kwamen 5 vrouwen om het leven. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. En in Barcelona in Spanje worden vanavond de wielrenners voorgesteld voor de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Die start zaterdag in Barcelona met een ploegentijdrit. Remco Evenepoel werd 2 jaar geleden al eens derde in de Tour en is ook nu ambitieus.
2: Ik denk elke Tour is sowieso anders, maar ik voel me behoorlijk goed. En ik denk dat ik wel terug kan mikken op ritwinst, tijdritwinst en hopelijk ook terug richting het podium. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
1: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt veel zon, dan halen we tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Het is vanuit bijna 7:03. Toch nog even de weg op, want op de E19 Antwerpen naar Brussel moet je bij Mechelen-Noord omrijden, want er zijn 2 versmalde rijstroken. Richting Antwerpen is daar 3 kwartier extra vanaf Zemst. Richting Brussel dan ook 1 kwartier aanschuiven vanaf Comteg. Dan kijken we eens even op de Antwerpse ring, daar verlies je 1 kwartier op dit moment richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. En ook 10 minuten extra richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 30 minuten dan ook vertragen op de buitenring op dit moment van Brussel, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. En op de binnenring nog eentje van 20 minuten file golven van Rijsbroek tot Wemmel. Green.
4: Energie Rebellie. Radio 2. Radio 2, Zomerhits 1000.
5: Hey, hey. Michael Jonsens.
4: WRT Radio 2. 442.

0: En die zon die zal er zijn volgende week. Hè. Dat heeft weerman Bram gezegd daar straks. Als de zon schijnt, absoluut ook in deze Radio 2 zomerhits 1000 natuurlijk. En met André van Duin op 442.
1: Zomerhits 1000.
0: En dan schuiven we door, want dit is 441 voor Mel en Kim in de lijst met Respectable.

twee Britse zussen, ook in de Radio 2 Zomerhits 1000 geraakt. Mel en Kim met Respectable. En intussen ook een berichtje gekregen van Bernadette. Die vraagt, ik zou graag willen weten wie er optreedt in Blankenbergen. Kan je dat nog eens even uitleggen? Ah, wel, dat is heel simpel. Even de app van VRT Max erbij nemen. Radio 2 opzoeken. En Radio 2 een hartje geven. Dan ontdek je als eerste, nu al in primeur, wie er zal optreden naast Bart Peters. Want die komt maandag uiteraard.

Ik heb onlangs thuis bij mijn ouders die cassette nog eens teruggevonden. Die VHS-cassette van Nothing Hill. Weet je nog, uit 1999, waar dus ook deze When You Say Nothing At All ergens passeert. Alleen bleef die video op het einde ergens hangen wegens te veel gedraaid. Te veel grijs gedraaid. Bleef die even hangen. Maar goed, ik heb de soundtrack nog wel kunnen meepakken. En hij is ook in de lijst geraakt. Hè? Ronan Keating op 440. When You Say Nothing At All in de Radio 2 Zomerhit 1000. En dan is het nu aan de tweede keer voor Texas. En ook meteen de laatste keer, want ze staan er twee keer in. Dankzij jouw stem. Dit is de laatste keer op 439. En Summer Sun.

0: dat je toch hiermee kwamen ze in ons leven, hè, in de zomer van 2004. Yevgeny als ze lacht. En ook een terechte notering natuurlijk in de Radio 2 Zomerhits 1000 op 438. En dan is het zometeen aan Indiep. Last night the DJ saved my life.
1: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen
4: met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Pompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
8: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
9: Helema.
10: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Kom ook koken.
13: Wat wordt het vandaag?
11: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, dat is een makkie.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
15: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
16: 500?
15: Schatje, dat is 25 euro.
16: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
15: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
16: Allee jong, gracias Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
15: Joehoe!
14: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Radio 2 Zomerhits 1000.
7: 437.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Dat is niet de wc die je hoort, maar volgens mij het afwasmachine of de afwasmachine van Peter. Lees ik hier in de app van Radio 2. Hij zegt ja, dat is eigenlijk het ideale ritme om het afwasmachine te vullen op dit moment. Dat zijn we aan het doen. Met al die zomerse songs natuurlijk in de Radio 2. Zomerhits duizenden. Met hier In Deep, Last Night the DJ Saved My Life op 437. En straks vanaf 8 uur hoor je trouwens al die songs die je vandaag hebt gemist nog eens op een rijtje. Zo even dus geen song te missen natuurlijk van die Radio 2 Zomerhits 1000.
2: VRT Radio 2 Zomerhits 1000.

Want hiermee was het ook prijzen in de zomer van 1986. En ook meteen de allergrootste hit voor de mannen van The Outfield en Your Love. Ook in de Radio 2 zomerhits 1000 geraakt op, kan je even kijken, 436. Ja, daar zitten we al. Het gaat zo snel. Zo meteen dan met de trein naar Oostende. Dat gaan we doen met de mannen van Spring. Maar eerst ruim half acht. Toch even kijken hoe het intussen gaat. Onderweg nogal wat problemen op de 1.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Pieter zegt in de EFA Radio 2, ik heb hier net mijn dak opengegooid op deze Julio Iglesias met Quiero. Ja, het is eigenlijk wel zo'n open dak song, hè. En de zon komt erdoor vanavond. Een klein beetje warme wind doorheen je haren. Ideaal. En als je geen open dak hebt, zet de ramen open. Dan heb je toch hetzelfde effect ongeveer. Quiero, ook in de Radio 2. Zomerhits 1000 geraakt op 434. En dan zometeen R.E.M.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Miguel Wiels.
3: Ik wou op televisie komen, ik wou beroemd worden. Pas achteraf kan ik dat relativeren en zien dat dat ik zelf niet was. Hij is 78 geworden. Ik mis hem heel hard. 45 jaar lang samenragend. Ik heb jarenlang niemand naast mij kunnen hebben in het stadion. Het was zijn plaats.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
7: En een avonturenparcours!
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
1: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: 433.

staat er al meteen aan nummer 433 gereserveerd dit jaar voor R.E.M. Shiny Happy People. Ja, zondag, die grote finale dag natuurlijk van Radio 2 Zomerhits 1000. En ik kan jou alvast verklappen dat de Beach Boys daar ook ergens gaan passeren. Redelijk hoog met Good Vibrations. Dat is voor zondag. Dit zijn ze alleszins op 432. I can hear music.

0: geboren. Dus dan is hij 85 jaar, deze Paul Simon. En hij blijft ook maar gaan, want hij gaat toeren deze maand in Amerika. Er staan toch wel wat shows op de planning en ook terecht genoteerd. Natuurlijk in onze Radio 2, Zomerhits 1000. Hè. Op 430 staat hij met You Can Call Me L. En morgen vroeg het vervolg van de lijst om 9 uur bij Benjamin. En ik ga eens even kijken wie er dan staat. Ja.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
3: Radio 2. Michael Josens.
0: De mannen van Clouseau op 428 met vonken en vuur. Dat is dus voor morgen vroeg. Ik heb nog voor jou 429. Yeah. Om een klein beetje peper op het einde van de lijst te duwen natuurlijk. Op 429, grote hit, ook een paar jaar geleden, voor Macklemore en Ryan Lewis. Dit is Can't Hold Us.

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
0: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
4: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
5: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleijmans.
6: Ik heb twee douches naast elkaar.
0: Je woont alleen.
6: Ja, ik weet het.
2: Tanja Dexters.
7: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
8: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
9: Ze zijn terug.
10: En nu tekstje nog.
11: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
9: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
10: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
9: Nieuwe zomerse muziek. Oh, yeah. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Slapen kan je later. Na het nieuws krijg je alweer...

Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Door de hittegolf in ons land de voorbije twee weken was er een opmerkelijk grote oversterfte. Dat zegt de Risk Management Groep. Die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Goed voor meer dan 1200 overlijdens meer dan normaal het geval zou zijn. Volgens die Risk Management Group is dat zelfs ongezien. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in 2020. De gegevens zijn wel nog onvolledig en worden later nog bijgewerkt door het Gezondheidsinstituut Cienzano. Lotfi Mostefa, de schepen van huisvesting in Anderlecht voor PS, ontkent dat hij zelf sociale woningen toekent in de gemeente. Dat zei hij in een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Mostefa reageert er voor het eerst publiekelijk na een reportage.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: De dag van start met een ploegentijdrit in de Spaanse stad. Jasper Philipsen won in zijn carrière al 10 ritten in de Tour en hoopt er dit jaar nog aan toe te voegen.
3: De Tour is altijd een heel avontuur, 3 weken lang. Het is opnieuw, gaat er van dit jaar opnieuw heel wat geschreven worden. En hopelijk voor mezelf en voor de ploeg een mooi verhaal.
2: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2. Zomerhits 1000.
1: 566.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ben je ook nog lang niet uitgezongen? Even bekomen en na het nieuws kan je er weer helemaal tegenaan. In

0: Heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Groep, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, ook daar in Frankrijk, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
0: Premier Sébastien Lecornu bezocht de regio vandaag. Hij waarschuwde dat de toestand nog kan verergeren. Want vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk in verschillende Franse regio's opnieuw richting 35 graden.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk.

0: Radio 2, Zomerhits 1000.
1: VRT Radio 2.
2: 549.

0: Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Radio 2 Zomerhit.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Jij hebt ze gekozen. De 1000 grootste zomerhits aller tijden. Na het nieuws stellen we verder af in Radio 2 Zomerhits.

0: 14 nieuws met Alain de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om meer dan 1200 mensen. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien was dat enkel de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Genet bekendgemaakt. Ook is het mogelijk om het resultaat te raadplegen op het gezondheidsportaal mijngezondheid.be. Tegelijk ontvangt ook de huisarts dezelfde informatie met een duidelijk advies over eventuele vervolgstappen. Volgens de minister zullen zo jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd zijn over hun screeningsresultaat. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden in Frankrijk. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien, van Marseille tot aan Perpignan.
3: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
2: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
4: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
2: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings die soms volledig in de as werden gelegd.
5: De helikopter heeft niet passeren, de avion.
2: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor die derde ronde. En op het wereldkampioenschap voetbal speelt Europees kampioen Spanje op dit moment tegen Oostenrijk. Nicola de Brabander, hoe staat het daar?
6: Ja, wel, Spanje staat verdiend 1-0 voor bij de rust. La Roja domineerde de eerste helft en vooral na een half uur duwde het echt
0: ook al plaatsen voor die derde ronde. En op het wereldkampioenschap voetbal speelt Europees kampioen Spanje op dit moment tegen Oostenrijk. Nicola de Brabander, hoe staat het daar?
6: Ja, wel, Spanje staat verdiend 1-0 voor bij de rust. La Roja domineerde de eerste helft en vooral na een half uur duwde het echt het gaspedaal in. Eerst werd een doelpunt op hoeks

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Maar het belangrijkste is dat de Europese kampioen vandaag wel eindelijk weer lijkt aan te knopen met het goede voetbal dat we van hen gewoon zijn.
4: En zo meteen begint de tweede helft. Bedankt, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomer met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 540.
5: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Hits 1000. Elke dag telt voor twee. Hey, hey. VRT Radio 2. 531.

0: Radio 2.
1: Zomerhits 1000.
0: 528.

0: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei de korte. Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen. Dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Soniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanjean van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
1: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Soniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
0: Paus Leo XIV heeft de Italiaanse non Alessandra Smerelli benoemd tot hoofd van het ministerie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Met de benoeming van Smerelli zet de paus het beleid voort om vrouwen aan te stellen op de hoogste posten binnen het Vaticaan. Een tijdje geleden zette Leo ook al een vrouw, een leek zelfs, aan het hoofd van het ministerie van Communicatie. Alessandra Smerelli zal zich bezighouden met thema's als rechtvaardigheid, vrede, migratie en de verdediging van de menselijke waardigheid. Op het WK voetbal heeft Spanje zich zo net geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Nicola de Brabander, was het een verdiende zege voor de Europese kampioen?
2: Ja, zeker. Een ruime verdiende zege voor Spanje. Op geen enkel moment kwamen ze in de problemen vandaag tegen een zwak Oostenrijk. Spanje benaderde vooral in het slotkwartier van de eerste helft zijn allerbeste niveau en maakte toen ook de openingsgoal. Cucurella legde af van op links voor Oyarzabal. Die trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel. En in het slot mocht Oyarzabal moederziel alleen voor doel zijn vierde goal al van het toernooi maken. 3-0 dus. Voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-out wedstrijd. En Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt gecasseerd.
0: Dank u wel, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien. En tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Hits 1000.
1: #521.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Hello world, this is me. Life should be
0: 519.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Groep van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
1: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien staat. Statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen, dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Zoniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, maar wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanchard van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
2: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Zoniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
0: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen in Frankrijk boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien. Van Marseille tot aan Perpignan.
4: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
3: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
5: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
3: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings die soms volledig in de as werden gelegd.
6: Les hélicoptères arrêtent pas de passer, les avions et bon.
3: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
0: En op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Verslag van Nicola de Brabander.
7: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam vandaag tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn vierde goal al maken van dit toernooi. 3-0 dus, voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-outwedstrijd. En het sterke Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd.
0: Een tegenstander van Spanje wordt Portugal of Kroatië en die twee beginnen om 1 uur aan hun wedstrijd. Droog en licht bewolkt vannacht, rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. En ook tijdens het weekend blijft het zomer met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: ...507.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De cellen van het Portalisgebouw in Brussel verkeren in een erbarmelijke staat. De toestand van de cellen is onaanvaardbaar en ze voldoen niet aan de wetgeving over welzijn op het werk, zegt het arbeidsauditoraat. In het Portalisgebouw zitten verschillende gerechtelijke diensten en er is dus ook een cellencomplex. Het gebouw is eigendom van KBC en wordt gehuurd door de regie der gebouwen. Volgens het arbeidsauditoraat is de toestand van de cellen zorgwekkend, zowel voor de verdachten die erin worden vastgehouden, als voor de politie, omdat ze in erg moeilijke omstandigheden moeten werken. Als er niets aan gedaan wordt, wil het arbeidsauditoraat de overheid gerechtelijk vervolgen. Bij een bomexplosie in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn donderdag zeker 9 mensen om het leven gekomen en er zijn ook 19 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers zijn 6 advocaten. Het café waar de bom ontplofte stond bekend als een ontmoetingsplek voor advocaten. Het ligt ook vlakbij het justitiepaleis in Damascus. Mogelijk heeft de aanslag te maken met de rechtszaak die nu aan de gang is tegen mensen van het regime van de afgezette dictator Assad. In Congo zijn nu al bijna 440 mensen gestorven aan de dodelijke ziekte Ebola. Sinds de uitbraak in mei zijn ook al 1155 besmettingen vastgesteld. De epidemie woedt in 4 provincies aan de grens met Rwanda en Oeganda. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen. Er is nog veel wantrouwen van de bevolking. Zo werd opnieuw een Ebola-centrum in brand gestoken door mensen die woedend waren omdat ze hun overleden familielid niet zelf mochten begraven. Tegen Ebola is nog geen vaccin. Er is wel een mogelijk preventief geneesmiddel dat binnenkort wordt uitgetest. Op het WK voetbal is het tijd voor een topwedstrijd tussen 2 Europese ploegen. Portugal en Kroatië nemen het tegen elkaar op in de 16e finales. De wedstrijd is net begonnen, 2 minuten bezig. Het staat nog altijd 0-0. Donderdagavond kwalificeerde Spanje zich al makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het wordt eerder fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog wat grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en dan maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. En al het WK voetbalnieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.

0: Radio 2. Zomerhits 1000.
1: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. VRT Radio 2.
0: 476.

is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland zou de plaatsen Dnipro, Nikopol en Sinelnikove onder vuur hebben genomen met drones, artillerie, glijbommen en een raket. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op hoofdstad Kiev. Daar vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. Op Rock Werchter zit de eerste van 4 festivaldagen erop. Headliner was Mumford & Sons. En de band zorgde voor een fijne verrassing voor de Belgische fans. Zo kwam Pommelien Thijs de band vervoegen voor het nummer Badlands. En ze zong ook haar eigen hit Atlas met Mumford & Sons als begeleidingsband. Dat klonk zo.